0: Hallo, met Marijke.
1: Dag Marijke, Vincent van Q-Music. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vincent.
1: Vandaag is de laatste dag waarop je tickets kan winnen voor die luchtballon die we binnenkort de hoogte insturen. De Q-luchtballon met een concert van Berre erbij. Jij hebt het al wel vaker gedaan, hè, zo'n luchtballonvaart.
0: Ja, ik heb de laatste keer dat ik met de luchtballon heb gevlogen is in 2024. Mm-hmm. En we hebben dat eigenlijk een beetje gedaan als verrassing voor mijn oma.
1: Ja.
0: Die werd in augustus 85. En het was altijd haar droom geweest om met een luchtballon te vliegen.
1: Moh.
0: Dus wij hebben met de hele familie haar een luchtballonvaart cadeau gedaan.
1: Dus is jouw oma op haar 85ste met een luchtballon gaan varen?
0: Ja, klopt.
1: Waanzinnig, want je moet toch ook een beetje klauteren en klimmen in zo'n mand?
0: Ja, we hadden dat op voorhand aan de maatschappij of ja, luchtballon gevraagd. En er is een deurtje dat ze eigenlijk zo kon hebben dat ze er niet voor moest klimmen.
1: Oké, en ze is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen?
0: Ja, want in september uiteindelijk hebben we dan gevlogen, want ja, je moet een beetje afwachten met het weer. En ja, in september zijn we dan met de hele familie naar daar getrokken, waar de luchtballon vertrok, was ergens in Hasselt. Mm-hmm. En ze dacht dus dat ze eigenlijk helemaal alleen ging vliegen met nog andere onbekende mensen.
1: Ah.
0: Maar op het moment dat we moesten instappen, ben ik met nog twee andere kleinkinderen en een dochter van mijn oma, mijn tante, zijn mee ingestapt en zijn ook mee gaan vliegen.
1: Heel fijn. Een verhaal dat ze nu nog altijd vertelt, waarschijnlijk.
0: Ja, klopt. Dat blijft daarbij, want ze zou het graag nog eens doen.
1: Wauw. Oké, dan is er vandaag nog een kans om mee te gaan met de Q-luchtballon, hè, Marijke?
0: Oké.
1: Heel veel succes. En ik denk dat we het aan iedereen kunnen aanraden, hè, zo'n ballonvaart.
0: Ja, het is supermooi.
1: Ik wens je een hele fijne ochtend, Marijke. Fijne werkdag. Salut, hè.
0: Dankjewel. Bye.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika. Vandaag dus de laatste dag om zo'n plekje te bemachtigen om samen met de Q-luchtballon naar het hoogste concert ooit te gaan. Het Liftoff-concert van Berre. Het is nog heel vroeg, maar het is al dinsdag en het is een dinsdag die voelt als een donderdag, want morgen is bij wijze van spreken al vrijdag. Want in het allerbeste geval maak je de brug en heb je verlof. Donderdag en vrijdag. In ieder geval, ik wel. Maar Doreen is er. Donderdag en vrijdag. Dus Doreen houdt je gezelschap in de vroege ochtend. Hey, ik dacht dat Isabel de mol was. En dat blijkt niet zo te zijn. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom dat voor mij een gigantisch probleem is. Dus stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

0: ochtend.
1: We zijn met heel veel vrienden van de vroege ochtend wakker. Amber uit Deinzen bijvoorbeeld, die zegt: goedemorgen Vinnie, ik werk vrijdag, dus ik maak de brug jammer genoeg niet. Raf uit Brecht zegt: goedemorgen vroege vriendjes, bijna weekend. Ah, Raf heeft wel 4 dagen weekend. Andy uit Bever zegt: goedemorgen Vincent, vandaag staat de nieuwe voordeur. 40 jaar had ik schrik voor, dus geen groot feest. Maar volgend jaar wil ik dat wel. Proficiat Andy met je 40ste verjaardag. Johan uit Australië, ja, die zegt: Vincent, ik heb niet kunnen luisteren of je onze weddenschap hebt uitgezonden. Ja, dat heb ik vorige week dus wel gedaan toen we hebben gebeld. Maar ik heb gisteren wel de mol gezien, zegt Johan. En bye bye Isabel. En Wout is nog altijd mijn hoofdverdachte, dus begin al maar naar de vluchten te kijken. Wel, daar moet ik het dan zo meteen nog even over hebben, want ik heb inderdaad een weddenschap met Johan over wie de mol is. Er is dan ook nog een berichtje van Kenny.
2: Goedemorgen Vinnie, goedemorgen vroege vrienden van de vroege ochtend.
1: Hey Kenny.
2: En Vinnie, Isabel was voor mij ook de mol, dus ik kan ook maar een nieuwe mol zoeken inderdaad nu.

Ik heb het er gisteren bewust niet over gehad, omdat sommige mensen de mol nog niet hadden gezien. Maar Isabel is niet de mol. Dus ik heb een weddenschap met Johan uit Australië. En hij kan nog altijd winnen, want hij denkt dat Wout de mol...

Vandaag is er dus een nationale betoging in Brussel. Verschillende vakbonden hebben opgeroepen om te staken vandaag en om te gaan betogen. Dat is niet de eerste keer, dat gebeurt de laatste tijd wel vaker. Er is dus een grote betoging en die loopt zo goed als langs mijn appartement. Dat is altijd zo. Parcours van grote betogingen, die volgen altijd een beetje dezelfde weg in Brussel. En dat zorgt altijd voor hinder als ik van de studio van Q naar huis ga. Sowieso rijden er weinig tot geen bussen, geen trams, geen metro's. Maar de betoging zelf zorgt natuurlijk ook voor hinder, want daar worden belangrijke straten voor afgesloten. En dus staan mensen sowieso vast met hun auto. Maar het kan niet anders, want er is dus geen openbaar vervoer. En met een beetje pech loopt het fout in die betoging. Komen er rellen van, worden er ramen ingegooid, paaltjes uit de grond getrokken, dat soort dingen. Kijk, als je gaat betogen, dan mag je nooit vergeten dat er ook mensen wonen op de plek waar je gaat betogen. Dus dat is hoe zo'n nationale betoging en zo'n nationale staking mijn leven beïnvloeden. En mijn vraag voor jou is, waaraan merk jij dat er een nationale staking is vandaag? Hoe beïnvloedt de staking vandaag jouw leven? Mag je laten weten in de Q-app. Q sounds better with you. Súbeme la radio.

0: 1:30 met Dua Lipa. Christ, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hoe beïnvloedt de nationale staking jouw leven vandaag?
1: Wel, vandaag ben ik vertrokken om 2:00 's morgens en met dat staking is vandaag is mijn oudste zoon mee om te scholen staken.

0: Ah ja, de leerkrachten staken natuurlijk ook. Ja, niet allemaal, maar er zijn er een heel aantal die staken. En vandaag dus geen les voor de zoon.
1: Nee, geen les voor de zoon en voor de dochter. Dus die zitten dat samen op dezelfde school.
0: En waar is de dochter dan? Want die zit niet bij jou in de vrachtwagen.
1: Nee, die is thuis bij de moeder.
0: Ah ja, oké. En hoe heet je zoon?
1: Mahedo.
0: Kan hij mij horen?
1: Ja, ik kan u horen, ja.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hij klinkt nog een beetje moe, Christ.
1: Oh nee, we bellen via de Bluetooth, hè. Alles veilig op de band.
0: Ah ja, dat moet zo inderdaad. En vind je dat niet leuk dat jouw zoon dan meerijdt met jou vandaag in de vrachtwagen?
1: Ja, ik vind dat zeer leuk. Nu dat tenminste een keer kan.
0: Ja, exact. En dan kan je hem laten zien wat jij elke dag doet, hè?
1: Ja, maar het is al niet de eerste keer dat hij meerijdt, hè.
0: Ah, dat is goed. Maar dan zo zorg je op die manier toch nog een beetje dat hij iets leert over het leven, hè, als hij niet naar school kan. Alright. De nationale staking beïnvloedt op die manier dus jouw leven. Dankjewel, Christ. Hey, fijne ochtend. Dag, zoon van Christ.
1: Ja, fijne

0: Magic with you, DJ Licious Back Your Music. I miss this magic with you. Hoe beïnvloeden de staking en de betoging vandaag jouw leven? Amanda zegt, ik heb geen rijbewijs en geen auto, dus kan eigenlijk niet ver weg vandaag. Stel nu dat ik vandaag ergens belangrijks moest zijn, dat gaat niet. Ik betaal een busypas voor een jaar, maar kan er maar de helft van het jaar mee rijden. Bah. Is niet helemaal gelogen natuurlijk. Nee, ja, dus door de nationale betoging en de nationale staking vandaag rijden er bijna geen bussen, bijna geen trams, in Brussel geen metro's. Kevin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen.
0: Kevin, hoe beïnvloedt de nationale staking en de betoging jouw leven vandaag?
1: Ja, blijkbaar is er vandaag een staking, ik wist van niks.
0: Oh, nee, Kevin.
1: Ja, we moeten vandaag niet in Brussel werken.
0: En wat moet je doen in Brussel vandaag?
1: We gaan een huis isoleren in Brussel.
0: Een huis isoleren? Ah ja, oké. Okay. En dank er natuurlijk. Wat ben je allemaal aan het doen, Kevin? Er is zoveel lawaai.
1: Ja, ik zit in de vrachtwagen.
0: Ah ja, oké.
1: Okay.
0: Ja, het hangt er natuurlijk vanaf. Het hangt er natuurlijk vanaf waar in Brussel je precies moet zijn. Hè? Want die betoging is natuurlijk niet over heel Brussel. Hè?
1: Nee, het is in Brussel. Waar is het in Brussel? Dat kan ik je direct zeggen. En de Emiel Doruland.
0: Ja, geen idee waar dat is.
1: Ja, dat is Brussel is groot. Dus ja, ja. Heel maar hopen dat we daar niet te veel last van hebben, want amai.
0: Exact. Ja, je zal er sowieso wel iets van last van hebben, want veel mensen zullen met de auto komen in plaats van met de trein of met de bus of met de tram of de metro. Dus er zal sowieso meer verkeer zijn. Ik heb een succes, hè.
1: Ja, succes, hè. Joe.

zo lang dat je moet overnachten in je auto. Roxette, Sleeping in My Car. Een heel erg goedemorgen. Het is dinsdag vandaag 12 mei. Straks bij Maarten en Dorothee het Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire om 7:15 is dat. Vandaag start het filmfestival in Cannes. Ik heb het daarnet al gezegd. Er is een groot

proficiat, je bent samenjarig met Gers Pardoel. Gers wordt 45 en Stef Wouters van het VTM Nieuws wordt 59. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen, ja, die lacht de hele dag. Daar gaan we met z'n allen

0: Malika uit Kruisum. Zij gaat een zin verzinnen. Een zin die volgt op deze zinnen van de voorbije dagen. Dus Bjorn is per ongeluk geopereerd door een plastisch chirurg. En daar volgden deze zinnen op.
1: Bjorn had van de chirurg 2 grote borsten gekregen.
2: Zijn borsten waren werkelijk gigantisch.
1: Nee, maar serieus. Ze waren echt gigantisch.
3: Het eerste wat Bjorn deed, was uiteraard boelen.
4: En net op dat moment kwam er een verpleegster binnen.
0: Dus hoe gaat het verder? Dat horen we zo meteen van Malika uit Kruisum na Sienna Spyro bij Q-Music.

0: Ja, elke dag verzinnen we een zin voor het verhaaltje van Bjorn, het lieve heersbeestje. Hij ligt in het ziekenhuis waar ze hem per ongeluk... Het is zo wel raar om het te blijven herhalen, maar waar ze hem per ongeluk twee gigantische boobies hebben gegeven. Het heeft lang geduurd vooraleer het een soort van deze kant op ging, het verhaal, vond ik. En de verpleegster is net zijn kamer binnengekomen. Malika uit Kruisum, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Hey, jij mag vandaag de zin verzinnen. Doe maar, hoe gaat het verhaaltje verder?
1: De verpleegster zette Bjorn in een rolstoel en nam hem mee naar buiten.
0: Ah ja, oké. Dus de verpleegster merkt niks raar op aan Bjorn, het lieve heersbeestje, en neemt hem nu gewoon mee naar buiten. Benieuwd dan wat er buiten zal gebeuren. Dankjewel, Malika, voor deze zin. En ik wens je nog een heel fijne ochtend. Salut, hè.
1: Oké, ja, dankjewel. Dag.

0: 5 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
1: Goedemorgen. Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinders door een nieuwe nationale betoging, de zesde al sinds begin vorig jaar.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: Ik kan dus beter de trein nemen. De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. En rond 11 uur begint dan de betoging. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers, dat betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer. Rijden er minder bussen en trams bij de lijn in de MIVB. Vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem. En al helemaal geen van op Charleroi. Treinen die rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers zijn. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd. Met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerde die weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rival Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag. Het blijft wel zo goed als droog bij maxima rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer en vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Dinsdag is boekskesdag, dus zometeen het heetste showbiznieuws met Petra uit Roeselare. Ah, en het is ook Disney Dinsdag, hè?

herkent de tekst van het liedje. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur. Maar ik heb een klacht gekregen van Sanne uit Maasmechelen. Dus die moet ik zo meteen even bellen. Maar eerst gaan we zingen. Daar gaan we met z'n allen.

0: even Sanne bellen. Voor die klacht.
1: Hallo.
0: Sanne?
1: Met wie spreek je?
0: Met Vincent van Q-Music van de radio.
1: Ah ja, goedemorgen, Minja, sorry.
0: En met wie spreek ik nu?
1: Nee, ik ben de vriend van Sanne.
0: Ah, de vriend van, maar wie heeft er een bericht gestuurd? Sanne of jij?
1: Ik heb die zelf gestuurd.
0: Ah, oké.
1: Okay. Mij is maar heel vaak opgevallen dat niet is perfect, maar er is één beroep tussen de leden.
0: Ja, dus het gaat over, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Dus we zingen dus elke dag van, er zijn meer mensen wakker dan je denkt. De bakker, de facteur en de vrachtwagenchauffeur en jij hebt een klacht.
1: Ja, en er moet één beroep bij, vind ik.
0: Ja, welk beroep?
1: De asfalteur.
0: De asfalteur, maar er zijn meerdere beroepen die er niet in zitten, hè, Sanne? Allee, bedoel, jij bent niet Sanne, maar ik weet niet hoe je heet.
1: Ik ben Steven zelf, dat is niet
0: Steven.
1: Eigenlijk.
0: Steven?
1: Ja.
0: Oké, okay, Steven. Ja. Well, dus de asfalteur, wacht, het zou wel kunnen rijmen, hè? De bakker, zijn meer mensen wakker dan je denkt.
1: De facteur.
0: Ah, wel ja.
1: En als laatste pakken de asfalteur, dat is mooi.
0: Maar ja, maar dat gaat er niet meer bij, maar dan moeten we de facteur vervangen. Dan wordt het de bakker, asfalteur en de vrachtwagenchauffeur. Zo is het dan.
1: Dat is dan heel mooi vloeiend, ja.
0: Ah, Steven, doe even. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Er zijn meer mensen wakker dan je denkt.
1: Ja, zo gaat ook de bakker, de asfalteur en de vrachtwagenchauffeur. Ja.
0: Er zijn meer mensen wakker dan je denkt. Waar moet je vandaag gaan werken, Steven?
1: Ja, ik vertrek dadelijk al.
0: En waar moet je asfalt gaan liggen?
1: Iedere morgen versta ik meestal... Ja, als jij meestal je liedje bezig bent, tussen 4 en 5 sta ik meestal wel altijd.
0: Ah ja, oké. En waar moet je naartoe vandaag?
1: Vandaag moet ik naar bij ons een zonover.
0: Ah ja, daar moet je asfalt gaan gieten.
1: Ja. Heel veel geleiden meer.
0: Leggen, oké. Okay. Wel, heel veel succes. Ja. Doe ook de groeten aan Sanne, hè.
1: Sowieso. Merci voor het telefoontje. En dan wens ik je een heel fijne dag.
0: Hey,
1: en
0: merci.
1: Morgen, zou ik zeggen.
0: Jij ook. Zal ik je zeggen, dag, hè.
1: Doei.

0: dat ik nu uiteraard word overstelpt door allemaal mensen die zeggen, maar Vincent, mijn beroep zit ook niet in het liedje. Martien uit Sint-Gilles-Waas zegt bijvoorbeeld, de verpleging en aan de dokken werken ze fulltime, dus de asfalteur heeft weinig te zeuren. En Ryan uit Gerardsbergen zegt, mijn collega zegt dat de asfalteur nog maar net wakker is. De vrachtwagenchauffeur is al een paar uur bezig. Ja, mannetjes, het liedje duurt maar 20 seconden, hè. Er is ook nog Omar uit Antwerpen.
1: Ja, Vincent, goedemorgen.
0: Hey.
1: Ja, als zo zit, dan moet de taxichauffeur ook bij doen, hè.
0: Ja, maar ik kan er niet elk beroep van de wereld in steken, hè. Dat gaat niet. Het is Disney Dinsdag. Dat betekent 20 voor 6 een Disney klassieker. En jij mag kiezen welke Disney hit wil je horen, mag je nu laten weten in de Q-app.

Classic uit de Zero. Sophie Alice Baxter hoorde je bij Q Music. Q Music. Ja, dinsdag is Boekskesdag en er is dus ook een nieuwe dag allemaal. Peter uit Roeselare, die is hem al gaan halen. En ze vertelt je zo meteen de heetste showbiz-roddels.

0: half zes, Petra uit Roeselare. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Petra, jij bent al naar de krantenwinkel gespeurd vanmorgen. Nee, je gaat met de auto, hè?
1: Ja, ik ga met de auto.
0: Het is niet echt dat je loopt of rent naar de krantenwinkel, maar je hebt hem wel al gekocht, hè, de dag allemaal?
1: Inderdaad, ik heb hem al gekocht.
0: Wat staat er op de voorpagina?
1: Ja. Met een veelbesproken imago als motor, Macho en de Wiek Stakenman, Ruben van Hucht. De kassa rinkelt luid bij NV Ruben van NV de Hucht.
0: Ja, ik heb verstaan dat het over Ruben van Gucht gaat, maar wat waren al de zinnen ervoor?
1: Macho en gewiekst zakenman.
0: Ah, macho en gewiekst zakenman. Oké. Ja, dat klopt wel. Ja, oké, goed.
1: Vrouwenmagneet, maar ook de hardste werker in de showbusiness.
0: En waar gaat het artikel dan over?
1: Ah, vrouwenmagneet, maar ook de hardste werker in de showbiz. Bij de firma van Hucht rinkelt de kassa als nooit tevoren.
0: Oké, dus het blijkt dus dat Ruben van Gucht heel veel centjes verdient.
1: Inderdaad. En hij heeft heel veel activiteiten. DJ, sportverslaggever en als kok in Celebrity Masterchef.
0: Oké, goed. Wat staat er nog allemaal op de voorpagina dan?
1: Jammer genoeg het tristesse verhaal van Pico van Walter Michiels. Hm. Hij zocht alleen maar liefde en erkenning. Hm.
0: Ja, dat is nooit goed dat zijn de voorbije jaren. Laten we zeggen, de voorbije decennia waren niet echt ongelooflijk voor Walter Michiels.
1: Inderdaad.
0: Nee, inderdaad, 2 weken geleden ondertussen overleden, toch?
1: Inderdaad.
0: Nog iets?
1: Musical koppel uit elkaar, Michiel de Meijer en Linne Allegiers. Al focus nu op ons zoontje.
0: Ah, wacht. Is Michiel de Meijer degene die Weerman Bill speelt bij Samson en Marie?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké.
1: Inderdaad, ja.
0: En die zijn dus
1: zijn uit elkaar.
0: Die zijn uit elkaar. Oh.
1: Zoals zoveel, ja. Het is altijd jammer voor de kindjes.
0: Ja, dat is waar. En zij hebben dus één zoon.
1: Ah, dat weet ik niet. Ik zet het nog niet zo ver.
0: Dat is wat je zei. Alle focus op ons zoontje.
1: Op ons zoontje, dus ik weet niet of er wel kinderen waren uit de vorige relatie of zo.
0: Ja, dat zou eventueel nog kunnen. Goed.
1: Okay.
0: Dankjewel Petra voor het overzicht van de hitste showbiz.
1: Tot volgende week.
0: Jojo, dag.
1: Tot volgende week. Tadaa.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

Goedemorgen, het is dinsdag 12 mei 2026. Vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival en België is vanavond ook al aan de beurt. Nu heb ik nooit gekeken naar die halve finales, maar ik heb je al gezegd dat ik het hele Songfestival dit jaar ga skippen. Vanavond is er wel een alternatief Songfestival in La Madeleine in Brussel, concertzaal, met daar op het podium onder andere Laura Tesoro.

0: Gustav en Daan. Die treedt daar ook op. Het lijkt mij een heel tof feestje. Leuk concert. Er is een nationale betoging vandaag. Er wordt betoogd tegen het beleid van de regering. Is niet de eerste keer dit jaar. En daardoor zal er hinder zijn bij het openbaar vervoer, bij de MIVB in Brussel en bij de lijn ook. Dus bussen, trams, metro's rijden niet of amper. Bij de NMBS, bij de treinen, verwachten ze dan weer geen hinder vandaag. Op de luchthaven van Charleroi worden alle vluchten geschrapt. En bij Brussels Airport in Zaventem zullen er ook vluchten worden geschrapt, maar niet allemaal. En ook leerkrachten gaan staken en betogen vandaag. En gaat het regenen vandaag of niet? Dit is wat Nico daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
1: We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag. Het blijft wel zo goed als droog bij maxima rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer en vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.

0: Jonathan uit Zwijndrecht, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Penny.
0: Het is Disney dinsdag en elke dag zijn er mensen onderweg naar Disneyland Parijs. Jij niet, Jonathan, maar er komen heel veel berichten weer binnen vandaag van mensen die onderweg zijn nu al naar Disneyland. Wat zou jij graag willen horen in Disney dinsdag, Jonathan?
1: Iets van de Muppets, want dat is heel lang geleden.
0: Dat is inderdaad heel lang geleden. Iets van de Muppets. Ik heb bijvoorbeeld Rainbow Connection, wat een nummer is dat Kermit de Kikker heel vaak zingt. Maar dan in de versie van Gwen Stefani, van No Doubt.
1: Ja, dat is heel goed voor mij.
0: Dan ga ik dat speciaal voor jou draaien. Dag Jonathan, fijne ochtend.
1: Dank je wel.

Rainbow Connection van de Muppets in de versie van Gwen Stefani. Vero uit Maasmechelen zegt: goedemorgen, Vinny. Morgen vertrekken we voor 5 dagen naar Disneyland. Hopelijk hebben we goed weer. En Roland uit Bilzen zegt: goedemorgen, Vincent. Wij zijn onderweg naar Disneyland Parijs met het gezin en schoondochter en schoonzoon voor 4 dagen.

Mr. Know-it-all in het Nederlands, een bedweter. Probeer ik nooit te zijn een bedweter. Dorothee heeft onlangs wel gezegd, jij bent een bedzweter. Maar dat is iets anders, hè. Wat ik wel graag wil weten is wie er wakker is, welke vrienden van de vroege ochtend meedoen vandaag. Want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Dus stuur je goedemorgen nu door in de Q-app. Ondertussen de leukste dokter uit de 90s, Dr. Alban, It's My Life in de vroege ochtend van Q.

0: De vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
1: Daar gaan we. Bart uit Lommel zegt: ik wens alle collega-chauffeurs succes bij het lossen van de klanten omwille van de nationale staking. Gurkan zegt: goedemorgen, ik ben onderweg naar Luik, woehoe. Dylan uit Zeelen zegt: goedemorgen, ik moet de winkel open doen om 6 uur om mijn klanten te kunnen helpen. Kenneth uit Dendermonde zegt: laatste dagje vandaag, morgen vertrekken voor 6 dagen Centerparks met de kindjes. Johan zegt: goedemorgen, we zijn hier al bezig met een pre-tel-werkwandeling. Johan uit Aarschot zegt: Kitty, nog even en je kunt een paar dagen rusten. Bjorn uit Diksmuiden zegt: goedemorgen Vincent, liever een bedzweter dan een bedplasser. Fijne dinsdag nog. Natasha zegt: goedemorgen, zalig geslapen en opstaan met Q-Music. Deborah uit Wellen zegt: goedemorgen, ik ben onderweg naar mijn patiënten om ze thuis te verzorgen. Quinten uit Zeelen zegt: schat, ik ben wakker. Dankjewel, schat. Jarne uit Willebroek zegt: goedemorgen Vinnie, vandaag smoskes, dinsdag bij Snackbart Fretje. Nathalie uit Hoogleden zegt: goedemorgen Vincent, geniet van je dag. En Tommy uit Nienhoven zegt: goedemorgen Vinnie, de werkweek is weer al in de helft. Morgen de laatste. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, er zijn meer mensen wakker dan je denkt, zoals Eddie. Eddie, goedemorgen.
2: Goedemorgen Vincent.
1: Eddie, jij had een vraagje over de zon.
2: Ja, ik dacht dat jij gisteren gezegd had 5 voor 1 minuut voor 6 dat jij dat ging afroepen, maar ik heb niks gehoord.
1: Ah ja, maar dat moet nog komen natuurlijk, hè?
2: Ben ik niet dan mis?
1: Het is nog geen 6 uur, hè, Eddie?
2: Nee. Ja,
1: ah, maar ik zal het nu doen. Ik zal het nu doen. Is het goed?
2: Dank je.
1: Dag, Eddie.
2: Doei.
1: Ja, want het wonder is geschied. De zon komt vanaf nu weer op tijdens de vroege ochtend voor 6 uur. De nacht maakt weer plaats voor de dag. Het donker voor het licht. De vleermuis voor de duif. Dus, beste vrienden, ik wil alleen maar zeggen... De

0: Vilela. Goedemorgen, tijd voor het nieuws van 6 met Delphine.
1: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor verkeershinder in Brussel door een nieuwe nationale betoging van de vakbonden. Vandaag de zesde al sinds begin vorig jaar.
2: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
1: En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer vandaag, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen die rijden wel normaal. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham is gisteravond een 24-uren staking begonnen, na het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde Nike aan dat er meer dan 700 mensen hun job zouden verliezen. En Rusland heeft weer luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne, onder meer boven de hoofdstad Kiev zijn er drones gespot. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers en schade zijn. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen was afgelopen naar aanleiding van een Russische feestdag. Het wordt een wisselvallige lentedag met buien, maar ook zonnige perioden en maximaal tot 15 graden. En de komende dagen ook regelmatig kans op buien bij 12 graden.
3: En op dit moment verlies je nergens meer dan 5 minuten onderweg.
0: Music. Maarten en Dorothee. De heldin van Vorst staat klaar. Olivia Dean. Je hoort ze naar Marshmallow en Kane Brown. Miles on it.

0: Gisteren waren onze hulpcoach bij The Voice Willem en Zita Wouters hier nog samen voor een salsa-versie van Man I Need. Nooit genoeg Olivia Dean vibes zijn in één show. Zita is een goede Olivia Dean. Tegen volgende week moet Willem van de Muziek Bingo een musical versie van deze maken. Het resultaat hoor je maandag rond 7:45.
1: Het is dinsdag 12 mei.
2: De bloedvoorraad in Vlaanderen staat op dit moment heel laag voor bijna alle bloedgroepen. Na de paasvakantie kwamen de donaties niet zoals verwacht terug op gang. En ja, er komen nog een paar verlengde weekends aan. Deze week, je hebt ook nog Pinkstermaandag en zo. En daarom vreest het Rode Kruis dat de voorraad dus verder zal dalen. Ze doen daarom een oproep om zeker bloed te komen geven.
0: Moeten we dat eens doen, hè. Het is alweer lang geleden bij mij. Dus ja... Kijken wanneer je... Ja, je kan dat op heel wat plekken gewoon doen, dus ja. En we hebben dat onlangs nog gehoord in deze show, hè. Dat het echt vitaal is, dat het superbelangrijk is. Dat is Femke die het ons vertelde, hè. Dat ze op een bepaald moment uren moest wachten omdat er geen bloed voorradig was in het ziekenhuis op een operatie. Dus ja, dat is heel erg verveeld voor mensen die het nodig hebben. Ruim 8000 Belgen die een uitkering krijgen omdat ze ziek zijn, werkloos of met zorgverlof, klussen bij met een flexijob en ze worden daarom niet belast. CD&V wil dat achterpoortje nu sluiten, aangezien sommigen zo bijna evenveel verdienen als iemand die voltijds werkt. En dat kan niet de bedoeling zijn. Ik vind het ook raar dat je ouderschapsverlof neemt om te gaan werken. Maar waarom zou je dan ouderschapsverlof nemen? Dat is toch dan om bij de kinderen te zijn? Of om een beetje op te laden om de kinderen beter te kunnen opvangen? Maar ouderschapsverlof nemen om dan ergens anders te gaan werken is toch weird? Hè?
2: Ja, maar daarvoor kijk ik naar jou uiteraard. Ja, hè? Want ja, daar ga ik me nu niet over uitspreken of dat oké is of niet.
0: Ja, dan moet je met je kinderen bezighouden als je ouderschapsverlof bent.
2: Ja, misschien als die op school zijn, dat je dan denkt van... ik vind het dan wel leuk om voor mezelf even, weet ik veel, in de bloemenwinkel 3 uur te gaan werken. Ik heb geen idee, ik weet het niet. Voor het eerst sinds 2003 zijn er zo weinig deelnemers op het Eurovisie Songfestival. Uit protest tegen de komst van Israël blijven 5 landen thuis. Nu, vanavond gaat België dus wel zingen in de eerste halve finale. Nu, heel veel mensen zeggen ook, hè, als Israël nu zou winnen, dan zou dat wel eens het einde van het Songfestival kunnen betekenen.
0: Ja, dat is dan ook weer raar, hè? Want ja, waarom mogen ze dan... Ze mogen toch winnen als ze meedoen?
2: Het is zo'n kluwe dat ik zo denk ook van, goh ja, ik ga er mij een beetje buiten houden, want... Ja,
0: pas op, het is niet dat de redenering niet snapt. Absoluut. Ik denk dat veel mensen dat gevoel hebben, hè. Het voelt een beetje kapot allemaal, hè. Enfin, we hebben het er later inderdaad nog wel over in de show. Je hoorde het al bij Vincent daarnet. De zon komt vanaf nu op voor 6 uur.
2: Ja, maar ik zag het vanochtend ook. Toen ik zo rond 4:45 door Brussel reed, was het zo in de verte... Was het eerste licht?

0: Jane en Rain Down on Me, 13 over 6.
1: Hoe waren de voorbije 24 uur voor jou? Wat heb jij de voorbije dag ontdekt of bijgeleerd? Dat kan een goed weetje zijn of een nieuwtje. Alles is welkom. Laat het even weten in de Q-app.
0: Wij hadden dus gisteren Zita Wouters op bezoek en ze vond het jammer dat we iets niet met haar gepland hadden.
1: Om de zoveel tijd testen wij wie allemaal het telefoonnummer heeft van een van onze gasten. We waren dat nu vanochtend eigenlijk niet per se van plan, maar Zita Wouters, je vindt dat jammer, want je hebt een hypothese die je graag zou willen testen.
2: Ja, ik wil het graag eens testen, omdat ik ervan overtuigd ben dat niemand mij zal bellen. Ik ben er echt van overtuigd. Ja.
0: Ze wilde dus vrijwillig testen of iemand zou bellen. Als wij haar telefoon zouden verbinden met de studio, zelf dacht ze, dat gaat heel triestig zijn. Spoiler, ze werd wel gebeld.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
6: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
7: Halleluja, brothers en sisters.
6: Halleluja, brother Bobby.
7: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
6: Halleluja.
7: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
6: Welke hemelse korting, brother Bobby?
7: Nee tegen BTW, brother vader.
6: Halleluja, brother Bobby.
9: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
11: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
12: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
13: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
14: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
15: Psst, Karen.
14: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
15: Karen, stapelkorting bij Morris.
14: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
15: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
14: Echt?
15: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
14: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
15: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zandworden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: topic. En Nico Santos. Twee lichamen op elkaar om de dag te starten. Music.
1: Maarten en Dorothee.
0: En die twee lichamen willen soms trouwen. Dat doen ze dan op de muziek van Ed Sheeran. Een van zijn openingsdansen staat klaar, Thinking Out Loud.
2: En Zita Wouters is niet bang om zich in het ongewisse te gooien, dat weten we nu heel zeker.
1: Gisteren bij Maarten en Dorothee. Wie heeft het telefoonnummer van
2: Zita Wouters? Je hebt dit dus vrijwillig voorgesteld.
3: Ja.
2: Je wil dit zelf graag, omdat je dus denkt dat weinig mensen je nummer hebben, dat dus niemand zal bellen. Dus dan mag je nu bellen als je het nummer van Zita Wouters hebt.
3: Oké, bel...
2: Of ja, of niet, hè. En dan is het ook...
3: Ja! Louis Elfrink. Hallo.
4: Ja, goeiemorgen, Zita.
3: Dag, Louisje.
0: Wie is Louis? Geef ons context.
3: Louis is een goede vriend van mij.
0: Ah, kijk.
3: Oh my god, ik heb een Belg, guys.
4: Voilà. Ik wist dat je onzeker ging zijn, dus ik zei van kom, ik ga vlug even bellen. Anders heeft er niemand aan de lijn. Plezier maken, dat is belangrijk.
3: Dat is waar.
2: Oh, ik ben bellen. Ja,
3: oh my god.
2: Dag.
4: Dag,
3: Louis. Ja, bye,
2: love you. Popular.
0: Wie is het? Wie is het?
3: Oh my god, Dirk, hallo! Oh, ik word nog gebeld. Dirkje, oh my god, dit is de ex-boyfriend van mijn oma.
5: Wat?
3: Dat is waar, hè, Dirk.
6: Maar ik zie je op Cure Music, hè.
2: Allee, maar ik hoor dat er nog wordt gebeld.
3: En nummers die ik niet ken.
2: Ja, dat is het tekste.
3: Oh, dit vind ik eng.
0: Allee,
3: ik ga even terugbellen.
0: Wie gaat het terugbellen?
3: Wat het onbekende nummer.
0: Ah, op die manier.
5: De fiscus.
3: Okay. Hallo.
7: Morgen, Sita.
3: Hallo, met wie spreek ik?
7: Met Wout. Ja, de kans dat ik herkend is klein, maar ik ben ooit in een random call toegevoegd door een van je vriendinnen. Vandaar dat ik je nummer nog heb.
0: Je hebt dat even opgeslagen. Okay. Je dacht, Zita, ja, Wouters, ja, ja.
3: Nou, Wout.
0: Die sla ik nog even op. En wat was je met haar nummer van plan dan, Wout?
7: Totaal niks, eigenlijk.
0: Nee.
3: Dan is het goed, hè, Wout. Pas je op.

0: Taylor Swift in de ochtend. Die uit Sint-Niklaas laat weten. Ik heb net de nacht gedaan, nu naar bedje. Slaap wel. Dennis uit Antwerpen stuurt in de Q-app. Goedemorgen Maarten en Dorothee. Maak er een leuke werkdag van, net zoals ik. Groetjes vanuit mijn tram. Veel plezier in de tram. Het is ook nog zo'n droom van mij ooit, hè, om tramchauffeur te worden. Maar goed, dat komt nog wel.
1: En dan toch een tram die rijdt, eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Weer een nationale actiedag van de vakbonden. Delphine, hoe gaan we dat voelen?
2: Ja, op verschillende manieren. Onder meer op de tram. Maar 7% van de leerkrachten gaat ook betogen. Dus sommige leerlingen zullen studie hebben vandaag. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB die rijden niet uit vandaag. Op 's avond en vertrekken maar de helft van de vliegtuigen. Op Charleroi zelfs geen enkel. En dat dus allemaal doordat personeel wil gaan betogen in Brussel deze voormiddag tegen de plannen en tegen de besparingen van de regering De Wever. Bijvoorbeeld omdat ze langer moeten werken voor minder pensioen. En dan moeten we naar het USA in Antwerpen. Daar moeten die twee Belgen die op dat cruiseschip zaten waar het hantavirus is uitgebroken opnieuw getest worden. Ze werden zondagavond getest als ze aankwamen in ons land, maar de resultaten zijn inconclusief, zegt Volksgezondheid nu. Dus onduidelijk of niet doorslaggevend en dus volgen er nieuwe testen. En tot die uitslag moeten die twee mensen in het ziekenhuis in quarantaine blijven. Ze voelen zich wel goed, ze hebben ook geen symptomen. En het weer, we krijgen van alles vandaag, zowel zonnige perioden als buien en blijft fris, 15 graden.
1: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier extra rekenen. E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruibeke 13 minuten extra. En richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat ook 11 minuten erbij tellen.
3: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
4: Dorothee's Doordenker.
1: Het is niet erg dat je vastloopt. Je was tenminste al in beweging.

0: Het valt ons op dat het opeens heel licht is buiten. Ook al weten wij natuurlijk wel dat het niet zo goed weer is. Maar ja, je voelt toch wel, de dagen worden nu echt langer en langer.
1: Ja, maar dat komt op een paar minuutjes aan.
0: Ja.
1: Maar dat voelt dan, ik vind dat het vandaag voelt alsof het uur nog eens is veranderd. Zo, amai, dat is wel heel licht ineens.
0: Ja, ja. Ja, ja, het gaat snel nu. Over een uurtje verzamelen de fans van Lieve Scherre opnieuw rond de radio voor het Nerdland Weekoverzicht.
1: En elke dag komen wij rond deze tijd ook al de nieuwsgierige geesten graag tegemoet. Heb jij gisteren iets ontdekt waarvan je dacht, hoe heb ik dit ooit niet geweten?
0: Een weetje, een nieuwtje, lifehacks, random ontdekkingen. Alles is welkom, laat dat even weten in de Q-app. De Q-topschijf van Milk King komt eraan. Madison, vers van de pers, nog geen week uit. Eerst gaan we sterren kijken met Miles Smith.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Madison.
1: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
2: Nou, dit is zo de periode, hè, dat je begint te vloeken. Hè. Zeno de Bast kan mogelijk niet mee naar het WK voetbal. Tijdens de training is hij geblesseerd geraakt aan zijn dijbeen. Daarmee zou dus wel echt een vaste basisspeler en verdediger uitvallen. Dat is niet goed hoor. Vandaag wordt hij wel nog verder onderzocht. Bondscoach Rudy Garcia geeft vrijdag zijn 26 namen vrij voor het WK.
3: Dus, ja.
2: En bij KDB had ook al een botsingsje gehad met hechtingsjes en zo. Dus.
3: Een botsingsje met hechtingsjes.
2: Ja, maar dat zijn zo de. Ja. Dit is de periode, hè, dat je denkt: oh mannen, mannen, mannen. Doe toch kalm. Doe allemaal kalm. Maar ja. We zullen zien.
3: Maar ja, dat is moeilijk, hè, om kalm te doen als je moet trainen en je wil voorbereiden. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, je moet nu geen risico's nemen, natuurlijk. Maar...
2: Ja.
3: Ook even naar Tom uit Antwerpen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
3: Hoe waren de voorbije 24 uur voor jou, Tom?
4: Heel verrassend. Gisteravond, een klein beetje onverwacht, naar een concert geweest van Blue. En dat is keigoed meegevallen.
3: Oh, zalig. Ja, we hadden het er gisteren over. Hè. Die zijn zo voor een reunie en hun zoveeljarig bestaan zo opnieuw op tour. Het was in de AB in Brussel, toch? Hè?
4: Ja, klopt. Okay. Ik heb het inderdaad gisterenmorgen bij jullie gehoord.
3: Ah.
4: Eigenlijk was die concert hopeloos uitverkocht, want mijn vriendin heeft ons zoeken geweest.
2: Ja.
4: En ik had zoiets van, ik ga proberen voor ticketswap. En ja, binnen de 5 minuten had ik eigenlijk ticketen.
3: Wauw.
2: Okay.
3: Dus, maar was het enkel op dat vlak dan een verrassing van, het was een verrassing voor je vriendin, je kon alsnog gaan, of was jij ook een soort van aangenaam verrast door de jongens van Blue?
4: Ik was eigenlijk aangenaam verrast. Ik ben er ook wel mee opgegroeid. Ik ben zelf ook bezig met muziek en alles, dus ik ken de liedjes, merendeels. Maar ik was zelf heel aangenaam verrast van een concert op zich, van de zang. Echt geweldig.
2: Maar.
4: Eerste keer in de AB ook, geweldige zaal. Top, echt waar.
2: Ja, ben je goeie zaal, maar de liedjes, ik bedoel, ik ken All Rise, maar zijn er nog veel andere eigenlijk?
4: Ja, absoluut. Ik had ook zoiets van, dat is lang vervlogen tijd, ik ga daar heel weinig van kennen. Maar, laat ons zeggen, 80% kende ik toch?
2: Oké, ik zie hier nog...
3: Maar je hebt toch ook zo You Make Me Wanna en zo?
2: Ah ja.
3: So You Make Me
4: Wanna. Bubbling.
2: Ah ja, deze ook nog.
3: En dan is dit? Dit ken ik nu niet.
2: Nee, ik
3: So excited. En je hebt toch ook zo dat liedje dat ze samen met Elton John ook doen? Kom er nu even niet op.
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat een feestje is.
3: Een trip down memory lane.
4: Echt wel trip to memory lane. Echt wel.
3: Zalig. En heb je voor de rest nog een beetje van Brussel kunnen genieten?
4: Heel weinig, want ja, ik heb dan... ik was aan het werken gisterenmorgen. Dat was aan werken tot in de namiddag. De huis rijden, omkleren. Tegen dat ik van Antwerpen weinig heb in Brussel zijn.
3: Maar ja.
4: Het concert begon om 9:15 tot 10:30 ongeveer. En dan nog naar huis. Dus dat was kort dagje.
2: Vind het wel goed dat je dat gewoon doet.
3: Ja,
2: weinige maandagavond, gewoon let's go. Ja, dat is echt de goede manier om te leven, denk ik. Ja, tof.
4: Ja,
2: leuk.
4: Ja, en mijn vriendin die is daar een grote fan van. Ja. Ik heb het ook voor een groot stuk gedaan voor haar.
2: Ja.
4: Er waren 2 concerten in België dat ze wou doen en dat was Blue 1 van.
2: Voilà, goed gedaan. Dus, proficiat.
4: Dankjewel.
3: En de allerlaatste vraag, wat is dan het tweede concert dat ze wil doen?
2: Ah ja.
4: Ja, dat is al gepasseerd, dat was Pitbull.
3: Ah, oké.
2: Okay. Oeh, maar die komt toch? Ah ja, maar die komt nog eens, hè. Die komt naar Werchter Boutique,
4: hè. Ja, komt die nog eens?
2: Ja.
4: Ja, Werchter Boutique, maar dat is dan, ja...
2: Nee, wacht, dan krijg je heel de zwik bij, man. Dan krijg je Katy Perry, Pommelin Thijs,
4: Dat is waar.
3: Ja, en ook gratis 3 uur wachten op de parking voor je naar huis kan.
2: Yay!
3: Tom, fijne ochtend. Salut, hè.
4: Fijne ochtend.

0: Hij zingt ook over een hot air balloon.
1: Tien uit Tieltwingen die stuurt in de Q-app speciaal mijn wekker gezet op mijn vrije dag om mee te kunnen doen voor het Q-luchtballonconcert om dat te kunnen winnen.
0: Dat is dedication. Ook vanochtend maak je inderdaad kans op zo'n exclusief ticket om bij de doop te zijn van onze Q-luchtballon, de liftaf.
1: Ja, deze donderdag gaat hij voor het eerst dus de lucht in met een live concert van Berre. Dat is toch een hele mooie manier om hemelvaart te vieren, hè?
0: Absoluut, heerlijk is het. Dua Lipa komt eraan, Dance the Night. Eerst een heel speciale sfeer in de ochtend. Zo een sfeertje dat ik eigenlijk enkel op vakantie ervaar in een heel warm land. Zo'n plek waar je eigenlijk liefst binnen blijft, omdat het zo 42 graden is of 38 graden.
1: Ik vind het nu wel een inkijk die we misschien niet hoeven te krijgen.
0: En dan moet je zo af en toe zo naar het winkeltje voor een stokbrood. Zo, kijk je dat zo op je slitsen zo. En dan koop je zo nog een beetje cola en wat koeken. En dan laat je je zo verleiden in dat winkeltje om nog een zonnebril van 8 euro te kopen en een luchtmatras. Zo, die sfeer.
1: Ik was me echt iets anders aan het voorstellen bij de sfeer die aan het omschrijven was.
0: Nee,
1: maar ik ben blij dat het dit is.
0: Harry Styles.

0: Dua Lipa en Dance the Night.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Krijgen wij na een druilerige maandag ook een gure dinsdag. Weerman Frank met de details om 7:30.
2: De luchtballonnen die gaan meevaren met de Q Liftoff, die zijn ondertussen goed gevuld. Maar in één mand is er nog plaats voor jou in een plus one. Daar maak je later vanochtend kans op.
0: Ja, heel veel mensen willen dat winnen. Dat kan dus vanochtend. En Bettina uit Opwijk, die maakte ook al eens zo'n ballonvaart met haar man. Maar hij heeft niks gezien. Nochtans is de man niet slechtziend. Het was geloof ik eerder een vochtprobleem, want hij moest constant bewaterd worden. Dus de ballonvaarder, hoe zeg je dat, de ballonvaartbaas, die zei constant tegen Bettina, kap er water op. Dat is wat ik ervan begreep.
2: Andere spoiler, de man van Bettina is ook geen plant.
0: Nee.
2: Het is echt een mens van vlees en bloed.
0: Het is een zeer bizar verhaal, maar goed, de details komen er dus aan. We gaan horen wat er daar aan de hand was. En als je net wakker wordt, maar je lijkt nog te dromen, misschien leef je dan wel in een soort van filmscenario. Bazaar, na het nieuws van 7.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Goedemorgen, nieuws van 7 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag. Ze komen op straat tegen de plannen van de regering De Wever. De Socialistische Vakbond legt uit waarom.
7: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn niet veel andere middelen over.
6: Rond 11 uur start er een betoging in Brussel. Je kan het centrum dus beter vermijden vandaag. Daar waarschuwt de politie voor.
8: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, dat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruidtuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
6: Doordat ze gaan staken werken 7% van de leerkrachten niet vandaag. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijden niet. Op Zaventem vertrekken door de staking maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. In de vestigingen van Nike in Laakdal en de Tessenderloham is gisteravond een 24-uren staking begonnen. Na het mislukte overleg over de collectieve ontslagen, want eerder kondigde Nike aan dat er meer dan 700 mensen hun job daar zouden verliezen. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Zo'n 8000 mensen doen dat, dus belastingvrij geld verdienen bovenop een uitkering en dat is het systeem misbruiken. En dus dient CD&V een wetsvoorstel in.
9: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
6: De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten opnieuw getest worden. Ze zijn zondagavond bij aankomst in ons land getest, maar de resultaten zijn onduidelijk, zegt Volksgezondheid. De 2 blijven in afwachting van het nieuwe resultaat in het USA in Antwerpen in quarantaine. Ze voelen zich goed, ze hebben nog altijd geen symptomen. Rusland heeft weer luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne, onder meer boven de hoofdstad Kiev. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers en schade zijn. Het is wel opvallend, het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt het vuren van 3 dagen was afgelopen. Dat was ingesteld naar aanleiding van een Russische feestdag. En sportrode duivel Zino De Bast mist mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich tijdens een training met zijn club Sporting Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn WK-selectie bekend van 26 rode duivels. Het wordt een wisselvallige lentedag met buien, zonnige perioden en maxima tot 15 graden. En de komende dagen ook regelmatig kans op buien bij 12 graden.
2: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen op dit moment. Want op de E17 is een ongeval gebeurd. En tussen Sint-Niklaas Centrum en Kruijbeke moet je 35 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten extra. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg ook 12 minuten erbij tellen. En dan nog richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde 10 minuten extra.
1: Music. Maarten en Dorothee.
0: Goedemorgen. Als gisteren tegen zat, geen nood. Er staat weer een verse dag voor je klaar. We beginnen

0: afgelopen weekend in de Lotto Arena. Begin opnieuw, nog een keer, nog een keer. Komende vrijdag zie je Mathieu met hulpcoach Simon opnieuw in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen.
1: Het is dinsdag 12 mei.
2: Die zijn wij ook volop aan het voorbereiden. Hè. Gisteren nog een workshop gedaan met onze kandidaten. Ja, sommige liedjes liggen dan al vast, want je durft wel vooruit plannen. Ook al kunnen mensen de wedstrijd nog moeten verlaten. Maar ja, voor andere dingen moesten we dan soms nog gaan brainstormen, repeteren. En dan denk je, oh, maar het is maandag van... Allee, vandaag als in gisteren waren we daar dus mee bezig. Moet tegen vrijdag klaar zijn. We gaan dat woensdag repeteren. Dus dat
0: ik
2: is
0: ben,
2: wel...
0: het overzicht een beetje kwijt.
2: Dat had ik al door... Ja.
0: Er zijn 5 WhatsApp-groepen. Er zijn nog 3 liveshows waar ze van alles al van willen weten. Welk liedje als jullie doorgaan en als jullie dan doorgaan, wat is dan het plan? En ik... I lost control. Ik... ja, het is een wit licht bij mij nu. Maar ik ben blij dat jij het onder controle hebt en de demo's die de guys naar ons sturen, die klinken fantastisch, dus... I'm good. Maar als ze dan beginnen met en de kleren en de visuals en de...
2: Ik zal het wel doen.
0: I lost
2: is
0: goed. Control. Ik moet het straks nog eens even allemaal op papier opschrijven hoe het juist zit. Maar het is echt een organisatie, hè. Allee, het is echt...
2: Ja, tuurlijk, hè, Maarten.
0: Ja, ik weet het. Maar het is echt...
2: Ja.
0: Vanochtend in de morgen. LGBTQI+ leerkrachten kunnen moeilijk zichzelf zijn in het onderwijs. Maar ik moet zeggen, ik werd daar heel verdrietig van dat artikel. Ik heb zo het gevoel dat we weer 30 jaar terug in de tijd gaan. Ze worden vaak geconfronteerd met haat, erge uitspraken. Kinderen worden steeds mondiger en worden ook online steeds vaker meegenomen in bijvoorbeeld homohaat. Veel leerkrachten verzwijgen daarom nu hun geaardheid uit angst voor pesterij. Dat kon je nu toch 20 jaar geleden niet voorstellen dat we vandaag weer hier zouden zijn.
2: Ja, dat is dat conservatieve zo meer... Ja, kan je dat conservatief noemen? Nee, dat is eigenlijk een veel te licht woord daarvoor. Maar dat je inderdaad opnieuw op dat punt dan komt.
0: Ook het idee zo van... Ah, die twee mensen zien elkaar graag. Ik ga daarop haten.
2: Ja.
0: Hoezo zelfs? Zo raar.
2: Ja, dat is... Ja.
0: Echt bizar.
2: Ook in de krant, de helft van de mensen die vaak mogen thuiswerken, willen van job veranderen als dat plots niet meer mag. En nochtans is dat eigenlijk net waar heel veel werkgevers opnieuw naartoe willen gaan. Meer dagen op kantoor. Experts zeggen ook, sommige bedrijven willen dat, om het engagement te versterken of om de samenwerking, de bedrijfscultuur en zo te verbeteren. Maar ja, zo simpel is dat allemaal niet. Dat is niet ineens geregeld door te zeggen, je moet komen. Meer zelfs, een te streng thuiswerkbeleid kan zelfs nadelig zijn voor bedrijven als zoveel werknemers dat gewoon niet meer zien zitten.
0: Binnenkort zal je een ballonvaart kunnen boeken met onze Q-luchtballon, maar eerst gaan we hem dopen.
2: Ja, nu donderdag is er dus een concert in de lucht met Berre. Jij kan daarbij zijn. Later vanochtend geven we het allerlaatste duo-ticket weg.
0: Maar als je dat nog nooit gedaan hebt, dan vraag je je misschien af, hoe is dat dan? Er zijn al wat ervaringsdeskundigen die zich melden in de Q-app die toch... Ook voor de risico's waarschuwen. Bettina uit Opwijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Maarten, dag Dorothee.
2: Jij hebt al eens met een luchtballon gevaren, waar was dat?
3: Dat was in Marrakesh verleden jaar met Pasen.
2: Oh, amai, maar zo, dat is toch bijzonder. Dat moet toch prachtig zijn om daar, als je dan zo op vakantie bent, zo het land te kunnen verkennen.
3: Ja, omdat we hadden dat nog nooit niet gedaan. En mijn man had gezien van, dat kunnen we misschien ook nog een keer doen, zo'n ballonvaart. Ah, ik zeg, ja, dat is tof. Dan zullen we naar alle drie naartoe gaan, of meevliegen. Ja, dat was wel heel mooi, moet ik zeggen.
2: Oké, wat zag je dan allemaal?
3: Goh, ja, in het begin komen ze u dan eigenlijk ophalen en dan zie je zo de zonsopgang. Want ze komen u heel vroeg halen in het hotel, maar daar dan ontbijt je eerst en dan ga je in de luchtballon met een 20-tal mensen. Ja, dat zijn zo 4 hokjes, zo de 4 hoeken. Amai. En daar zitten dan zo 4 à 5 man in. En dan ga je naar boven. Dat is, hoe hoog is dat? Dat ik het eigenlijk niet zo goed weet. Want ja, het was een beetje chaotisch. Nee, het was heel mooi. En dan zag je zo het Atlasgebergte. Echt heel mooi. Ja.
2: Maar je zegt een beetje chaotisch. Maar chaos, dat zou ik nu niet zo heel graag linken aan redelijk kwetsbaar met een ballon in de lucht hangen. Dus hoezo chaos?
3: Ja, het is niet echt de ballon dat chaotisch was. Het was gewoon de reactie van mijn man. Weer een beetje ziek.
0: Ah.
3: Heel grappig. Dus we stijgen op. Ja, nog geen 2 minuten later, wij allemaal in die bak. Oh, wauw, mooi, mooi. Ziet die zonsopgang en ziet ginder die bergen. Zo mooi. En ik foto's nemen aan het filmen. Mijn zoon ook aan het filmen en aan het doen en aan het kijken. En opeens ziet mijn man over die een bak hangen, zo precies dat hij gaat flauwvallen.
0: Oei. Oh nee.
3: Echt waar. Ik zeg, ja, dus ik zeg van, maar wat is er, Sebastian? Ik zeg, anders zet u neer of zo. En die ballonvaarder die zegt, ja, zet hem maar neer. Daarmee ziet hij de horizon niet, dan ziet hij niks. Dus hij zet hem neer en dan ging dat precies zo'n beetje over. Dus ja. Hij heeft daar een minuut of twee gezeten en wel allemaal aan het lachen. Amai, zeg, wat heeft jij hier nu voor?
2: Oh, garbe, allee.
3: En wijlen filmen en zo. Oh, wauw, zie, goeie dag doen naar die andere luchtballons en zo. En dan staat hem terug recht, omdat hij zegt van, het gaat veel beter. Dus hij staat terug recht. Nog geen twee minuten later, hij valt weer zo flauw. Ik zeg, maar Sebastian, alsjeblieft, zet u neer. En die ballonvaarster ook zo van, giet er water over, giet er water over.
0: Giet er maar leeg.
3: Ja, giet er water over. Nee, nee, het gaat. En dan zo nog een keer na twee keer, ze zegt, wil je daar alsjeblieft nu water op gieten? Want ik ben de baas en dit is mijn luchtballon. Dus ja, wij zijn een beetje in paniek. Sebastian, doet daar water op je hoofd, doet daar water op je hoofd. Maar eigenlijk is dat omdat... Is het omdat hij waarschijnlijk, ja, de horizon of zo, ik weet het niet, want die heeft geen hoogtevrees of zo, dus ik weet niet hoe dat het kwam.
2: Zeg, wat vind jij ervan dat je dit nu zo, ja, op de radio allemaal aan het vertellen bent?
3: Oh, geen probleem.
2: Ah, nee, dat is niet erg.
3: Oh, nee. Ik vind dat niet erg. Nee.
0: Ik vind het ook opmerkelijk dat dit verhaal zo laat kwam. Dus wij vragen echt, hoe was dat? En jij begint over de horizon en over hoe prachtig het was. Je vindt het echt zo'n marginaal detail dat jouw vent bijna de ballon uitgevallen was van flauwte. Ja, maar ja, hij hing over de mand, zei ze.
3: Ja, hij hing over de mand, maar die mand is redelijk hoog. Die komt tot aan boven uw buik, tot aan de borst, zo ongeveer. Dus dat is niet dat je daar echt uit kan vallen.
0: Dus wij onthouden een mooie herinnering toch, ondanks een klein probleempje, maar goed.
3: Heel mooie herinnering. Ja, echt waar. In Marrakesh zeker doen, die ballonvaart. Echt heel, heel mooi.
0: Oké. Okay.
3: Ja. En voor de mensen die nu de ballonvaart krijgen of winnen, oh lala, ik zou het ook zo nog eens herdoen. Maar dan, ik ken mijn zoon.
2: Ja, Sebastien mag niet meer mee. En als je gaat varen met de luchtballon, neem water mee om indien nodig over je hoofd te gieten.
3: Ja, dat zijn die ballonvaart.
2: Ja. We nemen de tip mee. Bettina, merci voor het verhaal.

0: web als je wil meedoen. Er staat 1000 euro op het spel.
1: Eerst de man die zich heeft vastgebeten. En hij laat niet meer los. Vastgebeten in de leiderspositie van onze Q-top 40. Alex Warren staat klaar.
2: Vorige week bij Lievenschijnen in het Nerdland Weekoverzicht.
3: Heb ik verteld over de Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto, want die is van Leuven.
2: Hoe dat precies zit, hoor je in de podcast Nerdland Weekoverzicht op qmusic.be en in de Q-app.
4: En om 7:15 ben ik er weer met wonderbaarlijke wetenswaardigheden uit de wereld van de wetenschap.

0: disco's maken in Mexico.
1: Free for life.
2: Free for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL.
9: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Vanavond bij VTM gaan Dina en Andy vreemd met AI in Ze zeggen dat. En bij VTM 2 Gerard met gescheurde Achillespees in het nieuwe seizoen van Only Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Alex Warren en Fever Dream. Goedemorgen, het is 19 over 7.
1: Vier op een rij.
0: Spelen doen wij met veel liefde en plezier met Lotte uit Gent. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Maarten en Dorothee.
3: Hallo.
0: Wij horen dat jij een snoezer bent.
2: Ja, maar vandaag is het gelukt met één wekker.
3: Oh, okay. Okay. Hoeveel zijn het er doorgaans? Hoeveel wekkers zet je normaal gezien?
2: Drie. En dan weet ik als ik vier op een rij die haal, dat ik mij eigenlijk al heb overslapen.
3: Oké, dus eigenlijk dus, is de vier op een rij een soort van safety wekker nog voor jou.
2: Ja, inderdaad. En dan weet ik tegen het kortfinaal moet ik in de auto zitten. Wanneer dat bijvoorbeeld Lieve Scheire aan het praten is, dan moet ik op een bepaald punt op de weg zitten. Dus jullie zijn een beetje mijn hulp 's ochtends.
3: Oké. Ja.
0: Okay, dat geeft ook wel druk op ons om goed te timen natuurlijk, hè? Omdat jij er zo op
3: rekent. Ja, als wij denken, goh, Lieve Scheire, kom deze week maar eens 5 minuten later, dan ben jij er ook aan voor de moeite natuurlijk, Lotte.
2: Ja, maar dan voel ik me wel op mijn gemak, hè.
0: Ja, dat is wel
3: waar. Ja, oké.
0: Sinds deze week kan je met een nieuwe stem opstaan, die eigenlijk ook wel heel erg mooi klinkt in de ochtend.
4: Beste vrienden, het is tijd om het licht aan te doen en je ware gelaat te tonen. Op dit vroege uur kan je niemand vertrouwen. Maar ik heb goed nieuws. Het scherm is groen. Je mag opstaan. Proficiat, jij mag door naar de badkamer. Druk op de knop, zet Q-Music op en begin aan je missie.
0: Ja, je kan dus inderdaad in de Q-app een wekker installeren. Zou je dat overwegen om Gilles de Koster dan te selecteren in jouw Q-app?
2: Ja, zeker, zeker. Ja. Misschien moet ik het morgen eens proberen. Misschien helpt het wel, maar één wekker dan opnieuw.
0: Ja, ik kan er echt voor zorgen dat je zin hebt om naar de badkamer te gaan. Hè. Je mag door, groen scherm. Je mag aan de nieuwe dag beginnen.
2: Ja, je voelt je deel van het spel al half.
0: Ja, inderdaad.
3: Maar voel jij je ook volledig deel van dit spel?
0: Ah.
2: Ja, zeker.
0: Alright, Dorothee luistert naar Q-Fout Radio. Je krijgt van mij 4 woorden en jullie maken hopelijk 4 dezelfde associaties met 4 dezelfde woorden.
2: Ja.
0: We beginnen met lekker.
2: Eten.
0: Discussie.
2: Discussie, zeg je dat?
0: Dat zeg ik.
2: Ja. ruzie.
0: Aankoop.
2: Winkelen.
0: Popcorn.
2: Oké.
0: Ik zwaai naar Dorothee. Associeert zij met 4 dezelfde woorden? Dat is de vraag. Anders sowieso onze troostprijzen. Maarten en Dorothee kussensloop en een hoofdkussen van een beter bed. Maar wie weet ook de volle pot. Lekker.
3: Eten.
0: Discussie.
3: Ruzie.
0: Zo Vlaams van ons, hè.
3: Maar ja, dat had ik niet verwacht.
0: We zijn zo conflictvermijdend. Wij associëren een discussie meteen met een ruzie. Dat is ons probleem. Collectief als volk, hè.
3: Maar goed. Zeg, Lotte en ik zijn gewoon een spelletje.
0: Nee.
3: Echt zo rak.
0: Ik vind dat gewoon opmerkelijk. Aankoop.
3: Verkoop.
0: Wij hadden winkelen hier.
2: Het is oké.
3: Met de Vlamingen, koopziek.
2: We zullen niet eindigen in een ruzie nu, dus het is prima.
3: Ja, nee, gewoon een kleine discussie misschien. Ja.
2: Ja.
0: Popcorn?
3: Cinema?
0: Film.
3: Zaten in de buurt, maar niet hetzelfde inderdaad.
0: Hetzelfde woord. Ja.
3: Allee, maar Lotte, dan gaan wij hier afronden dat je zeker niet te laat komt. En dan zijn wij doorheen de ochtend jouw wekker. Hè. We proberen zeker op tijd aan het Nerdland Weekoverzicht te beginnen straks.
0: Ja.
2: Super, dankjewel.
3: Fijne ochtend, salut. Hè.
0: Dada.
2: Salut. Better
5: with you. Een associatie met beter bed. Ja, beter slapen.

0: Niet vergeten, jongens. 7:30. Er rijden minder bussen en trams vandaag.
1: Ja, zo'n 65% rijdt in totaal. Vooral in Brussel en in Antwerpen is er hinder. Je kan wel in de app van de lijn zien of je bus of tram rijdt. Het komt door de grote nationale actiedag van de vakbonden vandaag. Personeel van de lijn trekt naar Brussel voor een grote betoging deze voormiddag om 11:00. Tegen de pensionairvorming, tegen de stijgende energieprijzen, eigenlijk tegen de hele regering. Ook op sommige scholen, bij de afvalophaling en in de luchthavens is er hinder vandaag doordat medewerkers gaan betogen. En zo'n 8000 Belgen die een uitkering krijgen omdat ze ziek zijn of ouderschapsverlof of tijdskrediet nemen en tegelijk flexijobben, zullen dat binnenkort niet meer kunnen combineren. CD&V dient een wetsvoorstel in om het onmogelijk te maken dat je een uitkering krijgt, maar tegelijk onbelast kan bijklussen, zodat wie wel kan werken eigenlijk stapsgewijs terugkeert naar zijn eigen job, omdat je collega's je job daar bijvoorbeeld opvangen ondertussen. Het is ook een van de doelen van de regering om zoveel mogelijk langdurig zieken weer aan de slag te krijgen.
0: Dag Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, topweer is het niet, hè, deze week.
2: Goh, nee, inderdaad. Daar is het veel te koud voor natuurlijk. Hè. Op dit moment zie ik 4, 5, 6 graden. Daar moeten we mee starten op vele plaatsen. Uiteindelijk wordt het dan een graad of 13. En het zal licht wisselvallig zijn. Dus vanaf het noordwesten toch een paar buitjes die ons land kunnen aandoen.
0: Dus we kunnen wel zeggen druilerig. Dat mogen we zeggen.
2: Nee, druilerig is iets anders. Hè. Druilerig is eigenlijk als het bewolkt is en als zo wat gemiezer is. Zo wat bewolking met motregen, wat lichte regen. En dat dat langdurig is. Dat is het niet.
0: Druilerig, dat was gisteren.
2: Ja, maar gisteren hadden we toch nog wel een beetje zon. Ah, ja. Dus het is eigenlijk vandaag gewoon ja, licht wisselvallig. Een beetje van alles en nog wat krijgen. Okay. Dus met droge momenten wat zon, maar ook weer dreigende luchten. Dat een buitje passeert dan vanaf het noordwesten. En het is ook zo dat waarschijnlijk na de middag de bewolking gaat toenemen. Dus dan raakt het toch wel meestal zwaar bewolkt. Ja, en het is koud, hè, 13 graden maximaal.
0: Ja, ja. En dan begint natuurlijk dat verlengd weekend bijna. Hè. Woensdagmiddag is het eigenlijk al zover. Dan is het al verlengd weekend. Wat mogen we daar eigenlijk van verwachten?
2: Ja, heel wisselvallig. Hè, met morgen in de loop van de dag toch buien. Eventueel zelfs felle buien, hoor. Met kans op onweer. Koude wind staat er ook. Temperatuur niet hoger dan 13 graden. Dan op hemelvaartsdag zelf amper 12 graden. En ook dan toch wel wisselvallig met een onstabiele atmosfeer. Hè, dus dat de buien kunnen ontstaan, al dan niet opnieuw. Met een donderslag erbij. Vrijdag, goh, 13 graden ook alweer buien. Ik moet altijd hetzelfde woord zeggen. Er is niks aan te doen. En zaterdag ook niet helemaal droog bij 14 graden. Waarschijnlijk zondag, dat wordt nog de beste dag van het lange weekend. Dan blijft het wel droog met een mix van zon en wolken. Het is dan ook iets zachter, 16 graden kan het dan worden.
0: Een duidelijk verslag van wat wij mogen verwachten. Dankjewel daarvoor, Frank. Tot over een uur.
2: Tot straks.
3: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Kruijbeke is een ongeval gebeurd. Je moet 40 minuten extra rekenen. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur extra. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ook een kwartier.

0: kwartier erbij tellen. Richting Gent dan op de E17, daar is een ongeval gebeurd tussen Waasmünster en Beervelde. 25 minuten extra rekenen. En op de Brusselse binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde een kwartier extra.
1: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Nu min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de
2: Abdij. Je dag is goed.
3: I'm Miley Cyrus and you're listening to Q Music.
2: Maart.

0: ochtend, goedemorgen. Miley Cyrus. An end of the world.
1: Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: En dag Lieven, goedemorgen.
3: Een goeiemorgen.
2: Ja, nu komt het toch stilaan dichterbij. Hè. Eerst nog het verlengd weekend van Hemelvaart, maar dan het verlengd weekend van Pinksteren. Is natuurlijk het Nerdland Festival. Hoe loopt het zo met de laatste loodjes, met de voorbereidingen?
3: Ah, maar heel goed. Hè. Ik, af en toe surf ik eens naar onze website nerdlandfestival.be en dan kijk ik naar iedereen die daar komt spreken, de razend boeiende onderwerpen. En dan denk ik, ah ja, ik ga weer niks kunnen zien, want ik ben zelf heel de tijd bezig.
2: Ja, maar het is wel echt een zotte line-up. Hè. Er is zoveel mensen die daar iets komen doen.
3: Ja, en enfin, vooral Hattie. Hattie steekt daar heel veel werk in. En ja, ze wordt daar elk jaar beter in. Ik ben heel blij. We hebben zo een paar internationale sterren. Hè. Peter Todd, de Everyday Astronaut op YouTube, die komt spreken. En dan, ja, dat gaat van talks over zwarte gaten tot een show van Maarten en Dorothee, zo waar. Hè.
4: Ja, stel je voor.
2: Ja, de team heeft gegoogelde vragen gaan wij daar doen over de zin en de onzin van het leven.
4: Ja.
2: Kijken we naar uit.
4: Ja,
2: we dachten, het is misschien ook fijn dat we dan een beetje volk van Q uitnodigen. Dus volgende week gaan we hier in de ochtendshow sowieso ook nog gegeerde tickets weggeven. Voor die zondag, voor als wij er zijn.
3: Super.
2: Ja, misschien nog even iets fact-checken. Wij hadden het ook onlangs nog in de show over die parastronaut die ook komt. John McFall, die een been is verloren en maar nu astronaut is. En Maarten zei daarover, als er een plek is waar het misschien zelfs makkelijker is, zonder been, is dat dan niet in de ruimte. Want je hebt daar eigenlijk geen benen nodig. En
4: nee.
2: Ik vond dat nogal een krasse uitspraak, maar misschien moet ik dat aan jou ook eens vragen, hoe jij daarnaar kijkt.
4: Toch gewoon logica.
3: Dat was een van de argumenten. Dus de ESA is daar heel bewust mee begonnen bij de vorige recruiting van astronauten. Hebben zij gezegd, wij willen onderzoeken naar mensen met dat soort beperkingen. Willen we gaan kijken of die ook astronauten kunnen worden. En ze hebben dat volledig onderzocht. En inderdaad, heel veel astronauten zeggen, die in TSS geweest zijn, ja, als er nu één plek is waar een been minder geen bezwaar is, is het in gewichteloosheid.
4: Ah ja.
3: Dus dat is inderdaad iets dat door de ESA als argument gebruikt wordt, ja.
2: Oké, allee. Top.
4: Ja, ja.
2: Ik ben blij dat ik het nu nog eens heb gevraagd.
4: Dat is ook wel logisch, hè.
2: Ja.
4: De benen, die slingeren daar maar, hè.
2: Ja.
4: Ik bedoel.
2: Ja, allee.
4: Ja.
2: We gaan nu niet weer.
4: Nee, maar ja.
2: Even focus. Het Nerdland Weekoverzicht. Waar gaan we het over hebben, Lieven?
3: We gaan het deze week hebben over een onderzoek dat in Nature gepubliceerd is. Namelijk, goed nieuws voor alle boomers. Het is wiskundig aangetoond. Muziek was vroeger beter.
5: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: 7:43, it's getting late. Turn the lights off. Goedemorgen.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
2: En nog eens goedemorgen, Lieven.
3: Goedemorgen.
2: Dat had ik nu niet verwacht. Het is blijkbaar wetenschappelijk bewezen dat muziek vroeger beter was.
3: Ja, dus het gezaag op café van oude mannen met lang haar en een Pink Floyd t-shirt is nu wiskundig onderbouwd. Muziek was vroeger beter. Hoe hebben ze dat onderzocht? Het is een publicatie in Nature van de voorbije maand door de Universiteit van Tuscia in Italië. En zij zijn met een team van wiskundigen en computerwetenschappers aan de slag gegaan en ze hebben gezegd van, hoe kunnen wij nu de complexiteit van muziek eens wiskundig gaan onderzoeken? Dus zij hebben geprobeerd om muziek te herleiden tot wiskunde en daar dan testen op te doen. En zij hebben dat gedaan met de zogenaamde MIDI-files. Zijn jullie bekend met de MIDI-files?
0: Ik ben ermee bekend, ja. Dat, kan je eigenlijk, dat is eigenlijk een soort van dambordpatroon.
3: Ja.
0: Dat kan je eigenlijk inslepen in een softwarepakket en dan kan je het instrument kiezen en dan wordt de muziek gespeeld door dat instrument waar je het in slipt. Het is eigenlijk een soort van notenbalk, hè, een computernotenbalk, zoiets.
3: Dat klopt inderdaad. Als je een mp3 downloadt bijvoorbeeld, dan zit de effectieve geluidsgolf daarin. En bij een MIDI-file staat er eigenlijk gewoon, deze noot wordt zo lang gespeeld door dit instrument.
0: Ja.
3: En dat is natuurlijk handig om wiskunde mee te doen, want dan zie je perfect hoe die noten variëren, hoe ze van het ene akkoord naar het andere gaan, van de ene noot naar de andere. En al die informatie uit die MIDI-files, van 20.000 muziekstukken, hebben die wiskundigen omgezet naar een soort wiskundige netwerktheorie. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is vrij simpel. Elke noot is dan een soort knooppunt in het netwerk. En als het muziekstuk overgaat van één noot naar een andere, dan maken ze een verbinding van dat ene knooppunt naar dat andere. En zo hebben die vrij mooie tweedimensionale grafieken gemaakt van muziekstukken. En dan hebben ze daar hun onderzoek op gedaan. Hoe complex is dat? Hoeveel verschillende noten zitten erin? Hoeveel verschillende akkoorden zitten erin? Enzovoort. En dan zien zij dat in de voorbije 300 jaar de muziek steeds minder complex wordt. Niet alleen omdat je vroeger meer klassieke muziek had en nu meer popmuziek, maar ook binnen het genre. Moderne klassiek is volgens hen minder complex dan klassiek vroeger. Op zich handig, hè, voor de kwade oude muziekliefhebber die wil klagen met wiskunde in de hand. Maar toch een paar bedenkingen. Ik weet niet of dat muziek per se beter is als ze wiskundig ingewikkelder is, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat vroeg ik, was ik me inderdaad aan het afvragen. Van, hoezo staat dan, het is complexer, gelijk aan en dus beter.
3: Ja, inderdaad. En ik vind dat een heel belangrijke bedenking, omdat vroeger was muziek ook iets moeilijk om te schrijven en om bij te houden. Ik spreek over 200 jaar terug. Muziek kon enkel uitgevoerd worden in grote groepen. Dus enkel de grootste genieën kregen tijd en ruimte om muziek te schrijven, waardoor dat er enkel complexe stukken gemaakt werden.
2: Uh-huh.
3: Er was toen ook volksmuziek, maar die is niet bewaard in MIDI-files. Vandaag is muziek maken voor singer-songwriters, muziek maken, opnemen en verspreiden heel gemakkelijk geworden. Dus er is meer volkachtige muziek die verspreid wordt. En inderdaad, ik vind dat muziek over veel meer gaat dan wiskundige complexiteit. Kijk naar de beste band ter wereld, dat is Gorky. Gorky from Belgium.
2: Ja.
3: En ja, Luc de Vos, zijn melodieën en akkoorden zijn eenvoudig, maar dat is net deel van die muziek. Dat is net deel van de beleving van Gorky-nummers, die teksten en die muziek. Dus ik heb wel een paar bedenkingen bij de studie. Maar er vallen ook sommige dingen wel voor te zeggen. En dat is dat in de popmuziek de akkoordenschema's vaak eenvoudig zijn. Jullie hebben al misschien gehoord van het vier akkoorden liedje.
2: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Waarop je eigenlijk, zo goed als elke grote hit, kan je gewoon in één lang concert gewoon allemaal aan elkaar spelen. Hè?
3: Ja, je moet gewoon de akkoorden C, G, A, M, F spelen. En daar vallen een hele hoop nummers onder, waaronder Let It Be van de Beatles. Maar goed, kijk, wie het allemaal zelf wil bekijken, gepubliceerd in Nature en daar te zien. Je kan kijken naar hele mooie grafiekjes. En als je wil zagen over dat de muziek vroeger beter was, heb je nu enkele wiskundigen die je daarbij kan gebruiken.
0: Lieve Scheire, dankjewel. Zeer interessant. En heel graag tot volgende week.
3: Met plezier.

0: Erasmus met In The Shadows. Goedemorgen, het is 9 voor 8. Dit is de dinsdag die een klein beetje als een donderdag voelt. Want morgenavond begint voor veel mensen een verlengd weekend. Joren Linssen staat dan met je op. Wij zijn er vrijdagavond wel in de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen.
1: Als je ook letterlijk een hemelvaart wil doen, nog voor 8:30 vanochtend jouw kans om mee te varen tijdens dat concert van Berre in de lucht met de Q-luchtballon.
0: Voor het zover is, even over naar de orde van de dag. Zo verlengde weekends zijn heel tof, maar niet voor elke sector. De bloedvoorraad in Vlaanderen staat op dit moment heel laag voor bijna alle bloedgroepen. Na de paasvakantie kwamen de donaties niet zoals verwacht op gang. En met de verlengde weekends die eraan komen, vreest het Rode Kruis dat de voorraad verder zal dalen. Ze doen daarom een oproep om alsjeblieft toch bloed te komen geven.
1: Bij mij is het al even geleden inderdaad ook dat ik het heb gedaan.
0: Bij mij ook,
1: en het is
0: veel
1: ook wel fijn, hè. Je wordt altijd met open armen ontvangen.
0: En toch? Je krijgt een gratis... hoe heet dat zo? Dat cake, frangipanneke zo.
1: Ik weet nu niet of je overal per se een frangipanneke krijgt, maar...
0: Zo'n koekje zo.
1: Ja, of zo. Of je kan zo als kindje, alsof je een kindje bent, zo nog eens kiezen uit de cadeautjes op het einde. Zo een stripverhaal of een speelgoedautootje of zo.
0: Oh, ja.
1: Dus, allez, het is de moeite. Mocht
0: de moeite.
1: Je een beetje vrije tijd hebben, dan kan je inderdaad wel de mensen van het Rode Kruis een plezier doen.
0: Absoluut.
1: Er trekt vandaag opnieuw die nationale betoging door Brussel. Al de 6e grote betoging sinds vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. Dus in het centrum van Brussel zal je veel hinder ondervinden. De politie raadt aan om niet met de auto naar de stad te komen. Ja, alhoewel, als je er dan met openbaar vervoer wil geraken, dat er ook daar hinder is. Dus het is zo'n beetje de ga niet naar Brusseldag vandaag.
0: Maar is dat niet de dag dat je altijd heel chill naar huis gaat?
1: ik mag het nu ook niet jinxen natuurlijk, maar vaak ben ik het zo tegen de namiddag als ik naar huis rij, zo een beetje vergeten van, ah ja, dat was vandaag.
0: Ja.
1: En dan rij ik gewoon naar huis zonder nadenken. En dan kom ik thuis en denk ik, ah ja, het was toch betoging. Maar ik ben er, dus ik hoop dat ik... Oh ja, en anders is het ook zo, dan luister ik nog een beetje naar de radio en dan hou ik me wel bezig.
0: Ja, ooit graag je wel thuis, dat denk ik dan altijd. Ooit, ik kan hier niet nog even lang blijven, dus ooit graag ik wel thuis. Dan moet je dan maar denken. Nu, David Guetta, onlangs nog op Coachella, deze zomer in Ibiza, maar hij komt ook naar Zeebrugge. Dat is een kleine tip, 8 augustus, dan staat hij daar.

0: Goedemorgen, bijna 8 uur.
1: Morgen om 7:15 bij Maarten en Dorothee.
2: Hallo, Bordenaren hier.
3: Wij zijn nu al bezig aan een nieuwe Q-musical en we laten hem met veel plezier morgen aan je horen.
1: En straks...
4: De Q-luchtballon gaat binnenkort voor de eerste keer de lucht in met de Q-lift-off en een concert van Berre. En vanochtend geven wij voor de laatste keer een duo-ticket daarvoor weg.
0: En we leggen nog voor 9:00 een live verbinding met Wim de Hanschutter. Die wordt in de gaten gehouden door de FBI. Bevindt zich in een gebied waar de terreurdreiging gigantisch is, want ze gaan daar liedjes zingen.
5: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Zeg, Karen hier. Hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
16: Pst, Karen.
15: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
16: Karen, stapelkorting bij Morris.
15: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
16: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
15: Echt?
16: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
15: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
16: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
17: Ricci, citroen met framboos.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Arthur, goedemorgen. Delphine heeft het nieuws.
2: Goedemorgen. Er is hinder bij het openbaar vervoer vandaag. Door een nieuwe actiedag van de vakbonden vertrekken maar de helft van de vliegtuigen op Zaventem. De luchthaven in Charleroi ligt zelfs helemaal plat. En er rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams van de MIVB en de lijn.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
2: De vakbonden betogen later deze voormiddag in Brussel tegen de besparingen en de beslissingen van de regering De Wever, zoals de pensioenhervorming of de stijgende energieprijzen. De Socialistische Vakbond legt uit.
4: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang en geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
2: De staking is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt en op sommige plekken is de afvalophaling verstoord. Ons federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich bezighoudt met fraude, corruptie en geldoplichting om zo de georganiseerde misdaad gerichter aan te pakken. Dat team zal bestaan uit 30 mensen en het moet volgend jaar al opgestart zijn. Ook bij de politie en de rechtbanken komen er 200 extra mensen specifiek om die strijd te voeren tegen fraude. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 mensen belastingvrij geld verdienen bovenop een uitkering. CD&V noemt dat misbruik en dient een wetsvoorstel in.
5: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakken nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
2: De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus is uitgebroken, moeten opnieuw getest worden. Ze werden zondagavond bij aankomst in ons land getest, maar de resultaten blijken nu onduidelijk. Tot ze het nieuwe resultaat kennen, blijven de 2 in quarantaine in het ziekenhuis. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Volgens de jury toont hij daarmee op weergaloze wijze dat nog niet alle verhalen uit de Tweede Wereldoorlog verteld zijn. Die Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er 50.000 euro mee. Het is koud vanmorgen, maar 6 graden, straks 13 graden en ook af en toe buien vandaag. Morgen en de komende dagen ook regelmatig felle buien en niet warmer dan 13 graden.
6: En 8 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat op dit moment richting Gent. Op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde moet je 1 uur en 40 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 25 minuten extra. Enige 10 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten erbij tellen. E17 tussen Sint-Niklaas-Centrum en Antwerpen-West ook 1 kwartier extra. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen 23 minuten extra. Richting Brussel E40 tussen Bertem en Sint Tevens Woluwe, 20 minuten erbij tellen. Enige 10 tussen Zemst en Machelen, 1 kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Gent is tussen Antwerpen-Noord en Deurne een deel van de weg afgesloten. En daardoor moet je 1 kwartier extra rekenen.
0: Music. Maarten en Dorothee.
1: Goedemorgen, de dinsdag staat klaar voor jou met premium ochtendmuziek. Banners om goed te starten. Someone to you.

0: Goedemorgen. Het is 8 over 8.
1: Het is dinsdag 12 mei.
0: 15.000 hotels, ook Belgische, hebben via de rechtbank de boekhouding van Booking.com in beslag laten nemen. Ze eisen een schadevergoeding omdat Booking hen jarenlang heeft gedwongen om nooit onder de prijs te gaan die op Booking stond. In België is dat systeem sinds 2018 verboden en sinds de zomer van 2024 geldt dat ook voor heel Europa. De hotels liepen zoveel omzet mis en moesten vaak ook veel commissie betalen. Tegelijk blijft Booking.com wel gigantisch. In sommige Belgische steden komt tot 80% van de boekingen via hun site.
2: Ja, dat is wat het zo moeilijk maakt, hè. Ze zijn zo groot, dus daardoor permitteren ze zich veel meer, hè. Je bent als kleiner hotel dan vaak ook afhankelijk van zo'n gigant, hè.
0: Dan word je zo maffia-achtig afgeperst, hè. Als je onder onze prijs gaat, dan mag je niet meer op de site en krijg je geen boekingen meer.
2: Natuurlijk in één zin boeking en maffia genoemd, maar
0: Nee, maar ik bedoel, je gebruikt je grootte en je sterkte om iemand anders onder de voeten.
2: Aldi maakt het de concurrentie bewust moeilijker. Online kan je altijd al de folder van volgende week bekijken, maar de promoprijzen van verse producten zijn daar nu allemaal wazig gemaakt.
0: Okay.
2: Dus groente, fruit, vlees, brood, die prijs kan je niet zien. Zo kan de concurrentie ook niet zien welke promos Aldi dus gepland heeft, zodat de concurrentie niet kan denken, maar dan gaan wij volgende week ook nog snel wat goedkoper. Want het zijn natuurlijk net de verse producten die de klanten dan naar de winkel lokken.
0: Misschien is daar maffia meer op zijn plaats.
2: Ja, en waar dus de strijd dan gevoerd wordt tussen de supermarkten. Maar
0: ik bedoel daarmee, het lijkt op bendeoorlogen en zo. Hè. Die supermarkten, dat is echt hart tegen hart. Hè. Ik moet misschien stoppen met de vergelijking.
2: Ja, doe maar krasse uitspraken. Ik distancieer mij ervan. Ja.
0: Vanochtend in de morgen, LGBTQI+ leerkrachten kunnen moeilijk zichzelf zijn in het onderwijs. Ze worden vaak geconfronteerd met haat, met erge uitspraken. Kinderen worden steeds mondiger. Kinderen worden online ook steeds vaker meegenomen in bijvoorbeeld homohaat. Veel leerkrachten verzwijgen daarom gewoon hun geaardheid uit angst voor pesterijen. Jurgen uit Beringen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten en Dorothee.
0: Jij stuurt in de Q-app, voor mij klopt dit, ik sta in het 6e leerjaar, ik heb een vriend, maar de kinderen in mijn klas weten dit niet. Dat is een bewuste keuze van jou om dat niet te vertellen, maar waarom?
3: Dat klopt. Ik sta nu ongeveer 5 jaar in het 6e leerjaar en ik geef dan ook elk jaar seksuele opvoeding. Daar komen de lessen over LGBTQ dan ook aan bod en de reacties die daaruit voortvloeien zijn toch wel wat kwetsend met momenten. Zij zijn nog maar 11 jaar en ik denk dat ze zelf niet zo bewust zijn van de uitspraken die ze doen op die leeftijd. Dus maar, daarom verzwijg ik het ook liever.
2: Maar kan je daar een voorbeeld van geven? Met wat voor uitspraken word je dan geconfronteerd?
3: Bijvoorbeeld de kinderen vorig jaar zeiden ze van als onze kinderen later op tv zien dat een man een man kust of een vrouw kust, dan worden onze kinderen ook zo. Ja, wij weerleggen dat natuurlijk, maar vanuit thuis krijgen ze niet echt mee dat het kan.
2: Slaat nergens op, hè? Nee. Dat je mensen gaat overtuigen door een serie. Dat is de waanzin voorbij, natuurlijk. Hoe ga jij daarmee om? Je staat daar dan voor zo'n klas. Wat zeg je daar dan op als je zo'n commentaar krijgt, bijvoorbeeld?
3: Het is moeilijk om dan ook rustig te blijven, want het gaat natuurlijk ook tegen mijn eigen persoonlijkheid in, tegen mijn eigen geaardheid. Maar op een rustige manier probeer ik hun dan bij te brengen van kijk, homo's, lesbiennes, heel de LGBTQ-gemeenschap, we doen niemand pijn, we slaan niemand, we proberen ook niemand te haten en we proberen gewoon te zijn zoals we zijn en dat probeer ik hun bij te brengen.
2: Ja, maar love inderdaad, zijn wie je wil, wie je bent, maar je spendeert minstens een slordige 8 uur van je dag op je werk. Maar dat lijkt me dan toch heel zwaar dat je zoveel tijd moet verstoppen wie jij bent. Weegt dat dan niet door na een tijdje?
3: Ik heb dat wat weten te relativeren op de tijd dat ik nu in het 6e sta. Het is niet leuk, maar ik heb ermee leren leven.
2: Ja.
0: Ik word er heel verdrietig van jouw chille houding daarover. Zo,
2: ik denk
0: leren
2: dat je dan zelf inderdaad minder goed beseft na een tijdje. Ik snap het, hè, dat je een manier zoekt om dat aan te kunnen. Dat is ook gewoon menselijk, want als je elke dag moet strijden, snap ik dat je daar ook de energie niet altijd voor hebt. Maar inderdaad, dat je er zo een soort van makkelijk mee omgaat, word je dan ook niet vrolijk van, toch?
3: Nee, maar ik heb genoeg mensen in mijn omgeving, ook een heel fijn team. Plus, er zijn ook kinderen die het gelukkig wel beseffen. En er zijn ook kinderen die op de duur zeggen van, ah ja, oké, zo had ik het nog niet bekeken. Ja. En daar trek ik mij dan wel aan op.
0: Ja, ja, dat je daar wel een verschil kan maken. Het is zo raar, ik voel me zo blind of zo. Ik was 20 jaar geleden natuurlijk ook aan het afstuderen van het middelbaar. En ja, uiteraard was daar ook zo wat... Tussen stoere jongens onderling, was homo zijn ook niet iets wat op dat moment mega... Ja, ik kan me voorstellen, als je 15, 16 bent en je bent in het midden van de zeros van alles aan het ontdekken en zo, dat er zo wat opmerkingen over homo's bijkomen. Maar ik dacht dat dat achter ons lag of zo. Ik weet niet, misschien komt dat ook omdat ik dan in de media ben terechtgekomen en dat... Ja, dat als je in de media... Is dat echt de doodnormaalste zaak van de wereld? Dat boeit echt, echt geen lap welke geaardheid je hebt. Maar dat lijkt dan zo'n bubbel te zijn of zo, snap je? Als ik jouw verhalen hoor, denk ik... Oh my god, we zitten zo in een bubbel hier.
3: Het lief toch nog... Ja. Het is nog niet zoals we het zouden willen. Plus ook, het komt ook heel vaak vanuit de cultuur waar ik dan in sta. Heel veel kinderen met een Turkse achtergrond waar het niet geaccepteerd wordt. En wat ik ook erg vind, sommige kinderen willen het dan wel accepteren. Maar je merkt dat dat dan echt niet mag van thuis uit. En daar komen dan heel veel negatieve reacties uit. Dus ik hoop in de toekomst dat zij ook in hun cultuur het gaan accepteren. Ik heb ook heel veel vrienden uit de Turkse gemeenschap die homo of lesbienne zijn. En ja, dat het kan meegroeien in de toekomst. Ja. Dat ook zij gaan denken, ja, want het is helemaal oké.
2: Hoopvol naar de toekomst kijken, dat is dan misschien het beste idee.
3: Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, Jurgen, dankjewel om een verschil te maken in de hoofden van veel kinderen om elkaar gewoon graag te zien.
2: Exact, ja.
3: Ja, we doen ons best.
0: En om het oké te vinden als twee mensen elkaar graag zien, mag het nog alstublieft. Oké. Okay. Jurgen uit Beringen, dankjewel. Fijne ochtend.
3: Ja, fijne ochtend. Bye.

0: 17 over 8 met Jelly Roll en I'm Good. Nu we toch aan het babbelen zijn over hoe mooi het leven is. Deze en ook heel wat andere hits van Berre. Live vanuit een luchtballon, dat is het plan.
1: Het Q Liftoff Concert. In de Q Luchtballon.
0: Ja, als het weer mee zit, nu donderdag, dan gaat het gebeuren met ook een lekker ontbijt, met pistolets, met koffiekoeken en met aardbei van Hoogstraten. Zometeen geven we het allerlaatste plekje weg, dus laat even iets weten in de Q-app als jij dat wil bemachtigen. Q,
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
6: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
7: Open op Hemelvaart.
8: Dovi keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.

0: Perry, Hot and Cold, 7 voor half 9.
1: En Dorothee.
0: En daarnet al het Nerdland weekoverzicht met Lieven Scheire. Als je het gemist hebt, dan kan je ook onze mini-podcast met hem beluisteren.
2: Elke dinsdag nodigen wij Lieven uit en zondag 24 mei dan nodigt Lieven ons uit op het Nerdland Festival. We gaan daar de 10 meest gegoogelde vragen doen over de zin, of ja, de onzin van het leven.
0: En we blijven een beetje in thema. Ze zeggen dat AI nooit een lief van vlees en bloed kan vervangen. Dat is wat Andy en Dina vanavond testen bij VTM in een nieuwe aflevering van Ze zeggen dat.
2: Ja, ik denk dat de Lieven toch ook wel eens gaat kijken daarnaar. Hè? Ja. Zo, AI, kan het dan een lieve mens vervangen? Ja.
0: Voor singles die trouwen met een AI-bot. Houd zo'n huwelijk stand, dat ontdek je dus vanavond.
1: De Q-luchtballon.
0: Jij kan samen met een klein groepje mensen genieten van een prachtige zonsopgang vanuit de lucht. Met in de lucht ook live muziek van Berre. En wie weet ook met Michael uit Mazeik. Dag Michael, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je al plannen, donderdag?
3: Ja, normaal gezien werken.
0: Ah ja. Pak je verlof.
3: Maar,
0: Michael.
3: Dan gaan we verlof regelen.
0: Maar ja, natuurlijk wel. Oké, Michael, waarom wil je graag mee met onze Q-luchtballon?
3: Ja, ik heb al een ballonvaart gehad. Dat wel. Maar het is een heel stressvolle dag geweest omdat ik toen mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd.
2: Stressvol omdat je dus zelf niet hebt kunnen genieten.
3: Ja, ik heb wel kunnen genieten, maar ik had een spandoek gemaakt en we moesten daar overheen vliegen. En we gingen heel snel de lucht in, dus het was echt wel een stressvolle dag.
2: Ah, en wat stond er dan op het spandoek?
3: Ja, wil je met me trouwen?
2: Oké, ja, evident.
3: Maar we waren al vrij hoog en dat was dus niet makkelijk te lezen, maar ik heb mijn woorden kunnen halen. Dus.
0: Ah, Michael, je kiest toch ook de windrichting bepaalt toch goede vaart? Dus ja. Dan moest dat toch heel dicht bij de opstijgplaats zijn?
3: Ja, dat klopt. Dus we zijn eigenlijk met normaal ga je heel traag de lucht in, zei de luchtballonvaarder. Maar we gingen direct de lucht heel hoog in. En waardoor we zijn wel nog overheen gevlogen, maar het was moeilijk om te zien natuurlijk.
2: Michael. Maar ben je ondertussen gelukkig getrouwd?
3: We zijn nu gelukkig getrouwd, ja.
2: Dus dat is dan wel mooi om dat nog eens over te doen, inderdaad, zonder stress. Dat snap ik.
3: Ja.
0: Voilà. Oké, je hoort de muziek van 99 Luftballons, hè? En de tekst van een andere Q-hit. De titel van die hit willen we, oké?

0: Ja, zeg het nu maar, Michael.
1: Baby.
2: Baby.
3: Ik denk het Baby Baby is van Justin Bieber.
0: Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Goed hoor. Jij mag mee met de Q-lift of deze week, Michael.
3: Oké, leuk. Heel
1: zeg,
3: leuk.
1: Maar ik vraag mij nu wel af, wie ga je meenemen?
3: Ja, dat is het. Dat is zo moeilijk natuurlijk. Ik ga mijn vrouw meenemen.
0: Ja, zij wist het ook, hè, dat baby was.
3: Ja, ja.
0: Ja. Ja, dat heeft zij eigenlijk gewonnen, hè. Ja, ik hoorde ze hem zo fluisteren zo.
3: Ze heeft me een beetje geholpen, ja, klopt. Ja.
0: Allee, Michael, goed gedaan. Maak er nog een topdag van.
3: Ja, ja, dankjewel.
0: Dank u wel. Deze hit is nieuw bij Q. Ja, ik vind het zo goed. Ik vind het zo goed. Cameron Whitcomb. Q.

0: Cameron Whitcomb, 8:30. Goedemorgen. Het korte nieuws natuurlijk met Delphine. Delphine, je kan Brussel beter vermijden vandaag.
1: Ja, want het wordt daar druk door die grote actiedag van de vakbonden. Duizenden mensen trekken straks door Brussel om hun ongenoegen te uiten tegen de beslissingen en de besparingen van de regering De Wever. Ze verzamelen vanaf 10:00 aan het station Brussel-Noord en vandaar trekken ze naar Brussel-Zuid. Bij de vorige actiedag kwamen 8000 mensen betogen en de politie waarschuwt daardoor voor zware verkeershinder, onder meer rond de stations, maar bijvoorbeeld ook op de Kleine Ring. En nog iets anders, het wordt strafbaar om met de auto te rijden onder invloed van ketamine. De voorbije 10 jaar vertienvoudigde het gebruik van die drug in ons land. En toch staat ketamine nog niet op de lijst met verboden middelen achter het stuur. Dat zal vandaag goedgekeurd worden, al betekent dat niet dat er ook meteen controles op komen. Want de politie zal pas tegen volgende zomer de juiste speekseltests hebben om effectief ketamine op te sporen. En daar komt natuurlijk veel kritiek
0: op. Je kunt het toch gewoon kopen? Alleen mannen, dat is...
2: Ketamine?
0: Ja, dat ook. Dat is duidelijk. Maar ik bedoel, die test, waarom moet dat nu zo lang duren? Waarom duurt dat nu zo lang?
1: Ja, ik denk dat ze er gewoon niet voldoende hebben op dit moment dat die moeten bijgemaakt worden om die grootschalig te kunnen gaan gebruiken.
0: Oh, jongen. Oké, goed. Frank.
3: Ja.
0: Goedemorgen. Frank.
3: Oei, wat is dat?
0: Heb je...
2: Ja, wat is dat?
3: Een orgelgeluid.
0: Ja, ik kan ook iets anders pakken. Frank.
3: Mm-hmm.
0: Heb je hem al een gelukkige verjaardag gewenst?
2: Ja, keer echt.
0: Hem.
3: Hem. Ik zal mijn god niet weten.
2: Ja, want dat hij komt... is jarig.
0: Hem.
3: Hij is jarig.
2: Hij.
3: De grote hij.
2: Hij, ja.
0: Hij.
3: Die onze schade
0: de
3: heeft.
0: God.
2: Allee, ja, in lengte niet supergroot, denk ik. Maar wel een groot meneer.
3: Huh?
0: Hij.
3: Oei, ik val helemaal uit de lucht.
0: Allee, Stef Wouters, Frank.
3: Ah, oké.
0: Okay. Is jarig.
3: Zeg, hij, de grote god. Ja, nee.
0: Van het VTM Nieuws.
3: Even voor duidelijkheid, ik kijk er wel naar op. Echt.
0: Ah, ja.
3: Fantastisch dat hij dat allemaal
2: kijk je
3: doet.
2: Er niet eerder op neer vanuit? Allee, want jij bent toch groter, niet?
3: Ja, letterlijk wel. Maar figuurlijk moet ik zeggen dat ik een beetje klein ten opzichte van hem.
2: Ja, nee, maar het is waar. Jouw VTM Nieuws collega, Stef Wouters, 59, wordt hij vandaag. Dat is toch bijzonder voor die op tram 6 stapt?
3: Ja, en als ik dat als man mag zeggen, hij ziet er nog altijd goed uit, vind ik.
0: Zeker, dat mag je zeker als man zeggen. Absoluut. Mm-hmm. Ja, ik zeg dat ook als man. Ik vind dat Stef, daar zou ik voor tekenen. Doet hij daar iets voor? Gezond eten, sporten?
3: Ja, sport, hè. Loopt, fietst. Dus dat
0: juist.
3: Is al een goed...
0: Ik ben even op familieweekend tegengekomen. Ik was aan het wandelen in zo'n een of ander dorpje. En we gingen daar iets drinken en ineens op zijn koers ziet... Maarten! Ik zeg, oh, Stef, helemaal in tenue.
3: Inderdaad. Ja.
0: Ja. Allee. Goed.
2: Ik ga mij als vrouw niet mengen in dit gesprek.
0: Mooie man.
2: Even over het weer, om het in café-termen te zeggen. Het is een beetje een portie gemengd vandaag, Frank.
3: Het is inderdaad een portie gemengd. Dat is goed geraakt. Ja, dat klopt wel eigenlijk. Een beetje van alles en nog wat krijgen we. Dus bewolkte periodes, af en toe wat zon. Een buitje die toch vanaf het noordwesten ons land ook kan aandoen. En koud, hè. Dus laat dat duidelijk zijn. Ook een koude wind. Op het warmste van de dag misschien nog net een 13, 14 graden. En dat is een constante, ook voor de komende dagen. Dus ook voor dat lange weekend ziet er niet goed uit. Zeer wisselvallig morgen, vooral na de middag, felle bui, al dan niet met onweer 13 graden, hemelvaart zelf 12 graden. Ook onstabiel, dus opnieuw buien die kunnen ontstaan. En dat is niet anders op vrijdag. Zaterdag iets minder buien, dat wel. En zondag zou het dan helemaal droog zijn met zon en wolken. En dan wordt het iets zachter gelukkig. Dan gaan we richting 16 graden.
0: Oké, dankjewel Frank. Dan horen wij jou morgen opnieuw.
3: Ja. Tot morgen.
2: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent. E17 tussen Sint-Niklaas-West en Beervelde. Daar moet je 2 uur extra rekenen. Antwerpse ring, daar gaat het ook traag richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout een 30 minuten extra rekenen. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een 30 minuten extra. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier erbij tellen. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier extra. Richting Brussel dan ook nog op de A12 tussen Wolvertem en Strombeek-Bever een 30 minuten erbij tellen. En op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 25 minuten extra.

0: zomeren met Keukens de Abdij. Nu -30% op kasten en -15% op toestellen. Gratis afbraak van je oude keuken. Keukens de Abdij.
1: Dorothee's Doordenker.
2: Het is niet erg dat je vastloopt. Je was tenminste al in beweging.

0: wakker te worden. Homewrecker. Het is al 7:30. Goedemorgen. Voor het eerst sinds 2003 zijn er zo weinig deelnemers op het Eurovisie Songfestival. Uit protest tegen de komst van Israël blijven 5 landen thuis. Als Israël wint, zou dat volgens sommigen wel eens het einde van het Songfestival kunnen betekenen.
1: Ja, ondertussen zit Wim de Hanschutter daar wel in Wenen, journalist voor VTM Nieuws. De FBI controleert alles mee. Er zijn honderden politieagenten, ook een hele hoge terreurdreiging.
0: Als je dat hoort, dan vraag je je toch af... Is het Songfestival niet echt kapot nu?
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... of tegen het geluid van regen... installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Je dag is goed.
10: Goedemorgen, man.

0: Goedemorgen, 8 uur 43. Dus bijna tijd voor het foutste uur van de hele wereld en het spannendste spel van de hele wereld.
1: Als je wil meedoen met verdubbel je loon in 60 seconden, schrijf je dan zeker in via de Q-app. Het enige wat wij in ruil vragen, is dat jij ons vertelt hoeveel je verdient.
0: Vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Met ook België op de affiche, een veelbesproken editie. Met daarom een verhoogd terreurniveau, honderden politieagenten, hulp van de FBI. Nicolas uit Wingen stuurt, het Songfestival dit jaar is om te wenen. Mooi, Wim de Handschutter ken je misschien als royalty-journalist. Maar hij volgt ook al jaren het Songfestival en hij is in Wenen. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, klinkt wel gezellig, zo'n Songfestival-sfeertje.
2: En het is in Wenen ook aan het wenen, letterlijk, want het is aan het regenen, het is slecht weer. Dus om de sfeer te zetten voor vanavond helemaal op zijn plaats.
0: Ai, ai, ai. Maar hoe is het daar? Wat merk jij daar al van de beveiliging?
2: Wel, ik ga sinds 2004 naar elk songfestival. Ik heb het even uitgerekend, al 21 keer. En ik heb nooit anders geweten dat een songfestival een versterkte burcht is. Maar dit jaar is misschien nog net iets anders. De politie hier zegt ook zelf, als je de zaal betreedt, het is net zoals je een internationale luchthaven binnenkomt. Stel je scans voor, fouilleren honden. Zoals je zei, een verhoogd terreurniveau, het op één na hoogste. 500 agenten, 500 security personeel van privéfirma's. Maar zoek vooral wat er achter de schermen gebeurt, wat je eigenlijk niet zou moeten weten. Er zijn 16.000 medewerkers van het Songfestival helemaal doorgelicht, gescreend. Dat gaat dan van cameracrew over veiligheidspersoneel tot cateraars. De FBI, de Amerikaanse inlichtingendienst, is ook ingezet. Je moet je voorstellen, in New York is er een kantoortje waar mensen alle mogelijke cyberaanvallen op het Songfestival aan het monitoren zijn. Dus je merkt ook achter de schermen dat er wel een zekere spanning hangt.
1: Ja, maar ben jij dan ook zo extra doorgelicht geweest door bijvoorbeeld de FBI? Zo van, wie is dat eigenlijk, die in Wim uit België?
2: Ik heb daar geen weet van, in alle eerlijkheid. Wat wel het geval is, ik heb een accreditatievraag moeten, aanvraag moeten indienen. Moeten zeggen, ik ben hier voor het laatste nieuws. Mijn telefoonnummer, mijn identiteitskaart. Dus mogelijk op basis daarvan hebben ze me wel doorgelicht. Ja. Die aanvraag moet ook goedgekeurd worden door de Nationale Omroep. Door de RTBF, de Franstalige Openbare Omroep. Dus die moeten ook een beetje garant staan van, oké, die meneer de Handschutter, die kunnen we wel vertrouwen.
1: Oké. Dat zou ik op het zicht nu ook wel durven zeggen eigenlijk.
2: Dankjewel.
1: Ja, voor het eerst sinds 2003 doen er zo weinig landen mee als dit jaar uit protest tegen de komst van Israël. De oorlog die ze voeren met Gaza, daardoor blijven 5 landen thuis. Welke invloed heeft dat op de wedstrijd?
2: Ongetwijfeld minder deelnemers. Een verhoogde kans voor België om naar de finale te gaan. Dat is dan het voordeel daarvan. Het is een gespreksonderwerp. Dat is heel duidelijk. Gisteren een persconferentie met de grote baas van het Songfestival heeft de vraag voor de voeten geworpen gekregen. Hoe is dat met die afhakende landen? Ze zeggen van ja, we missen hen. We doen er ook alles aan om hen terug te brengen. Maar het is een heel moeilijke sfeer die daar rondhangt. Ik zie de landen niet zo snel terugkeren. Zeker Spanje niet. Ierland, IJsland. Ja, ik denk dat we die voor lange tijd kwijt zijn. En dat is wel een aderlating voor het Songfestival. Minder variëteit. Ook financieel is dat een tegenslag voor het Songfestival. Want al die landen betalen een serieuze som om te mogen deelnemen. Dus er is ook minder budget voor de productie.
0: Ja, wij doen wel mee met Essila.

0: Hoe schat je de kansen niet? Zakt ze door het ijs, denk je, Wim? Of,
1: vocaal zakt ze niet door het ijs. Okay. Ze maakt er het beste van. Ik heb haar twee keer gerepeteerd tijdens generale repetities gisteren. En dat was heel sterk. Ik heb wel een valse noot gehoord. Oké, tot daar aan toe. Maar haar kans, als we heel eerlijk zijn, ik geef haar weinig kans om door te gaan naar de finale. Zegt het ook zelf, het voelt alsof er een soort van vloek heerst op België. Mensen willen niet op ons land stemmen. We zijn al twee jaar op rij niet doorgaan naar de finale. Misschien een derde keer niet. Kijk naar de bookmakers voor deze halve finale. We staan op de 13e plaats, pas op 15 kandidaten. En al in de top 10 gaat door. Kijk ook naar de hitlijsten in België, in Vlaanderen en Wallonië. Het nummer is niet opgedoken of heeft geen potten gebroken in de hitparade. Waarom zou Europa dan wel op haar stemmen? Ja. Ja. Maar het feit dat er geen hoge verwachtingen zijn over haar, voor haar, kan misschien wel in haar voordeel spelen. Ze is een outsider en alles wat meegenomen is, is meegenomen.
2: Maar stel dat Israël wint, dan zou dat toch gewoon het einde van het Songfestival kunnen betekenen. Vorig jaar werden ze tweede, ze willen nooit politiek zijn op het Songfestival, maar ja, in dit klimaat lijkt dat dan toch ook niet te vermijden. Belgische fans gaan uit protest niet kijken. Ja, wat Maarten daarnet ook zei, van, is het Songfestival niet kapot? Is het niet gedaan?
1: Als Israël wint, zit de EBU, de organisatie, met een serieus probleem. Want dan gaan ze kleur moeten bekennen. Moet Israël nog deelnemen of niet? Ook andere landen gaan moeten zeggen, gaan we naar Israël willen gaan? Er hebben nu 5 landen afgehaakt. Misschien gaan het er nog meer worden. Gaat het Songfestival, als Israël wint, dan volgend jaar ook in Israël plaatsvinden? Waarschijnlijk niet, gezien de gespannen situatie daar in het Midden-Oosten. Dus ik denk dat de EBU verschillende kaarsjes brandt op dat Israël niet wint.
2: Wat natuurlijk ook heel hypocritisch toch, hè? Zo van, ze mogen meedoen, maar please niet winnen. Dat slaat nergens op eigenlijk.
1: Ja. En de kans bestaat dat ze gaan winnen, dat ze de televoting weer zo gigantisch gaan binnenhalen. Het nummer van Israël, moet ik ook toegeven, is best wel goed. Al sinds die oorlog is uitgebroken in de Gaza. Ze brengen altijd steengoede nummers. Dus het kan alle kanten uitgaan.
0: Ja, boeiend als journalist, dat kunnen we wel stellen. Wim de Hanschutter, heel veel succes daar nog in Wenen.
1: Dankjewel.
0: Dag Wim.
1: Bye bye.

werd gisteren een grote hit. In een salsa versie. Allee, toch in mijn hoofd was het er niet. Het was de opdracht die uit onze muziekbingo was gerold.

Volgende week maandag heeft Willem, onze hulpcoach bij The Voice, al een nieuwe opdracht gekregen. Dit moet musical worden. Dus daar zijn we ook heel benieuwd naar. En we zien Willem de komende dagen natuurlijk nog vaak. Want we zijn bezig met de voorbereidingen voor de tweede liveshow van The Voice van Vlaanderen komende vrijdag. Nu nog, tot aan het foute uur. Kom gaat uit Duitsland met Be Mine. Na Owl City uit Canada.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Goedemorgen, Nissan 9 krijg je van Delphine.
3: Goedemorgen. Het wordt strafbaar om te rijden onder invloed van ketamine. Het parlement stemt vandaag over een strengere wet, want terwijl het gebruik maal 10 is gegaan op 10 jaar tijd, stond ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En er komen ook specifieke testen voor, zegt Verkeersinstituut FIAS.
4: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, ja, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
3: Er komen nu aanbestedingen voor die speekseltesten. Ze moeten specifieke drempelwaarden bepalen en zo. Dus het kan tot volgende zomer duren voor die testen er zijn. Je kan Brussel beter vermijden vandaag, want door de actiedag van de vakbonden trekken vermoedelijk tienduizenden mensen door Brussel om hun ongenoegen te uiten tegen de beslissingen en de besparingen van de regering De Wever. Ze verzamelen vanaf 10 uur aan het station Brussel-Noord. De politie waarschuwt voor zware verkeershinder onder meer rond de stations, maar bijvoorbeeld ook op de Kleine Ring. En de Belg van 22, die zijn moeder van 56 heeft vermoord op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde daarna meteen 3000 euro van haar bankrekening. Dat schrijft HLN. De kans bestaat dat hij het geld nodig had om drugs te kopen, want de man was verslaafd en hij kreeg van zijn moeder geen geld meer om drugs te kopen. Het Spaanse gerecht onderzoekt de zaak. Het is een wisselvallige dag, maximaal tot 13 graden. En morgen en de komende dagen ook regelmatig felle buien en niet warmer dan 13 graden.
5: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren. Moet je 40 minuten extra rekenen. Tussen Beervelde en Gentbrugge een kwartier extra richting Antwerpen E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen West 20 minuten erbij tellen. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 20 minuten extra. Brusselse binnenring dan tussen Expo en Machelen 20 minuten erbij tellen. Richting Brussel A12 tussen Wolvertem en Strombeek-Bever een kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen, West en Borkerhout. Ook een kwartier extra.
2: Goedemorgen, welkom aan het begin van de werkdag. Die zoals steeds start met het foute uur.

0: Excuseer, de micro stond al open.
1: Sorry. Ah, waren we al begonnen?
0: Ja, blijkbaar. Willy William in het Foute Uur. Berichtje van Glenn uit Tienen. Hallo Dorothea Maarten, we zijn op meerdaagse uitstap met de leerlingen van de Prins in Diest. Staan momenteel in de file rond Brussel richting Ieper, maar met het Foute Uur op de achtergrond vliegt de tijd. En ook groetjes aan de andere bus.

0: Het park gaan misschien.
1: Oh, amai, dat zo! Ik kan wel nooit je precies al zien!
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
3: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
4: Met echte astronauten en shows van onder andere
5: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
3: En ook met Lieve Schij
4: en Hetty Helsmoortel.
3: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
4: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op Hemelvaart.
11: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
12: 9:30, goedemorgen. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op dit moment richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge. Daar moet je 3 kwartier extra rekenen. Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde, 20 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook 13 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten extra rekenen. En op een andere plaats in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
13: Zodra haar wang de tafel raakt, komt de eerste eliteman naar voren. Hij pakt geen karwats of zweep en kiest voor zijn hand. De eerste klap raakt de zachte ronding van haar bil. De vrouw jammert. Ik hou mijn hoofd schuin en zie haar gezicht vertrekken van de pijn. Hij maakt het haar makkelijk en houdt het bij één klap. Maar ze gaat het niet volhouden tot de derde.
12: Oké.
13: Gelukkig voor haar lijkt deze geïntrigeerd te zijn door haar en de mooie roze kleur van haar huid. Hij komt dichterbij en laat een enkele vinger door haar bilspleet gaan, waarna hij zijn vinger in haar...
14: 10 vragen, 60 seconden.
12: Okay.
14: Verdubbel je loon.
12: Genoeg over het dagboek van Maarten nu. Naomi uit Aalst, goedemorgen.
15: Goedemorgen Maarten en Dorothee.
12: Ik hoorde jou wel gniffelen. Kan je ons iets meer vertellen over wat we net gehoord hebben?
15: Ik veronderstel een fragment uit een erotische roman.
12: Ja.
15: Wel niet een van bij ons in de uitgeverij.
13: Jawel, jawel, jawel. Jawel, echt waar. Het is een, je bent van uitgeverij SVM Publishing, hè?
15: Ja.
13: Ja, ja, ik heb dat gezocht. Ja. Dat is een boek dat jullie verkopen, dat heet Vuurige Jacht.
15: Oh, Bella J. Ja,
13: Bella J, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Het is dus wel van bij jullie, hè?
15: Ja, ja, absoluut. En eigenlijk heb ik die zelfs gelezen ook.
13: Ah ja. Dat is een scène die je niet meer herinnert van de roze bil.
15: Ik moet zeggen, ik lees zoveel boeken op de op het openbaar moment. Weet je het gewoon totaal niet meer welk boek.
13: Wat is je job, wat is je job daar?
12: Ik wel lang herinneren, ja. Eigenlijk, dit fragment. Maar inderdaad, wat is exact je job?
15: Ik ben management assistant bij SVM Publishing.
13: Okay.
15: Dus een uitgeverij voor erotische romans, als in Mafia, Dark Romans. Mensen die vaak lezen gaan misschien Lights Out of Hunting Adeline. Die zit, ja, ja, dat zijn boeken die...
13: Je kan, ze dus ook discreet kopen op je telefoon. Hè? Dus,
15: ja, ja.
13: Voilà. Dat geef ik maar even mee.
12: Ja, dus naast gratis boeken, hoeveel verdien je elke maand netto?
15: 2128 euro en 60 cent.
13: Alright.
12: Naomi, als je onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het ook afgelopen. Ben je er klaar voor?
15: Ja.
13: Oké, okay, dan gaan we eraan beginnen. Heel veel succes. 3, 2, 1, go.
12: Is bakboord de linker- of rechterzijde van een schip?
15: Pas.
12: In welke provincie kan je de Blaarmeersen bezoeken?
15: Oost-Vlaanderen.
12: Naar welk bier is het boek met wereldrecord dat jaarlijks verschijnt genoemd?
15: Pas.
12: Wat is de voornaam van de moeder van Bart, Lisa en Maggie Simpson in The Simpsons?
15: March.
12: In welke sport is Luke Littler de huidige wereldkampioen?
15: Darts.
12: Op welke dag van de week is kortjak

0: Geniet ziek volgens het kinderliedje.
1: Zondags.
0: Hoeveel millimeter zit er in 1 centimeter?
1: 10.
0: In welk jaar vond de wereldtentoonstelling in Brussel plaats?
1: Pas.
0: Naar welke Griekse arts is de artsen eet oorspronkelijk genoemd?
1: Pas.
0: Welke Marvel filmreeks speelt zich af in het fictieve land Wakanda?
1: Pas.
0: Is bakboord de linker of rechterzijde van het schip?
2: Ja, die heb je nog wel. Ja. Die was op de biep. Maar het was... Ja, je hebt net te weinig tijd.
0: Maar was je aan het hijgen van de spanning of was je een boek aan het lezen?
1: Nee, echt van mega stress.
0: Oh, ik hoorde het en ik denk dat mensen ook aan het proberen helpen waren, maar dan had je de vraag niet meer gehoord. Het was inderdaad, de stress sloeg toe, maar je bent niet de eerste die daar last van heeft. Dat is heel normaal in dit spel.
1: Ja.
0: Je hebt nog 4 vragen te gaan. Guinness, zochten we nog het Guinness Book of Records. In 1958 de wereldtentoonstelling in Brussel. Hippocrates, de artsen eet. En dan nog Black Panther. Dat was de Marvel filmreeks die we zochten. Doe maar, die wist je ook.
1: Ja, ik wist ze wel, maar dat is zo de moment dat je zo de net precies niet aan kunt in je geheugen.
0: Ja. Ja,
2: vooral bij die Hippocrates hoorde ik u echt intern vloeken. Ik weet dit! Ik weet dit!
1: Ja. Nee.
0: 6 juiste antwoorden binnen de tijd. Een troostprijs van €60. Een mooi extraatje op deze dinsdagochtend. Dus proficiat toch daarmee.
1: Ja, dank u wel.
2: Maak er een hele fijne dag van. Hè. Veel leesplezier.
1: Ja, dank u. Jullie ook. Dag.

0: Krijg je maar niet genoeg van het Foute Uur? Luister naar Q Foute Radio op DAB+, qmusic.be en in de Q-app. Proud to be fout.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie, een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mama, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
7: JBC!
6: Voorwaarden op jbc.be.
8: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
9: Goedemorgen. Je raakt op dit moment niet met de auto op Brussels Airport. De toegangsweg naar de luchthaven is volledig dicht door een gaslek bij wegenwerken, zegt de brandweer.
10: Er is een gaslek ter hoogte van de wegenwerken onder de brug die leidt naar de luchthaven tot een middendrukleiding. Onze diensten zijn ter plaatse. We hebben een perimeter ingesteld om ervoor te zorgen dat niemand in de buurt van het risico kan komen. En ook de brug die leidt naar de luchthaven is op dit moment afgesloten voor alle verkeer.
9: Je kan wel de trein nemen. In Zaventem vertrekt vandaag sowieso maar de helft van de vluchten door een grote nationale actiedag van de vakbonden. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. Ons land staat daarmee 11e in een lijst van 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF.
11: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit de huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
9: En het heeft veel gevolgen ook op school. Minder dan de helft scoort voldoende voor basislezen en rekenen. En het wordt strafbaar in ons land om te rijden onder invloed van ketamine. Het parlement stemt daar vandaag over. Want terwijl het gebruik maal 10 is gegaan op 10 jaar tijd, staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. Er komen ook specifieke speekseltesten, want met de huidige testen kan ketamine niet gevonden worden. Het is een wisselvallige dag. Buien en 13 graden. En morgen en de komende dagen ook regelmatig felle buien en niet warmer dan 13 graden.
8: Ondertussen staan er 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Expo en Diegem. Moet je 24 minuten bijtellen. Ook op de buitenring vertraag je tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 10 minuten. Richting Brussel dan op de E19. Tussen Vilvoorde en Machelen 13 minuten extra. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 12 minuten daar. Dan richting Medelbeke, dat is op de ring rond Gent tussen Evergem en de Brugse Vaart 10 minuten bij. Ook richting Antwerpen nog een paar kleine files E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 6 minuten bij. A12 tussen Aartselaar en de Kleidalaan 5. En op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost op dit moment ook 5 minuten langer. Maar op andere plaatsen gaat het beter, daar verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
12: Music. Matthias van den Bulke.
8: Dinsdag 12 mei is dag van nationale staking, maar niet bij ons. Wij zijn allemaal op post. Goedemorgen.

0: Dinsdag 12 mei is Nationale Stakingsdag, maar ook... D-Day voor België op het Eurovisie Songfestival in Wenen. Vanavond staat de Waalse Essila in de eerste halve finale. En we gaan heel veel stemmen kunnen gebruiken, want van de 15 landen die in actie komen vanavond gaan er dus 10 door. En bij de bookmakers staan we op plaats 13. Het ziet er dus niet zo goed uit. Wat ook vervelend is, ik ga vanavond iets gaan eten. Maar ik wil uiteraard ook kijken naar het Eurovisie Songfestival. Dus ik zit met een dubbele boeking.
1: Ja.
0: Ik ga er nog eens moeten proberen op te vinden in de loop van de dag. In tussentijd krijg je vooral veel goede muziek. Bebe Rexha na In Excess. Goedemorgen.

0: and Bibi Rexha. Op 46 tot 40. New Religion. Voor alles is er een oplossing. Ik zit dus met een dubbele boeking voor vanavond. Ik wilde iets gaan eten met vrienden. Maar ik wil eigenlijk ook kijken naar het Eurovisie Songfestival. En dan is daar gelukkig David uit Liedekerke, die zich graag wil opofferen en in mijn plaats wilt gaan eten. Op voorwaarde dat ik wel betaal. Ja, ik had kunnen pezen. Ik zal er eens over nadenken, beste David. Soundtracks zijn weer helemaal hot. Ze scoren terug in de hitlijsten in Vlaanderen. En het bewijs krijg je zo meteen.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff

Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: taco's maken in Mexico.
1: Free for life.
2: Free for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
1: Dit is Q.

0: say goodbye.
1: Rudy uit Gent zegt, je kan toch uitgesteld kijken naar het Eurovisie Songfestival, Matthias. Ja, nee, Rudy, dat is niet hetzelfde. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaat niet.
2: Repeat of niet?
1: Dat is zoals je naar de Rode Duivels zou kijken, uitgesteld. Dat is anders. Dat is niet dezelfde sfeer en dan weet je ook al de afloop op voorhand. Dus dat gaan we toch niet doen. Ik ga er wel iets op vinden. Het komt goed. Maar toch, bedankt om mee te denken, Rudy. Soundtracks die zijn ondertussen terug helemaal hot and happening. Ik bedoel dan dat soundtracks van een film het ook goed doen in onze hitlijsten. Shakira bijvoorbeeld. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Is de soundtrack van Zootropolis. Ze heeft er zelfs mee op nummer 1 gestaan. Dus zij deed het wel heel erg goed. Jelly Roll bijvoorbeeld ook.

De film Goat, die doet het ook goed in onze hitlijsten. En nu is er dus ook Material Lover van Sienna Spyro uit de film The Devil Wears Prada 2. Ik ben nog altijd niet gaan kijken. I know, ik moet er werk van maken. Maar goed, stuur repeat of niet.

0: De soundtrack van The Devil Wears Prada 2, Sienna Spyro. Bam en Material Lover.
1: Repeat of niet?
0: Alle collega's bij Dries uit Exmuiden en Dries inclusief, die sturen niet. Ze willen het allemaal weg uit Repeat of niet. Wendy uit Hoboken heeft wel een repeat gestuurd. Toffe song, leuke vibe, Matthias. Laat hem maar eens doorgaan. Het is een niet verwoud uit Nijlen. Het doet hem een beetje denken aan de file. Die eindigt ook nooit. Jana uit Zeelen is wel fan. Repeat. Het is even wennen, maar het heeft iets. Jan uit Lokeren heeft een simpele repeat gestuurd zonder tekst en uitleg. Dat kan uiteraard ook. En Karin uit Aalst die heeft ook een repeat gestuurd. Het doet haar denken aan Amy Winehouse. En ze is altijd grote fan geweest van Amy Winehouse. Dus laat deze nog maar eens doorgaan, die Sienna Spyro. Gaan we doen. Ze heeft meer repeats gekregen dan niet. Dus ze gaat door naar Vincent Live. Ondertussen stuurt Kimberly ook een berichtje.
2: Hey, Matty. Hey. Misschien kan je ergens gaan eten waar ze ook het Eurosong Festival uitzenden.
0: Ah, dat is ook een goed idee. Ja, dat is een goed idee. Zouden er restaurants zijn in Gent waar dat kan? Zo, op het grote scherm Eurovisio. En dan bij de dessert allemaal een daffel gaan waarschijnlijk. Maar merci.

Misschien wel de grootste hit van David Guetta samen met Sia, Titanium. Weet je nog wat de eerste grote hit was van Kygo? Nee? Denk even na, 2014. Ik ga het u gewoon laten horen. Ja, ik ga het u zo meteen laten horen. Na Miles Smith en Niall Horan en de files, want ondertussen is het bijna 10:30. En er zijn 3 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. Je schuift een kwartier aan richting Brussel op de E19, tussen Zemst en Machelen. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je nog 12 minuten tussen Strombeek, Bever

0: eerste grote hit van Kygo. Firestone. In 2014 met de stem van Conrad Sewell. Daar hoor je nu toch ietsje minder van die Conrad. Toen Lady Gaga klein was, zei haar mama tegen haar dat wij allemaal supersterren zijn en dat ze groot gelijk heeft. Je hoort Mother Monster en de Q-topschijf ook nog voor 11 uur.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, maar ik wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Q. Q Music.

0: ook up.
1: Het Q Liftoff Concert. In de Q-luchtballon.
2: Ja, binnenkort gaat onze Q-luchtballon voor de eerste keer de lucht in met Q-luisteraars. En we gaan dat niet zomaar laten gebeuren, want ja, een ballonvaart op zich is wel leuk, maar het kan altijd leuker, want wij hebben iets in petto voor jou, namelijk de Q-lift-off. Dat betekent dat je tijdens de vaart een exclusief concert krijgt. Jawel, zeker. Van Berre, niemand minder dan Berre, dat wordt sowieso een hoogstandje. Ja? Ja, okay. Nee, maar sowieso het hoogste concert dat je ooit zal gedaan hebben in je leven. En er wordt ook heerlijk ontbijt voorzien met aardbeien van Hoogstraten. Het is het seizoen hier van de aardbeien en dat zijn ook de lekkerste. En je kan straks bij Vincent Live het laatste duo-ticket winnen voor dat Q-Liftoff concert. Dus zeker luisteren, er zijn daar een heleboel luisteraars blij mee gemaakt met zo'n duo-ticket. Maar jij kan dus het allerlaatste winnen. Straks vanaf 4 zeker luisteren naar Q.
1: Hoogstraten aardbeien.
3: Q Music.
1: Q.

0: bestaat voor iedereen, zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
2: Code Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Goedemorgen, tijd voor nieuws van 11 met de Delphine.
7: Goedemorgen. De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die was meer dan 1,5 uur volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Maar dat is intussen weer gedicht, zegt de politie.
8: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Al de diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvies. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een 5-tal personen geëvacueerd zijn. Maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
7: Ook de perimeter rond het gaslek zelf is opgeheven omdat er geen gevaar meer is. Zo'n 15.000 boze hotels hebben de boekhouding van website Booking.com in beslag laten nemen. Er zijn ook Belgische hotels bij. Ze eisen een schadevergoeding van Booking omdat de hotels zelf jarenlang boetes riskeerden van Booking als hun prijzen ergens anders lager waren dan via die website. En dat kostte de hotels omzet en winst en ze moesten ook nog eens hoge commissies betalen. En in het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen nu zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. Het is een wisselvallige dag met buien en maar 13 graden. En ook morgen en de komende dagen regelmatig felle buien en niet warmer dan 13 graden.
6: Ondertussen 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file, die staat richting Brussel op de E19. Tussen Vilvoorde en Machelen moet je 9 minuten bijtellen. Ook op de Brusselse binnenring vertraag je 7 minuten. Tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde-Koningslo. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Legrellelaan en Deurne 6 minuten extra. Altijd moeilijk met die Legrellelaan. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
0: Music. Matthias van den Bulke.
6: Aaron Blommaert heeft een nieuwe single en wij zijn fan. Eerst Shakira.

0: Met Kings of Leon gaat het ietsje beter op het werk tijdens je dinsdagshift. Dus aftellen naar vrijdag voor het nieuwe album van Aaron Blommaert. Dan ligt het in de winkel. Oorsprong heet het. In het depot van Leuven moet je blijkbaar zijn om Aaron Blommaert daar live aan het werk te zien. Hij gaat het voorstellen nu vrijdag daar. En zaterdag komt hij het ook signeren bij andere winkels en plaatsen. Bij de FNAC liever. En de standaard boekhandel moet je zijn in Leuven, Antwerpen en Aals bijvoorbeeld zaterdag. Dus als je graag je plaat of je cd wil laten signeren, dan moet je maar eens checken op zijn Instagram-pagina waar hij precies zal uithangen de komende tijd. Hij komt ook nog langs in Kortrijk en in Gent, zag ik, maar dat is voor de komende weken. Ik ben in elk geval fan van zijn nieuwste single, toch zeker van dit duet dat dus op dat album staat.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het is er eentje samen met Zoe Levi en ze zingen over de liefde loslaten.
2: Q

0: kwart over elf. Kings and Queen van Ava Max. Zometeen Red Hot Chili Peppers bij Q, maar eerst Bruno Mars.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
4: Relax.
3: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax.
3: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Kom nu naar Tegels Veronhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veronhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veronhoven de BTW in jouw plaats.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Martin Garrix en Jax. 12 mei vandaag, dat is dag van de verpleegkundigen. Kelly uit Wevelgem die stuurt via de Q-app. Proficiat aan al mijn topcollega's bij Immens Thuisverpleging. Of IMens, maar ik denk Immens, om de woordspeling te maken. Ja, jij dus ook een dikke proficiat, Kelly. Dikke proficiat voor jezelf zou wel zijn. Er zijn heel veel jobs waar je een roeping voor moet hebben. Maar werken in de zorg is daar zeker eentje van. Dit is Rag & Bone Man bij Q-Music en Skin.

0: It was almost love. It was almost love.
1: 1 minuut over 11:30 ondertussen. Mijn fileoverzicht is aan het laden. Ja, en het is daar eindelijk. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring vertraag je tussen Stroombeek, Bever en Vilvoorde voor de Koningsloo 6 minuten. Dat is het meeste, dus de andere 2 zijn nog kleiner. Richting Brussel, E19 tussen Vilvoorde en Machelen, 5 minuten extra. En op de Antwerpsring richting Gent tussen Merksem en Borgerhout ook 5 minuten bijtellen. Op andere plaatsen verlies je dus sowieso minder dan 5 minuten. Chill.
2: Matthias van den Bulke.
1: Yes!

0: too sharp. Of Monsters and Men and Little Talks Back Music. Ja, het is wisselvallig weer deze week. Daar valt niet veel aan te doen. En dan merk ik bij mezelf wel dat ik altijd iets zoek in mijn agenda om naar uit te kijken. In de hoop dat het dan, als dat gebeurt, het wel zonnig gaat zijn. En ik weet ook perfect waar onze Gerben naar uitkijkt in zijn nabije toekomst. Alhoewel.
1: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bambi.
2: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En van morgen tot donderdag, hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bambi.
4: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
9: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
8: Met een wel heel bijzondere bagage.
9: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
8: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
9: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
8: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
9: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
11: ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
10: Peugeot.
12: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
13: stap met meer korting op de trein.
14: 40%, het zal wel zijn.
15: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
16: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
15: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
17: Geef toch maar een XL.
18: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
12: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Zeg, Karen hier. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
20: Psst, Karen.
19: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
20: Karen, stapelkorting bij Morris.
19: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
20: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
19: Echt?
20: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
19: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
20: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
21: Zorgeloos zomeren met Keukens de Abdij. Profiteer nu van min 30% op kasten en min 15% op toestellen. Inclusief gratis afbraak van je oude keuken. Ontdek ook onze multimassieve kern, verkozen tot beste interieurproduct van het jaar. Keukens de Abdij.
22: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
23: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
22: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
24: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Mr. Teddy Swims. Slecht weer deze week, heel wisselvallig. Veel regen ook de komende dagen nog. Laat ons hopen dat het beter weer wordt op 24 mei en toch vooral ietsje warmer. Want op 24 mei doet onze Gerben Tuurlings mee aan de Red Bull Velo Race. Gerben die duikt vaak op de socials van Q-Music. Dat was even moeilijk. Op. Ik heb hem sowieso al zien passeren met Vincent Virus bijvoorbeeld. En je kent hem waarschijnlijk ook van zijn Dynamite, van zijn frituursnack. Maar Gerben die houdt ook van uitdagingen. En hij gaat dus opnieuw meedoen aan de Velo Race. Vorig jaar fietste hij los het water in. En haalde de finish niet. Dit jaar wil hij beter doen in Hasselt. Daar krijgt hij een nieuwe kans in de kanaalkom. Over het water geraken is niet het enige probleem van Gerben. Hij heeft aan veel mensen beloofd die gaan mogen meedoen met hem. Want het is met een plus one. Maar er kan er maar eentje zijn. En dat gaan ze de komende tijd uitvechten.

Ja, wie er uiteindelijk mag meedoen met Gerben aan die Red Bull Velo, dat ontdek je dus de komende dagen op de socials van Q-Music. Moet je zeker in de gaten houden. Vera, die kijkt uit naar volgende week. Niet om op een fiets te kruipen en over het water te rijden. Nee, Vera gaat naar Harry Styles volgende week. En wel, Vera, ik ga hem draaien na nieuws van 12.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Het is 1 over 12. Delphine is er met nieuws.
5: Een goedemiddag. In Brussel betogen tienduizenden mensen tegen de regering, vooral tegen de besparingen, de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het blijft belangrijk om druk te zetten, zegt de Christelijke Vakbond.
6: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
5: De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation in Brussel. Voorlopig verloopt alles rustig. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter een goede 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Daar stijgt de maximumprijs naar 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer een beetje goedkoper. En in New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier in een bibliotheek. Goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's papier. In de VS is er al jaren ophef over die Epstein-files, omdat er heel wat prominente figuren in genoemd worden, zoals president Donald Trump. Het blijft wisselvallig vanmiddag en fris ook. Veel wind en niet warmer dan 13 graden. En ook morgen blijft het buiig met maxima tot 13 graden.
4: Veel regen, veel stakingen, maar weinig files. Want er zijn er geen van 5 minuten of meer.
7: Music. Matthias van den Bulke.
4: Dit weekend gaat het gebeuren. Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Daar gaat het dus wel warm worden.

0: Elke vrijdag namiddag hoor je het summum van de popmuziek bij Q. En Taylor Swift mag dan niet meer bovenaan de Q Top 40 staan. Ze is wel nog altijd de queen, want ze zat er met maar liefst 3 nummers in. Met Opalight staat ze op 21. En ze is ook nieuw binnengekomen.
1: Nieuw.
0: Op 26. Met Elizabeth Taylor. En ze staat er ook nog altijd in met The Fate of Ophelia. Het is moeilijk om uit te spreken. Fate of Ophelia. Ja, voilà. Al vrees ik dat het wel haar laatste week zou kunnen zijn, want ze is deze week diepste daler. Je hoort ze na Nova Star en Rome.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff

0: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
1: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
0: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienst beheerd door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
2: Nerdland Festival.

0: sportfestival.be samen met HLN Q Music en VDM.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen?
5: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
7: Amai, dat wordt vlammen.
6: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
11: Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
12: I can help.
11: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Wist je dat je over Anouk, de Nederlandse zangeres, die heeft ooit nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival? Hoe ze het ervan gebakken heeft, dat hoor je zo meteen.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst vers materiaal van bij ons, DJ Licious en Milo.

Vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival met België. Deze Anouk heeft ooit nog meegedaan aan het Songfestival voor Nederland. In 2013 was dat. Toen werd ze negende. Yeah.

0: song?
1: Mag ik dat zeggen?
0: Ja, hè.
1: Birds werd negende. Ze brak er zeker geen potten mee, maar het was ook zeker niet slecht. Geen Nederland dit jaar op het Eurovisie Songfestival. Zij boycotten, zoals je wel weet.

er staat ook maar één file van 5 minuten op onze Vlaamse snelwegen. En die file staat richting Antwerpen op de A12. Tussen Aartselaar en de Kleidalaan-Kontigse Steenweg moet je 5 minuten bijtellen. Op andere plaatsen gaat het vlotjes. Q-music. Sounds better with you. Q-music. Matthias van den Bulke.

0: Zometeen de nummer 1 in de Q-top 40, maar eerst gaan we spelen. Guess the song. En speel gerust mee via de Q-app. Het is helemaal gratis en leuk om met je collega's te doen. We spelen elke middag Guess the song op Q-music. Herken het liedje. Zo simpel is de opdracht. Je krijgt zometeen een stukje te horen uit een Q-hit van een aantal jaar terug. En het is jou om te raden welke song we zoeken en van wie die komt. Vandaag zijn we uiteraard in thema. We zoeken een nummer dat we ooit naar het Eurovisie Songfestival hebben gestuurd. Ik dacht, ja, vanavond eerste halve finale met België. Dus welke ex-Belgische inzending is dit? Voilà. Dat was ze. Nummer en artiesten graag inspreken of inzingen via de Q-app.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Hey, hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
11: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: kaasloos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: the song.
1: Jij hebt volledig een thema vandaag, uiteraard, want vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen met Estila, die sturen wij. De RTBF heeft die gekozen. En we zochten in Guess the Song ook een ex-Belgische inzending van enkele jaren terug. Wie hoorden we hier voor enkele seconden?
2: Hey, Matthias, Peter hier. Het is Blanche met de City Lights.
1: Ja, Peter.
2: Groetjes.
1: Groetjes terug. Jan wist het blijkbaar ook.
3: Hey, Matthias. Dat was volgens mij City Lights van Blanche.
1: En ook Dilara uit Genk wist het.
4: City Lights van Blanche.
1: Ja, van Blanche. Jazeker. Blanche werd in 2017 vierde voor ons land. Een van onze beste prestaties ooit. En we gaan het ze nog eens volledig laten zingen. Dit is City Lights.

10 voor 1, de nieuwe single van Lost Frequencies. So much beauty around us. Het zal wel zijn. Ook als je nu naar buiten kijkt en denkt van goh, het is toch niet zoveel beauty deze week. Nee, dat is waar, maar ik zeg altijd, na regen komt zonneschijn. En er zeggen dat nog heel veel mensen. Jolien Roets komt eraan vanaf 1. Ik heb nog No Doubt voor jou.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Elaba, goedemiddag. Nieuws van 1 uur krijg je van Delphine.
5: Goedemiddag.
4: In Brussel betogen 40.000 mensen tegen de regering en tegen hun besparingen en beslissingen, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar de vakbonden willen druk blijven zetten, zegt de christelijke.
6: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
4: De eerste betogers zijn al aangekomen op het eindpunt. Dat is aan het station Brussel-Zuid. Voorlopig verloopt alles rustig. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 betaal je dan aan de pomp maximaal 1,97 euro per liter. En voor benzine 98 stijgt de maximumprijs naar 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer een beetje goedkoper. En de Britse premier Keir Starmer blijft premier, zegt hij zelf, ondanks de stijgende druk op hem om op te stappen. Onder meer van zijn eigen Labour-partij en ook van enkele ministers. Het komt door de nederlaag bij de lokale verkiezingen en ook de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur van de VS door zijn banden met de veroordeelde seriedelinquent Jeffrey Epstein. Het blijft vanmiddag wisselvallig en fris ook, met veel wind en niet warmer dan 13 graden en ook morgen blijft het buiig en met maximaal tot 13 graden.
7: Van die lente schiet niet veel meer over, helaas. Er staan 4 files op onze snelwegen, dat was mooi in koor, waar je meer dan 5 minuten verliest richting Antwerpen op de E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost 7 minuten extra. Op de Brusselse binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout 6 minuten extra. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen-Noord tot Deurne ook 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Music.
2: Jolien Roets.
7: We gaan de middag in met een mooi complimentje van Ed Sheeran. Dit is Azizam. Goedemiddag.

The lights off. Voorlopig hebben de weergoden ook beslist om het licht uit te doen vandaag. Het ziet er de komende dagen niet echt lenteachtig uit, hè. Best fris ook, zeg. Ik had geen trui aan vanochtend. Zo'n zomers lichtjasje. Dat heb ik me al beklaagd. Dus we gaan ons aan elkaar moeten verwarmen vandaag.

0: En ook de werkweek is al halverwege. Paulien uit Riem stuurt eindelijk het eerste deel van de werkweek. Zit erop, was het maar al morgenavond. Je hoorde Suzanne en Freek en halverwege. Ze treden vanaf vrijdag 15 mei, dus nu vrijdag, maar liefst 10 keer op in de Gelredome in Arnhem in Nederland. Dat zijn dus 10 keer 34.000 mensen. Dat is waanzinnig veel. En dus zetten we hen de hele dag in de spotlight hier bij Q. Nu vrijdag vanaf 6 uur 's ochtends elk uur een hit van Suzanne en Freek. En als je vrijdag naar het concert gaat, laat het zeker eens weten. Hè. Dan kunnen we misschien een belletje doen.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: Auto 5.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.
7: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Q Music.
9: Q sounds better with you.

iets minder opzwepend dan I Just Might, maar het is wegdromen op deze Risk It All van Bruno Mars. Nu eentje uit het jaar dat ik ben beginnen werken bij Q-Music, 2010 dus. En elke keer als ik hem hoor, dan krijg ik terug kriebels in mijn buik. Was zo'n mooie tijd. Bromance is dit van Timber.

Muziek is een medicijn, dat zal nog blijken het komende half uur. Je krijgt een shot dopamine zo meteen dankzij die geweldige single van Jelly Roll. I'm good. Ik ga eens met jou even door de files. Het zijn er 3 op dit moment waar je 5 minuten of langer verliest. Richting Antwerpen op de E313 van Rans tot Antwerpen-Oost. 6 minuten extra. Op de Brusselse binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West ook 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten. Q. Music. Q sounds better with you. Jolien Roets.

0: voor wie nog altijd zit te wachten op zijn moederdag. Attentie, een bosje bloemen van Miley Cyrus. Beter laat dan nooit. Het is een korte werkweek, dus staan we voor een lang weekend. En in dat weekend staat er van alles te gebeuren. In Dendermonde bijvoorbeeld.
1: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Dendermonde. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music. Better with you.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
2: Peugeot.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty.

0: dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Enten de Bauza en Magnetic. De Q-topschijf van deze week, die komt eraan. Milk Inc. en Madison is dat de opvolger van Unstoppable. Unstoppable was de eerste single die Milk Inc. uitbracht in 11 jaar tijd. Ze vieren dit jaar hun 30-jarig bestaan met 2 shows in de Avalsdoom. Dat gaat sowieso vonken geven. Ze hebben er al zo vaak gestaan. Maar dit is toch wel heel speciaal, 30 jaar carrière. De nieuwe single die gaat over de kracht van muziek. Hoe gezond die is voor lichaam en geest. En hoe muziek je zorgen kan doen vergeten. Ook voor Linda en Reggie is muziek een medicijn. Ze hebben dat vorige week ook verteld bij Maarten en Dorothee in de show.
1: Dat is ons leven. Dat is onze passie en dat is ja, ons geluk.
2: En zetten jullie dan nog andere muziek op als je echt een medicijn nodig hebt? Of wat zou je dan
1: ik
2: kiezen?
1: Ik hou van de 80s. Ik hou van 80s, 90s, maar 80s vooral. Dat is echt mijn... Oh, daar kan ik zo van in weg met mijn gedachten.
2: En wat is dan de nummer 1 artiest?
1: Dat is niet moeilijk, hè? Michael Jackson?
3: Oh, maar ja. En Reggie, ja, wat is jouw zo go-to medicijnmuziek?
4: Alles van de Rat Pack eigenlijk. Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra. Zo, dat. Swing.
3: Oh, ja.
4: Swing. Dat is mijn... Ja, voilà. En vooral ook muziek voor onszelf. Het medicijn, als we op het podium staan, dat is echt wel de helpt wel. Wij doen de mensen hun zorgen vergeten. Ja. En wij zijn zelf dan ook even onze asfalt shit hebben... Even kwijt.
1: Ja, wij hebben de dankbaarste job, hè. Wij maken mensen gelukkig.
0: Al bijna 30 jaar doen ze dat, ons gelukkig maken met die passie van hen. En dat vieren ze dus op 23 en 24 oktober in de Avalsdoom Antwerpen. En met de Q-topschijf. Je hoort Madison zo meteen. Eerst even rust. Dit is a U2, With or Without You.

0: Jolien met Melissa. Ik ben heel erg blij met Milk Inc, hun nieuwe single. En voor mij mag het zeker op nummer 1 staan. Ik ben al sinds dag 1 een grote fan van Milk Inc. En ik ben super blij met hun nieuwe muziek. Dankjewel, dag.
1: Ja, nummer 1 is nog even geduld. Maar ze hebben toch de Q-topschijf al beet. Dat is al een begin. Je hoort ze extra veel deze week hier bij Q.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
5: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
5: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
7: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Ellema, goedemiddag. Nieuws van 2 krijg je van Paulien.
9: Goedemiddag. In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes. De politie kreeg de situatie snel onder controle. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie. Zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW.
10: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
9: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten. Als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren, dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works.
11: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
9: En de Britse premier Keir Starmer blijft premier, zegt hij zelf, ondanks de stijgende druk op hem om op te stappen. Onder meer van zijn eigen Labour-partij als van enkele ministers. Dat komt onder meer door de nederlaag bij de lokale verkiezingen. Vanmiddag en vanavond wisselend bewolkt met kans op een bui en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk zelfs met onweer en opnieuw 13 graden.
8: Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 7 minuten bij. Op de Brusselse binnenring verlies je van Groot-Bijgaarde tot Jette 6 minuten. En richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost 5 minuten extra. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
12: Music.
13: Jolien Roets.
8: Somber is na zijn passage op Coachella helemaal klaar voor Pukkelpop. De vraag is natuurlijk, is Pukkelpop ook klaar voor hem?

0: headliner van een van de openingsceremonies van het WK voetbal dit jaar.
1: Q-Music.
0: Ja, en dat was geen fout, hè. Ceremonies, meervoud, want het zijn er 3 in totaal, omdat het WK dit jaar georganiseerd wordt in de VS, in Mexico en in Canada. Heeft de FIFA 3 openingsceremonies voorzien, 1 in elk land. In de VS mag Katy Perry dus optreden tijdens die ceremonie. In Canada is het aan Michael Bublé, de ideale schoonzoon, de man die van kerst de meest perfecte tijd van het jaar maakt. En ook Alanis Morissette gaat daar optreden. Het zijn alle 2 Canadezen, dus dat is logisch. En in Mexico, in die openingsceremonie, staat onder andere J Balvin op het podium.

0: Lucas Graham en 7 Years, een hit uit 2015. Once I was 7 years old. De tijd vliegt. Evelien uit Wervik is ook helemaal klaar voor het WK. Ze heeft een Panini stickerboek van het WK. Beginnen sparen stuurt ze in de Q-app. Oh my god, ik wist zelfs niet dat dat nog gemaakt werd. Zo Panini stickerboeken. Ik herinner mij wel dat ik er zo had in de jaren 90. Van Aladdin en van The Lion King. En ook van het WK, zo met stickers van Lorenzo Stalens en Enzo Schifo en Mark de Grijs. Zo die generatie Rode Duivels. Maar dat maken ze nu nog altijd. Ze stuurt 980 stickers zitten erin. Het grootste WK-boek ooit. Dat is gewoon geniaal.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De Kik alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Hoogstraten aardbeien.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.

had een Panini stickerboek van de Power Rangers. Dat is juist, dat bestond ook. Oh, heerlijk. Deze was ook 90s, maar op Trandeke, 1999. Bryan Adams en Mel C. Zometeen de superhelden van de script. Na deze Calvin Harris.

0: Caroline. Dat is de klassieker van de scriptoren. Dat maakt me nu gelukkig op deze dinsdag. Dank u.
1: Dat was een berichtje van Sanne.
2: Zometeen maak ik hopelijk ook mensen blij met een klassieker van Enrique Iglesias. Maar eerst ga ik door de files. Er staan er 3 op onze snelwegen waar je op dit moment 5 minuten of meer tijd verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de A12 van Aartselaar tot Kleidalaan, Kontigse Steenweg

0: 51 is hij ondertussen, onze hottie Enrique Iglesias. Je hoorde Rhythm Divine en dat het wereldsterrenleventje niet voorbij hoeft te zijn na je 50ste, bewijzen ook de volgende twee kanonnen.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
4: Nee, Marieke wel.
3: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

van die heatwaves is er nog weinig te merken nu, half mei. Glass Animals, Heatwaves, 13 minuten voor 3. Van een berichtje binnen van Jeremy uit Diksmuiden. Die stuurt die Save My Love van Kygo. Wat een schijf is dat ook. Een schijf die binnenkwam op 6 maart in jouw Q-top 40, Jeremy. En dan ging hij een beetje naar omhoog. En dan de week nadien weer. Maar het was zo heel, heel langzaam, hoor. Zo stapje per stapje. Dan viel hij weer terug, omlaag. Ja, zo niet echt hoge pieken, ook niet echt hoge dalen. Of diepe dalen. Maar op 10 april waren ze ineens de sterkste stijger in jouw lijst. Dit is ineens heel erg goed in alle hitlijsten. Airplay gingen ze meer rond op sociale media enzovoort. Dus dat zag je ook in de cijfers. Gingen ze ineens 12 plekken omhoog en kwamen ze op nummer 18 terecht. Maar dan zakten ze ineens weer terug, tjoep, tjoep, tjoep, tjoep, tjoep, tot deze week. Ze ineens weer aan een soort boost begonnen zijn. Ze hebben een soort van boost gekregen ook in de lijst, want ze stijgen maar liefst 14 plekken en dat in hun 10e week. En ze belanden zo op hun hoogste positie tot nu toe. Het is een rollercoaster aan emoties. Maar deze week dus zo mooi op 12. Save My Love van Kygo, Khalid en Griffin.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Mannekes, hier is brother Bobby.
2: Halleluja, brothers en sisters.
1: Halleluja, brother Bobby.
2: Donderdag is het weer zover.
3: Hemelvaartsdag.
1: Halleluja.
2: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
1: Welke hemelse korting, brother Bobby?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
1: Halleluja, brother Bobby.
4: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
6: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
10: Goedemiddag, nieuws van 3 uur krijg je van Paulien.
11: Een goedemiddag.
10: Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Collega Eva Peters.
12: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
10: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. En een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het Hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Zij testte gisteren positief en ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine omdat ze fouten maakten bij de behandeling van een van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Het is nog lang niet duidelijk of ze besmet zijn. Wisselend bewolkt vandaag met kans op een bui en 13 graden. Morgen bewolkt, vanaf de middag kans op stevige buien met onweer en opnieuw tot 13 graden. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer tijd verliest. In de richting van Antwerpen staat de langste file op de A12. Van Poldervliet tot Ekeren verlies je 18 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, 10 minuten extra. En in de richting van Gent verlies je van Antwerpen Noord tot Deurne 6 minuten. Op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 5 minuten bij, want daar is een ongeval gebeurd. Maar als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar nu op dit moment minder dan 5 minuten. Sorry, even afgeleid, want...
13: Music.
14: Jolien Roet.
10: Ik krijg net een berichtje binnen van mijn buurvrouw. Ik ben zo blij voor haar. Het was een paar bewogen weken.

수놓아진 별. 내우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시대.

even een klein verhaaltje. Gisteravond moest ik de mol nog inhalen. Ik had geen tijd gehad zondagavond. En op een bepaald moment ga ik thee halen in de keuken. En ik zie in de tuin een kat lopen. Een tijgerkat. Grijze strepen. En ik denk eerst, ah, dat is die van ons. Dat is ons Kim. Maar ineens zie ik dat Kim binnen zit. En de manier waarop die kat naar mij kijkt, denk ik, nee. Nee, dat is niet onze kat. Voor het vervolg van het verhaal moeten we even 3 weken terug in de tijd. Toen kreeg ik een berichtje van onze buren. Die wonen nog maar een paar weken langs ons. En die sturen dat de kat 's nachts door het raam was gekropen en dat ze die nergens meer konden vinden. Ze zijn op de daken gaan kijken, ze hebben posters rondgedeeld, flyers aangebeld bij alle buren, berichtjes in de buurt, WhatsApp, maar die was nergens te vinden. Dus groot verdriet uiteraard, voorlopig geen spoor van hun lieveling. Tot dus ineens gisteren zie ik haar die kat zitten. Een kat die ik nog nooit eerder zag in onze tuin, die staarde mij ook aan met van die grote ogen. En ineens viel mijn frang. En mijn hart maakte een sprong en ik dacht, maar dat moet hem zijn. Dat kan niet anders. Ik heb dat beest nog nooit gezien. Ik durfde niet te goed bewegen, want die hield mij wel echt in toog. En ze was duidelijk bang. Dus ik heb zo al bibberend mijn gsm gepakt. Ik heb de buurvrouw gebeld en gezegd, ja, ik ben niet 100% zeker. Maar ik heb een vermoeden dat jullie kat na 3 weken vermist in onze tuin zit. Ze is meteen afgekomen, ze had een mandje bij en een snoepje. En dan hebben we, denk ik, toch zeker een half uur lang geprobeerd om dat beest in het mandje te krijgen. Hij was heel bang, hè, had zich verstopt onder een rek in onze tuin. En na een half uur is het dan toch gelukt. En was ze herenigd met haar dikke vriend. En ineens stond de buurvrouw, die ik eigenlijk nog niet supergoed ken, huilend in mijn armen van blijdschap. En ben ik ook beginnen wenen. Allee ja. Het was een heel emotionele avond en ze stuurde nu net, toen het nieuws gedaan was, nog een berichtje van merci, merci, merci, alle geluk dat je thuis was. Dus ja, amai, eind goed, al goed, echt waar. Oh, zo'n beest. Je ziet dat ook graag, hè. Dat is ook een beetje een kindje, zo'n kat. Dus ik snap haar heel.

0: Shawiadist stuurt Jolien, mijn katten Pamu en Pillow zijn ook zoals mijn kindjes. Ik kan echt niet zonder hen. En Tina uit de Punten die stuurt nog vleermuizen, vermiste katten. Het is daar een beestenboel bij jullie thuis. Dat is niet gelogen. Twee katten, twee kinderen en een beest van een vent.
1: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of 2 abonnementen of...
8: 2! Dan kan ik mezelf volgen!
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
7: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.

0: buitenbeentjes. Santé, Pink and Raise Your Glass. Zometeen vertellen Max en Andy Grammer waar zij van houden. Eerst nog de files. Er staan er 6 waar je 5 minuten of langer verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat de langste file van Antwerpen-West tot Borgerhout. Je verliest er 22 minuten. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West komen er 11 minuten bij. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten bij. En van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel verlies je er 8. Richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekeren 12 minuten extra. En op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 6 minuten bij. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Sounds better with you. Q Music. Jolien Roets.

0: Anakin Father. Father. Here is Brother Bobby.
1: Halleluja, brothers and sisters.
0: Halleluja, Brother Bobby.
1: Donderdag is het weer zover.
2: Hemelvaartsdag.
0: Halleluja.
1: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, Brother Bobby?
1: Nee tegen BTW, Brother Vader.
0: Halleluja, Brother Bobby.
3: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot 5000 euro. Elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Jij hebt de power met de Eneco-app.
11: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
12: Hoe weet jij dat, papa?
11: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
12: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
11: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
12: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
11: Nee, maar ik wel.
10: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
13: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
14: Psst, Karen.
13: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
14: Karen, stapelkorting bij Morris.
13: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
14: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
13: Echt?
14: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
13: Maar dan moet je toch niet fluisteren? Dan moet je roepen.
14: Morris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door.

Uit de top 3 op nummer 4, Shakira en Zoo. Nog twee keer slapen en ze dropt haar nieuwe single. Ik vind hem nu al catchy. Benieuwd of het ook zo'n succes gaat worden. Die, die. Ik heb er alle vertrouwen in. En Bon Jovi, die ook.

0: Hypnotized van Anima en Ellie Goulding.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon.
0: De plekjes in de lucht zijn helaas uitgedeeld. Vanochtend won Michael uit Mazeik nog het laatste duo-ticket voor de Q-liftoff. En hij had er nood aan, want zijn laatste ervaring in een luchtballon was vrij stresserend.
2: Ik heb al een ballonvaart gehad, maar het is een heel stressvolle dag geweest omdat ik toen mijn vrouw ten huwelijk heb gevraagd.
3: Stressvol omdat je dus zelf niet hebt kunnen genieten.
2: Ja, ik heb wel kunnen genieten, maar ik had een spandoek gemaakt en we moesten daar overheen vliegen. Normaal ga je heel traag de lucht in, zei de luchtballonvaarder. Maar we gingen direct de lucht heel hoog in. En waardoor we zijn wel er overheen gevlogen, maar het was moeilijk om te zien natuurlijk.
3: Michael. Maar ben je ondertussen gelukkig getrouwd?
2: We zijn nu gelukkig getrouwd, ja. Ah,
3: dus dat is dan wel mooi om dat nog eens over te doen, inderdaad, zonder stress. Dat snap ik.
2: Ja.
0: Amai, mooie ervaring, maar misschien nog eentje, of ja, binnenkort eentje voor Michael en nog 9 andere Q-luisteraars die dus van de grond mogen voor het concert van Berre tijdens de Q-lift-off. Ze krijgen daarbij ook nog een heerlijk ontbijt met Hoogstraten aardbeien. Het wordt een onvergetelijke hemelvaart voor al die gelukkige luisteraars. Geen tickets meer bij Vincent Live, maar vanaf 4 uur wel kans op €400 in winnen met...
4: Hoogstraten aardbeien.
0: Dat is ook al de moeite, €400. Dat is een halve ballonvlucht, denk ik. Ik heb nog Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. De bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Collega Eva Peters.
7: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
6: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij zal meewerken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui en 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien, zelfs met onweer en opnieuw tot 13 graden.
5: 7 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Je verliest daar een uur van Sinderen-Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent op de Antwerpse ring tel je een half uur bij van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. A12 richting Antwerpen verlies je 13 minuten van Wilrijk-Vallaar tot Antwerpen-Zuid en 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 richting Antwerpen 12 minuten erbij vanaf Kruijbeek tot Antwerpen-West en op de E19 11 minuten van Sint-Job in Goor tot Antwerpen-Noord. Sta je een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Ik zit een beetje in de miserie eigenlijk.
6: Oei.
5: Ja, ik raak niet ingelogd op mijn computer. Dus ik ben even met de laptop aan het fixen, maar het is...
8: Hallo Vincent.
5: Ah, ook dan nog. Emma.
8: Ik ben er.
5: Ja. Zit u... Ja, mijn computer.
8: Het is chaos, hè.
5: Ik raak niet ingelogd op Windows. Ja.
8: Maar dat is een groter probleem dan dat. Hè?
9: Vincent Live.
5: Een nog groter probleem dan niet ingelogd raken op Windows. Dat is een probleem, ja. Ik ben zeer benieuwd. Vertel eens, wat is er?
6: Ja, ik heb gezien dat de aubergine nog op dit moment in de studio ligt. En dat is niet de bedoeling, toch?
8: Ja, nee, die is helemaal rot.
5: Oh.
6: Ja, maar daar gaat het eigenlijk niet over. De app is veranderd.
5: Ja, dus er ligt in de studio van Vincent Live al een week een aubergine, omdat dat de vrucht is die de grootte van onze baby die in jouw buik aan het afbakken is...
6: Maar dat is echt een hele rotte aubergine. Ja. Ik hoop dat mijn baby er beter uitziet.
5: Ze is wel wat verschrompeld, ja, de aubergine.
6: Maar dat is fout, hè?
5: Is het veranderd, de app?
6: Ja, dat moet je toch weten.
5: Ja, op dinsdag, maar ik kijk altijd s'avonds naar het werk.
6: Ja, het is veranderd. Weet je, naar, ja, je weet niet naar wat.
5: Nee.
6: Ik heb het meegenomen.
5: Ga jij dat vertellen zometeen? Ja? Je hebt dat meegenomen.
6: Ja.
5: En je kan dat ook missen voor een week, want dan gaat dat hier weer een week blijven liggen en rot worden. Hè?
6: Ik denk het wel.
5: Oké.
6: Is het iets dat een week kan blijven liggen?
5: Ja, is het haring of zo?
6: Ja, misschien moet er wel voor gezorgd worden.
5: Oh, en is
6: want
5: het
6: je kan kiezen tussen snoep, dieren... Ja. Of fruit of groenten, hè?
8: Oh, het is één van de drie, hè?
5: Ja, jij hoopt het dier, ja. Ik hoop gewoon dat het iets lekkerder is dan die aubergine, dat we het gewoon kunnen opeten vanaf het zo bijna rot wordt.
6: Aubergine lust ik niet.
5: Ja, zo rauw.
6: Rauw is dat wel.
5: Er zitten er een nieuwe tanden in, denk ik.

0: Heat of Your Heart bij Vincent Live. Zoals je ongetwijfeld al weet, verwacht in augustus Emma en ik een dochtertje. Kijken wij rek als het naar uit, toch?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Het gaat goed momenteel met de zwangerschap, Emma?
1: Het gaat heel goed. Ik heb afgelopen zaterdag mijn suikertest gehad. Dus dan testen ze op zwangerschapsdiabetes. En de vroedvrouw belde mij om mij proficiat te wensen met mijn fantastische resultaten.
0: Ja. Het was niet heel gewoon goed. In orde, het was fantastisch.
2: Wow. Ja, dan mag je daar wel mee uitpakken.
1: Beter dan jouw cholesterol.
0: Dat heeft hier niets, maar dan ook echt niets mee te maken. Vincent Live. Anyway, er is een app waarop je de zwangerschapswat kan volgen. Iedereen die in zijn leven al de voorbije 10 jaar of zo, toen er apps bestonden, kinderen gemaakt hebben, die kennen die app. Want dan vertellen ze week bij week hoe groot jouw baby is, uitgedrukt in een diertje, in groenten en fruit en in een zoete tractatie. En wij bij Vincent Live dachten, dat is eigenlijk wel leuk. Ja, gewoon altijd iets in de studio leggen dat even groot is als de baby in de buik.
1: Ja.
0: En afgelopen week was dat deze verschrompelde rotte aubergine, die zo meteen in de vuilbak mag, voordat hij echt zelf pootjes krijgt en begint weg te lopen uit deze ruimte.
1: Dat is eigenlijk wel zonde, vind ik, van het eten. Dat dan altijd na een week wordt weggegooid.
2: Dat vind ik ook.
0: Ja.
1: Je moet daar nog iets op vinden.
0: Ah, wel,
1: misschien moet je op het einde van
0: Pauline,
1: de week...
0: alsjeblieft.
2: Ja, ik kan er misschien ratatouille mee maken.
0: Ratatouille, voilà.
1: Je moet het nog gebruiken, dat vind ik wel.
0: Ja.
1: Allee, buiten als ik nu een dier nodig heb, ja, een konijn of zo, dat is ook altijd heel lekker.
0: Maar je hebt iets voorzien,
1: waar,
0: hè? Je hebt iets voorzien.
1: Ja, wat denk je dat het is? Is het een dier, fruit en groente of een zoete tractatie?
0: Ik ruik niks, dus het is geen dier, denk ik. Oh. Ik denk een zoete tractatie, ter variatie.
2: Jij hoopt dat gewoon.
1: Je hebt ook hooikoorts, hè? Dus het kan zijn dat je neus vastzit, hè?
0: Ja.
1: Wat denk je? Een zoete tractatie.
0: Voorlopig gaat het goed.
1: Ik het zit onder de bureau verstopt.
0: Bij mij of bij jou?
1: Bij mij.
0: Oké, ja, buk maar. Buk maar, ja, behaal het maar boven. Ja, mooi.
1: Het is... Een tros druiven.
0: Is dat groter dan... Amai,
1: wat een tros.
0: Jongen.
1: Een gigantische tros. Dat zit er op dit moment in mijn buik.
0: Allee, houd eens een keer voor.
1: Voor mijn buik?
0: Ah, ja, tuurlijk, ja.
1: Voilà.
0: Amai.
1: Ja, ja.
0: Tof, hè, zeg.
1: Het is al groot geworden.
0: Mag je eens vastpakken?
1: Ja, natuurlijk. Het is ook jouw dochter, hè?
0: Ja, het is mijn
1: alsjeblieft.
0: Mijn
1: voilà. Dochter. Voorzichtig, hè, Vincent.
0: Oh, het is al een druif afgevallen.
1: Ja, dat belooft. Ja. En volgens mij is ze nog een klein beetje groter. Want de gynaecoloog zegt altijd dat ze heel goed groeit. Dus volgens mij moet de tros nog een klein beetje groter zijn.
0: Volgens de app is ze 33,7 centimeter. Maar dat is een meetlat. Het is een grote tros, maar ik weet niet of hem 33 is. Maar hoe hier zit hij rotte druif aan?
1: Oei, dat begint al.
0: Ja,
1: dat is hier pas.
0: Ja, dat wordt een heel... Het is feestdag, dus dat gaat zeker niet komen.
1: Ai, ai, ai.
0: Allee, zeg,
1: dus ik mag die niet mee naar huis nemen nu, die druiven. Dat moet echt een hele week hier blijven liggen.
0: Ja, maar die liggen hier ook tijdens jouw show tussen 10 en 12, Emma. Dus.
1: En dan kan je daar nog wijn van maken, dat ik die mag drinken.
0: Ja.
1: Toch?
0: Of bijhouden. Wijn wordt beter met de jaren. Hè? Die kan je altijd nadien nog
1: meenemen. Ja, dat is een goed idee.
0: Dus dankjewel, Emma, voor de levering. Ga je elke dinsdag langskomen nu? Of,
1: Als ik tijd heb.
0: Dan moet ik er niet... Ah ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, dan moet ik er niet meer aan denken. Maar
1: en zin heb.
0: Ook nog. Jongen, dan gaan we gaan dat nooit meer terugzien.
1: Nee. Ik kom wel eens langs met een dier. Daar kijk ik naar uit.
2: Ik ook.
0: Ja, wat was het dier van deze week eigenlijk?
1: Een chinchilla.
0: Oh ja, dat is joh. Een week lang dorreldeer in de hoek. Het moet toch niet doen. Tijd voor Maasmit en Nile Horan. Vincent Live. You. Music. Met Drive Safe.

0: Dua Lipa en Illusion bij Vincent Live. Er komen een pak berichten nog binnen als reactie op onze trotsdruiven die ons nu een hele week gaat vergezellen.
1: Wil je wel die ene rotte druiver misschien afdoen?
0: Ja, hier, alsjeblieft.
1: Ja, ik moet dat weer opruimen natuurlijk.
0: Ja, jij vraagt ernaar.
1: Ja, bedankt.
0: En die ook aanpakken, alleen maar niet. Laat het niet doen. Nancy stuurt foto's over aan chinchillas. En die laat weten dat daar chinchillas toch wel wat schattiger zijn dan de druiven die in de studio liggen. En Stefanie uit Laakdal die volgt haar eigen zwangerschap via de app. Die zit aan watermeloen. Dat is het einde.
1: Oh.
0: Maar er is nog geen enkel teken van het ventje dat goesting heeft om eruit te komen. Hou ons op de hoogte, Stefanie. En veel succes met alles wat er zit aan te komen. Nu is het tijd om het te hebben over het Eurovisie Songfestival. Dat begint vanavond in Wenen. Met ons land, met België. We gaan ons laten zien. Maar, laten we eerlijk zijn, vroeger was beter. Vroeger was alles beter. Maar ja, voor Eurosong geldt het wel echt. En daarom doen we vandaag in Music Match voormalige winnaars op het Songfestival. Bijvoorbeeld, klassieker. Waterloo. Van ABBA. De enige Belgische winnaar is tot nu toe. Exact 40 jaar geleden. En dan hebben we nog de winnaar van vorig jaar. Ken je die nog?
1: Nee, echt geen herinnering aan.
0: Ik ook niet. En toen ik daarnet het nummer even voorbereidde om het stukje uit te knippen, viel mijn frank nog altijd niet. JJ en Wasted Love uit Oostenrijk. Komt-ie, hè? Epilepsie aan alle muziek. Ongelooflijk. Heeft vorig jaar Eurosong gewonnen?
1: Amai.
0: Helemaal vergeten. Voormalige winnaars van Eurovision, zometeen in Music Match. Jij kiest er eentje, stuur Music Match via de app.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC!

0: een goede zaak gedaan in de clichéclash. Haha. We hebben nog eens een punt gescoord. Waardoor de strijd naar de voorsprong weer helemaal open ligt.
1: Ja.
0: Ze hebben een beetje puur, de vrouwen. Hun troon wankelt. Zeker omdat het vandaag dinsdag is, de dag waarop de mannen de wederkerende vraag in de clichéclash krijgen.
1: Ja, dat is altijd een succes natuurlijk.
0: Wie staat er op de cover van de dag allemaal? Dat is inderdaad al moeilijk gebleken, maar... Allee.
1: Is het een makkelijke cover van
0: mij? Hij staat er elke week op.
1: Ja. Oké, okay, het is haalbaar.
0: Uwe van Gucht, Jesus.
2: Music Match.
0: Vanavond Eurovisie Songfestival in Oostenrijk. Vic 21 gaat hoogleden aan, hangt aan de lijn. Dag Vic.
3: Dag Vincent.
0: Ga je kijken naar Eurosong?
3: Ja, tuurlijk.
0: Waarom? Wat vind je er fijn aan?
3: Ik volg dat al van kleins af aan. Dan vind ik dat leuk om zo echt de toppers mee te volgen.
0: Traditie, snap ik helemaal. Je mag zo meteen een voormalig winnaar of winnares kiezen. Je zegt gewoon volgende of It's a Match. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor. Volgende. Volgende. Volgende. It's a Match.
2: Okay. It's a Match.
0: With you. De koningin van de moderne tijd in het Eurovisie Songfestival, Loreen en Euphoria. Prima keuze, Vic. Tot ziens.

0: Zometeen dus Cliché Clash. Eerst Paulien is het 4:30 en het Rode Kruis roept op om bloed te gaan doneren.
1: Ja, want door de paasvakantie deden al weinig mensen dat en het verlengd weekend dat er nu aankomt belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Bloed geven kan in de donorcentra en bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En rond deze tijd start er een protest in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen tegen het Eurovisie Songfestival daar, omdat Israël gewoon mag deelnemen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee dit jaar, waaronder Nederland. Ons land neemt wel deel. De Waalse Essila staat er straks in de halve finale. Wisselend bewolkt met kans op een bui en 13 graden. Morgen bewolkt, vanaf de middag kans op stevige buien, zelfs met onweer en opnieuw tot 13 graden.
0: 10 files op de snelwegen waar je 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Antwerpen-West tot Borgerhout. En daarvoor ook al 28 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Richting Gent 33 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 37 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En 20 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 richting Antwerpen 30 minuten extra vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E19 een half uur van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. En 11 minuten van Kontich tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 tel je kwartier bij van Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever. Op de A12 richting Brussel 15 minuten erbij van Wolvertem tot Strombeek-Bever. Is type een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Het is tijd om te quizzen.
1: Cliché Clash.
0: Natuurlijk niet zomaar een quiz. Een quiz waarin wij clichés die heersen proberen te ontkrachten. We doen dat door volgens de clichés mannen vragen. Hè, over voetbal en bier en survival en automerken en technologie. Te stellen aan een vrouwelijke kandidaat. En als die dat dan goed doet, wat is een cliché ontkrachten is, dan krijgt hij een punt.
2: Ja.
0: We doen ook het omgekeerde. We stellen vragen over laboeboes en make-up aan een man. Dan dondert het eerst even in keulen en dan worden er punten uitgedeeld. En de tussenstand is 99 voor de vrouwen, 97 voor de mannen. We staan er dus 2 achter en we staan vooral allebei dicht bij de 100. Zo altijd een beetje een mijlpaal, wie haalt er voor het eerst 100. Maar het is dinsdag vandaag en op dinsdag is er een vraag die elke week dezelfde is. Voor de mannen. Op maandag is dat voor de vrouwen. Het antwoord is wel elke week anders. De vraag is, wie staat er op de cover van de dag allemaal? Ja, het is vooral Ruben van Gucht eigenlijk. Verder staat Walter Michiels of de Pico er ook op. En dan een musicalkoppel. En een makelaar uit Bint gekocht. Dus vooral onthoud Ruben van Gucht. Maar zelfs als je het niet weet en je moet gokken wie op de cover van de dag allemaal staat, is het toch Jacques Lafont of Ruben van Gucht?
2: Ja, dat is wel waar.
0: Het is toch één van de twee? En het gaat eigenlijk over de NV van Gucht. Dat hij nu zijn imago zo overal is. Dat hij ook goed langs de kassa passeert.
2: En ja, dat kan ik geloven.
0: Zijn DJ-optredens alleen zullen hem tegen de herfst bijna 200.000 euro bruto opleveren. Weet je wat dit is? Niet normaal. En dat is een fotoshoot waarin Ruben leunt in een kofferbak. Niemand weet waarom, maar hij leunt in een kofferbak. Dat is ongelooflijk. Gewoon Ruben van Gucht aan het worden zometeen. Alsjeblieft, zegt. Dat is al zo vaak fout gelopen.
2: Maar dat is natuurlijk ook een cliché dat mannen nooit goed luisteren.
0: Ontkracht het cliché alsjeblieft. Dank je.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
6: Peugeot. Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.

0: Oh, yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
3: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
2: Met een wel heel bijzondere bagage.
3: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
2: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
3: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
2: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
3: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Wat zegt hij?
1: Die zegt, het mag ook gezegd worden, de voetbaluitslagen die de vrouwen op maandag moeten geven zijn echt overal te vinden. Voor de dag allemaal van vandaag moet je wel even vanuit je kot komen. Dus dat is een veel moeilijkere wederkerende vraag.
0: Oh, jullie zijn gewoon lui.
1: Ja, maar dat is wel zo.
0: Maar als je geen voetbal volgt of zo...
1: Ja, maar...
0: We moeten ook eens googlen dan. Wie heeft er vandaag weer verloren? Ah ja, het zal wel Antwerp zijn.
1: De microfoon van Paulien gaat dicht tot het nieuws van 5 uur. We gaan eraan beginnen, zo meteen aan de cliché-clash. Eerst wil ik toch even zeggen dat het echt rot weer is vandaag. Hoe koud was het? Vorige week zaten we op een terras, 23 graden, zon op onze snoet. En nu is het precies herfst. Het is niet meer serieus, hè? Heb je straks een update in het nieuws, Paulien? Ah, we horen haar niet. Heerlijk. Om toch een beetje vreugde te brengen in deze trieste weeromstandigheden, hoor je straks rond 5 uur iets zeer bijzonders dat te maken heeft met mooi weer, waar we met z'n allen terug naar verlangen. Maar eerst...
2: Cliché Clash.
1: Spelen wij de Cliché Clash, waarin de vrouwen voorstaan met 99 tegen 97. Dag Valerie, 36 uit Hulle.
3: Dat zijn Sven en Pauline.
1: Jij gaat die... Ja, ze kan toch niet antwoorden. Jij gaat die, die voorsprong proberen te verdedigen. Heb jij een cliché mannelijk kantje dat jou daarbij kan helpen?
3: Goh ja, ik ga graag op cafés.
1: En wat bestel je dan? Want daar hangt het veel van af, hè.
3: Ja, ik ben een mazoetjes drinker.
1: Ah ja, is dat nog? wat doe je van werk?
3: Ik werk op een school. Ik sta in de keuken en ik doe daar ondergoed.
1: Ah ja, oké. Dat zijn volgens de clichés wel eerder een... ga je vooral voor elke collega's hebben, hè, toch?
3: Ja, het is een kleutere en lagere school, dus dat zijn inderdaad vooral vrouwen.
1: Alright. Bjorn, 38 uit Bruggen, is jouw tegenstander. Dag Bjorn.
4: Hey, goedemiddag Vincent.
1: Dat is jouw vrouwelijke kantje.
4: Mijn vrouwelijke kantje is, ik heb altijd gelijk.
1: Ah, super. Ik ben zeer benieuwd of je zo meteen ook gelijk hebt in de quiz, als je antwoorden geeft.
4: Dat maakt niet zoveel uit, hè, want als je het zelf gelooft dat je gelijk hebt, heb je gelijk. Hè.
1: Dat is wel zo, ja.
4: Dat vrouwelijke kantje.
1: Qua vrouwelijke kantje kan dat tellen. Amai, zeg. Doe je ook typisch vrouwelijke dingen in je vrije tijd, of ben je daarin dan weer een cliché man?
4: Ik ga wel elke zondagmorgen gaan voetballen. Dat is al 21 jaar dat we in dezelfde competitie spelen.
1: Ah, tof. En waar sta je op hetzelfde, Bjorn?
4: Ik sta in de goal. Ik neem nogal veel plaats in, dat is de beste positie. Dat is minivoetbal.
1: Dat is duidelijk, oké. Okay. Goed. We gaan eraan beginnen met 3 typische mannenvragen voor Valerie. Valerie, veel succes.
3: Merci.
1: Een aardrijkskundevraag, Valerie. Amerika heeft 50 staten, maar welke staat is in oppervlakte de grootste?
3: Canada, maar dat is zeker zelf geen staat.
1: Dat klopt. Dat is een land op zijn eigen. We zochten Alaska.
3: Ja,
1: ligt wel naast Canada. Maar goed, dat is niet erg. Vraag 2 is een vraag uit het gamen. Daar worden heel wat termen en afkortingen gebruikt. Waarvoor staat de Engelse afkorting PVP, PVP, in het gamen, voor duidelijkheid?
3: Mijn vriend is een gamer, maar ik totaal niet. Dus, PVP, PVP... Power. Oh nee, ik heb geen idee.
1: Player versus player. Dus dat je tegen andere mensen ergens online speelt en niet tegen de computer of zo bijvoorbeeld.
3: Oké,
1: Valerie, derde vraag. We gaan het over een andere boeg gooien. Meer keuze. Dat kan je gokken. Is het goed?
3: Ja, fantastisch.
1: Dat is een doe-het-zelf vraag. Want als mannen bij het doe-het-zelf een tang nodig hebben, dan zijn er heel veel verschillende tangen om uit te kiezen. Ik ga jou 3 soorten tangen voorlezen, waarvan er eentje niet bestaat. Jij moet mij vertellen welke, oké?
3: Ja.
1: De waterpomptang, de kabelbaantang of de slangklemtang?
3: Ik heb van alle 3 nog nooit gehoord, maar ik gok op B.
1: Op een kabelbaantang, dat is goed gegokt. Alrighty.
3: Oh, fantastisch.
1: Fantastisch, inderdaad, Valerie. De nul is van het bord, je hebt een punt gescoord, proficiat.
3: Ja, dank u wel.
1: Bjorn, jij moet proberen minstens even goed te doen en liefst beter. Dan komen we op 1 puntje in het algemeen klassement. Goed? Zeker, Bjorn. Vraag 1. Noem een bekende Vlaming die op de cover staat van de dag allemaal.
4: Ik heb eigenlijk geen idee. Wacht hoor.
1: Hoe kan dat je geen idee hebt?
4: Laat ons gokken op Ruben van Gucht.
1: Ah! Goed gegokt, of ben je met mijn voeten aan het rammelen en wist je het
4: eigenlijk? Nee, ik had gisteren gehoord dat Pauline goed in naar Belize kan, dus ik wou er al een beetje laten gaan en een beetje hoop geven, maar die heeft er tussen de kop ingedrukt.
1: Zeer goed gedaan, Bjorn, alleen kunnen we Pauline haar reactie niet horen, want zij is gemute tot 5 uur. Vraag 2. Het is vandaag Internationale Dag van de Verpleegkunde. En volgens de clichés is dat een job die vooral door vrouwen, zeer moedige vrouwen trouwens, wordt uitgeoefend. Dus een vraag waar elke verpleegkundige het antwoord op zou moeten weten. En jij hopelijk ook, Bjorn. Wat is de grootste slagader in het menselijk lichaam?
4: De halsslagader?
1: Is dat dezelfde? Even googlen, ja. Ik heb hier aorta op mijn dingen staan. Maar ik ben niet verbonden met internet, dus iemand moet het zeggen.
4: Dat is hetzelfde, Vincent, dat is hetzelfde.
1: Ah, jij weet dat. Oké, punt voor jou. Kan iemand dat bevestigen op de redactie of zo? Niet moeilijk.
5: Nee, het is niet hetzelfde.
1: Oh, het is niet hetzelfde. Oké, ik word hier bijna in de maling genomen, zeg. Bjorn, dan gaan we naar vraag 3. Dat is een zeer belangrijke vraag. Als je deze juist hebt, dan win je alsnog de clichéclash. Heb je deze fout, dan is het een gelijkstand. Bjorn, als vrouwen een gerecht klaarmaken, dan kunnen ze dat bijkruiden met bijvoorbeeld tijm. Lekker tijm. Maar, net zoals er verschillende soorten tangen bestaan, zijn er ook verschillende soorten tijm. En jij moet mij vertellen welke tijmsoort niet bestaat. Klaar voor?
4: Ja, nee, maar...
1: Ja, we gaan het proberen. Wat bestaat niet? Citroentijm, appeltijm of lavendeltijm?
4: Appeltijm.
1: Dat is juist, je moet de clichéclash. Goed gedaan.
4: Yes.
1: Goed gedaan, Bjorn. Dat was zeer spannend.
4: Toevallig gokje.
1: Dat was een gok, dat wou ik net vragen. Mijn vermoeden het ook al.
4: Nee, het was geen gok. Ik wist het, Vincent.
1: Ja, ben je een tijmkenner?
4: Ja, zeker.
1: Dat blijkt nu en dat doet Valerie de das om. Valerie, verdorie toch, mocht niet zijn.
4: Sorry,
3: ja,
4: Valerie.
3: Ja. Verloren door het zeker gehotte hol. Dat is wel een schande eigenlijk.
1: Dat kan gebeuren, dat gebeurt hier wel vaak in de bus.
3: Maar
1: goed,
3: ja, het is er gehunt en we staan nog altijd voor, dus dat is niet zwaar.
1: Ja, maar niet zoveel niet meer, hè, Valerie.
3: Ja, want het gaat alweer verhogen.
1: Allee, we gaan het meemaken. Morgen, nieuwe editie van de Cliché Clash. Tot ziens, allebei.

0: Madison, de Q-topschijf van deze week van Milk Inc. Het is buiten bewolkt. Het is 12 graden. Het is wisselvallig. Er is af en toe een bui. Deze ochtend was de gevoelstemperatuur 3 graden Celsius. Het is maar een kleine greep uit de afgrijzelijke weerberichten die tegenwoordig de media teisteren. Niets om vrolijk van te worden. Vooral omdat het verlengd weekend is. En het verlengd weekend meer van dit voor ons in petto heeft. We hebben Vincent Live. Wij geloven, Esther, in het leven omarmen zoals het is. En alsnog plezier proberen maken. In Let's Have Some Fun. Dus we gaan het positief bekijken. We hebben diep nagedacht wat we kunnen doen om Vlaanderen terug te verwarmen. En we hebben niets.
1: Win een prijs met een spel.
0: We hebben het echt vandaag bedacht, dus we hebben nog geen aparte jingle. Vandaar gewoon win een prijs met een spel. Het heet Raad de hit en win een kersenpit. Dus je kan een kersenpittenkussentje winnen. Zeer interessant voor komende winter en komende week. En je moet gewoon liedjes raden. Het is heel simpel. Ik heb een paar zomerhits genomen en ik heb die verwinterd. En als jij kan vertellen wat het origineel is, wat de zomerhit eigenlijk is, dan win je een kersenpit, want dan raad je de zomerhit. Redelijk simpel. Zullen we een testopgave doen, Paulien?
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, maar ik kan weer praten.
2: Yay.
0: Dus stel dat ik zing van... ik ga skiën in Jägermeister. Dan zeg jij...
2: Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon.
0: Goed zo. Dus ik heb altijd zo wat net aan de tekst getweakt. Ik heb zo meteen een paar opgaves. En als je wil meespelen en dat kersenpietenkussentje wil winnen, stuur dan een bericht in de app waarin je roept zo luid als je kan... Ik wil een kersenpiet. En dan speel je zo meteen misschien mee. Alright. Okay. Now Malcolm Moore and Ryan Lewis by Vincent Live. Dit is Kent Holders, uiteraard. Let's go.

0: niet moet besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: 5 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goedemiddag. In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. De bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft ook niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag.
4: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
3: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam heel veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban daar opnieuw aan de macht is, sinds 2021. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. En gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, ook al verhoord. Hij zegt dat hij zal meewerken om de betrokken supporters te identificeren. En de Rode Duivels die hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matías Fernández Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar hij kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer.
5: Dan zal hij daar wel bij zitten, hè? Stel je voor, nu van wie, hoe gênant is het? Ik speel voor België mee. Geen probleem. Bel maar. En dan geen telefoon krijgen. Dat gaat toch niet gebeuren?
3: Hij zal er wel bij zijn.
5: Ja, het zal wel. Ja.
3: Wisselend bewolkt met kans op een bui, 13 graden. Morgen wordt bewolkt. Vanaf de middag ook kans op stevige buien met onweer zelfs en opnieuw tot 13 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 3 kwartier bijtellen van Grimbergen tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Brussel op de E40 een half uur van Sint-Anna-Westrum tot Wetteren. Op de A12 17 minuten van Domein Levendalen tot Strombeek-Bever. Op de A12 richting Antwerpen een half uur van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de E17 24 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. E19 18 minuten van Sint-Jopint-Goor tot Antwerpen-Noord. Op de E34 17 minuten van Meldzeren tot Sint-Anna-Linkeroever. Sta je op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten.
0: Music. Vincent Live.
2: Raad de hit en win een kersenpit. De eerste en enige editie zometeen.

0: de handschutter in de studio. Hij komt vandaag niet langs in de show. Doet hij normaal elke dinsdag om een verhaal te vertellen over een koningshuis. Maar het zal allemaal digitaal verlopen. Hij is op verplaatsing. Waar hij precies is, dat ontdek je straks zo meteen. Eerst gaan we spelletjes spelen.
1: Win een prijs. Met een spel.
0: We doen dat om over het barre weer van vandaag en de komende dagen heen te geraken. Het was deze ochtend gevoelstemperatuur 4 graden, terwijl we vorige week nog lekker op een terrasje zaten. Absurd. We spelen Raad de Hit en win een kersenpit, kan je jezelf lekker verwarmen. Aan de lijn Jill, 39 uit Ekeren. Dag Jill.
2: Hoi, dag Vincent.
0: De opdracht was om een audiobericht in te sturen waarin je zegt ik wil een kersenpit. Dat heb je met verve gedaan. Even luisteren.
2: All right. Ik wil een kersenpit.
0: Waarom wil je zo graag een kersenpit, Jill?
2: Oh, maar kersenpieten komen. Paulien zal dat zeker beamen, denk ik. Als vrouw, 1 keer per maand, sowieso al van pas.
0: Ah ja, als het die tijd is. Ja, snap ik.
2: Dus, oh yes. Dus.
0: Ah ja, voor mij is dat een winterding, maar voor jullie is dat gewoon maandelijks iets dat blijft terugkomen.
2: Oh yes.
0: Snap ik, snap ik. Dus je hebt er al één.
2: Ja, klopt. Maar je kunt dat nooit genoeg hebben.
0: Ja, blijkbaar, als ik het zo hoor. Goed, we gaan spelen. Het spel is redelijk simpel. Ik heb een aantal zomerhits genomen. En die verwintert. Het is aan jou om te raden welke zomerhit het gaat. Gewoon een beetje aan de tekst aangepast. De bedoeling is dat jij gewoon zo luid en uit volle borst als je kan en wil meezingt met het origineel. Ben je daar klaar voor?
2: Oké.
0: Oké. Opgave 1. Laat de sneeuw in je hart. Het is koud voor iedereen.
2: Geniet van het leven.
3: Oh, laat de zon in je hart.
0: Zeer goed, laat de zon in je hart, ja. Dus je moet de zomerse versie zingen, hè?
2: Oké.
0: Volgende. Dat is een korte. Rain is raining and so are you.
2: Sun is shining and so are you.
3: Sun is shining and so are you.
0: Erbij. Oké, volgende opgave. Dat is ook gemakkelijk. It's getting cold in here, so put on all your clothes.
2: It's getting hot in here, so take off all your clothes.
3: It's getting hot in here.
0: Prima.
3: So take off all your clothes.
0: We hebben hier de Nelly van Ekeren aan de lijn als ik het zo hoor. Oké. Tijd voor de laatste. Dat is een moeilijke, ook voor mezelf. I tell her baby, I'm a snowball.
2: Baby, I'm a fireball.
4: I tell her baby,
0: Kanti.
4: I'm a fireball.
0: Ah, dat is helemaal juist. Het kersenpiet is binnen. Proficiat, goed gedaan. Heerlijk zeg. Kan je ervan genieten binnenkort, als het weer die tijd van de maand is. We sturen het op. Geniet ervan, zou ik zeggen. En ja, het komt eens per maand van pas, maar dus ook deze week, want dat wordt nog de hele week ellende.
2: Oh ja, echt, hè.
0: Oh, dit is vreselijk. Straks weer maar Frank aan de lijn. We gaan even nadenken.
2: Zeg hem gewoon nog eens een voet, hè. Echt waar.
0: Ja, maar hij bepaalt het weer niet. Dus,
2: nee, dat is ook
0: dat zo lijkt, maar Frank is niet de weergod.
2: Nee, dat is ook waar. Alhoewel, toch wel een beetje, hè.
0: Hij is de god van het weer, maar niet de weergod.
2: Voilà,
0: dat is wel zo. Zul, met je aan de lijn te komen. Tot ziens.
2: Merci, kees.
0: Het is tijd voor een andere zomerhit. Dit is Writer en Oliver Helden.

0: monsterhit van Flemmejoor. Meteor en Fleming bij Vincent Live. Dat was niet nodig. Het gaat vlot, een repeat of niet, voor Sienna Spyro. Het is haar derde single al die jij kan beoordelen in dit item. En de eerste twee die leverden een 10 op 10 op. En deze is ook redelijk goed onderweg. Maar de vraag blijft, lukt het ook op een grijze koude dinsdag? Jij beslist zo meteen.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
7: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
8: Met echte astronauten en shows van onder andere
9: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
7: En ook met Lieve Schijn
8: en Hetty Helsmoortel.
7: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
8: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haar omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: is een belangrijke week voor Q-Music, want vanaf er een seconde is dat de weergoden meezitten,
1: de Q-luchtballon,
0: gaat er plots een grote rode stip aan de hemel verschijnen. De Q-luchtballon gaat dan officieel een luchtdoop krijgen, de Q-liftoff, waar natuurlijk van alles aan vasthangt. We hebben de voorbije dagen, weken luisteraars geselecteerd die mee de lucht in gaan, samen met Berre, die daar een optreden in de lucht gaat geven. Nadien is er een fantastisch ontbijt van onze goede vrienden van Hoogstraat Aardbeien. Maar. Stel dat je daar nu geen tickets voor gewonnen hebt. Dat is niet erg. Er zijn nog kansen in het leven. Want de Q-luchtballon kan je binnenkort ook gewoon boeken. Kan je met vrienden en familie gaan vliegen. Je gaat wel zelf moeten zingen. Dat is het nadeel. Het voordeel is, je kan kiezen welk.
2: Dat is wel waar.
0: En dus, ik weet niet of Berre nou in onze luchtballons gaat zingen, maar jij kan dat wel.
2: Ja.
0: Je kan dat met zekerheid. Hou zeker de socials van Q-Music in de gaten voor meer details daarover. Maar eerst wachten wij vol spanning op het mooie weer. Zo meteen Frank de Weerman aan de lijn, als die nog durft. En dan kan hij een voorspelling daarover.

0: niet.
1: Voor we overschakelen naar Wenen voor iets anders dan het Eurovisie Songfestival, jawel, is er eerst Material Lover, dat is de nieuwe single van Sienna Spyro en die zit in repeat of niet en ik wil graag jouw mening hierover weten. Is dit een vrolijke repeat of eerder een duffe niet? Jij beslist Material Lover van Sienna Spyro.
2: Well,

0: Jenna Spargo, Material Lover in Repeat of Niet. Even kijken wat de reacties zijn.
1: Repeat of Niet.
0: Robbie uit Wevelgemen zegt Repeat. Het doet me denken aan New York, New York van Frank Sinatra qua sound. Chris uit Antwerpen vindt het een niet. Hij zegt het is even saai als een mier met vier poten die de sirtaki danst. Chris, ik wil dat heel graag zien. Het klinkt niet saai. Een mier met vier poten die de sirtaki danst, klinkt als een must-watch. Maar ik noteer niet. Sandra uit Kortrijk zegt Repeat. Het doet me denken aan een oudere song. En ook Gregory zegt, moest dit deelnemen aan de Eurovision Songfestival, dan kenden we de winnaar toch al zeker voor dit jaar. Het nummer gaat door. Je hoort het opnieuw vanavond om 20:20 bij Robbe Petitjean. Want er is geen Joren Linssen deze week in de avond. Die gaat op de feestdag en tijdens de brug Maarten en Dorothee vervangen, want die zijn er 's ochtends niet bij. Zometeen schakelen we live over naar het Eurovision Songfestival, want Wim de Handschutter zit daar voor ons. Om het over royals te hebben. Eerst

0: Burners. Collega Wim de Handschutter, onze royalty-kenner, is vandaag niet aanwezig in de studio. Hij gaat elk jaar naar het Eurovisie Songfestival kijken als grote fan. Tegenwoordig ook soms als reporter, want ik zag hem in groot op het laatste nieuws vandaag. Maar eigenlijk is hij daar als fan. Maar hij doet de rubriek gewoon van daaruit. Niet per se met een link met Eurosong en Royals en zo. Gewoon van daaruit de rubriek as usual. Als we zo meteen eerst, Paulien, zijn er heel wat springkastelen eigenlijk niet in orde.
1: Dat blijkt inderdaad uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten dus sluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om springkastelen die niet goed zijn vastgemaakt. Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt nog of het toestel correct was vastgemaakt. En aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders die vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Zij vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. De verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protesten niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Essila op het podium.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Dubocage. Dag Frank.
2: Dag Vincent.
0: Ja man, zeg, wat is dat hier allemaal? Ja, maar jij lacht. Ik vind dat niet wat te lachen, Frank.
2: Met de miserie.
0: Ja.
2: Ik lach met de miserie.
0: Maar het is wel echt miserie. Hoe koud was het vandaag?
2: Ja, 12, 13 graden.
0: Ik heb
2: plaats.
0: Een trui aan die ik met kerstmis heb aangehad 2 jaar geleden.
1: Oei, oei, oei.
2: Ja. Ja, ik begin vanmorgen met een hond gaan wandelen. Ik had gewoon een winterjas.
0: Ja.
2: Ik ben terug naar binnen gegaan. Ik zie dat gaat hier niet lukken.
0: Een vriend van mij stuurde een WhatsAppje dat hem de verwarming terug heeft aangezet.
2: Ach, dat is nog. Oh my god. Ja. Ja, het is hier bij ons gelukkig nog 20 graden. Dus
0: ah ja, dat is goed geïsoleerd, Frank. Ja. Dat is prima. Dat
2: ja,
0: is
2: toch wel. Ja. Ondanks dat het huis al 20 jaar oud is.
0: Dus helaas.
2: Dat vakken. Ja, dat is toch wel. Toch wel.
0: Maar dus,
2: nee, maar kijk, 12, 13 graden. Dat is even uitrekenen. Gemiddeld 7 graden te koud.
0: Oh, voor de tijd van het jaar. Dat is echt veel,
2: voor de tijd van het jaar.
0: Ja. Hoe gaat dat vanavond nog evolueren? Please.
2: Maar het is zo dat het nu eventjes wel droog is, hè, op de meeste plaatsen. Weliswaar zijn er redelijk wat wolkenvelden. Het is eigenlijk een warm front. Van ja, warm front, er zit niet veel warmte achter. En het is zo dat dan in de loop van de nacht, misschien al voor middernacht, dan een koufront aan het uiterste westen gaat bereiken. Dus tijdelijk gaat het dan toch eventjes regenen. Die regenzone trekt dan weg richting het zuidoosten. En dan zou het tegen morgen grotendeels droog moeten zijn. Maar in de loop van de dag wordt het allemaal een stuk onstabieler. En dan kunnen er makkelijk buien ontstaan. Veel meer dan vandaag. Hè. Dus, en fellere buien sowieso ook. Dus met kans op onweer. Dat is best mogelijk in de loop van de namiddag. Heel plaatsig gaat dat zijn. Nu, we gaan ook morgen 13 graden hebben. Maar het verschil is dat er meer wind komt te staan. Dus die gevoelens. De temperatuur gaat lager liggen.
0: Wacht, dus het wordt kouder en natter.
2: Ja, ja, voor het gevoel, hè? Ja, dus het gaat helemaal de verkeerde kant uit, helaas.
0: Ja, en nu wilt het toeval dat het morgen eigenlijk voor heel wat mensen vrijdag is. Zij die de feestdag en de brugdag pakken. Want het is een verlengd weekend. Donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Neem ons mee door dat weekend, weerkundig, Frank.
2: Ja, maar je zou dan denken woensdag, koud, kan niet kouder.
0: Het dieptepunt is bereikt.
2: Hemelvaart. De dag zelf, dan wordt het dieptepunt bereikt.
0: Ah, ja.
2: 12 graden. Zelfs maar 11 graden aan de kust. Felle buien, die in de loop van de dag opnieuw ontstaan. Eventueel dus ook met een donderslag. Dat zijn plensbuien, dus wordt er echt wat kletsnat van, als je pech hebt. Maar tussendoor, misschien toch benadrukken, het gaat om buien. Want soms krijg ik dan echt zo opmerkingen van, de zon schijnt hier. Ja, dat is ook zo, met buien heb je dat natuurlijk.
0: Ja, dus buien gaan aan en af en regen is onophoudelijk. Ja. Dat is het verschil.
2: Inderdaad.
0: Ja.
2: Dat is het weer dat we krijgen, dus morgen en overmorgen. En dus ondermaandse temperatuur. Is niks aan te doen. Het zijn wel de ijsheiligen. Dus,
0: ja, ik weet het, Frank, maar dat zei je gisteren ook. Maar het voelt niet heilig, het voelt wel als ijs.
2: Ze zijn er wel natuurlijk nog altijd, die ijsheiligen. Hè? Dus ik vind het altijd wel leuk als dat dan net op dat moment ook koud is. Ik heb misschien heel tof. Helemaal niet tof. Want ik heb eens gekeken, exact een jaar geleden, was het bij ons 25 graden.
0: Ah ja, echt heel tof, Frank, inderdaad.
2: Ja. Dus het is eventjes
0: even omgekeerde
2: van de medaille, of zo, of noemen ze dat.
0: Maar, je zei het, donderdag met hemelvaart is het absolute dieptepunt. Dat wil zeggen dat ik dan op vrijdag, zaterdag, zondag een stijgend lijntje voel.
2: Ja. Ja, nou, niet te veel verwachten natuurlijk. Hè. Vrijdag 1 graadje erbij, 13. Dus geen vette natuurlijk. Hè. En vrijdag, ja, idem dito. Hè. Dus hetzelfde scenario, waarschijnlijk eventjes nog wel droog in de loop van de dag. Dus naarmate het

0: eeuw. Frank, krijgen we met kerst sneeuw?
1: Oh my god. Weet je, het is al zo lang geleden, hè? Ik ga ervoor.
2: Ja?
1: Maar ja.
2: Hoeveel procent toch kans?
1: Ja, dat is altijd 50-50, hè?
2: 50-50? 50
1: ja, nee, als je ervoor gaat, als je ervoor gaat, dan moet je er volledig voor gaan, hè?
2: 100?
1: Dus, ja, nee. Ja.
2: Het gaat
1: als
2: sneeuwen.
1: Als dat zo doorgaat, dan krijgen we geen zomer, een natte kerst en dan natte herfst tenminste. Ja. En dan heet de temperatuur te zakken en dan gaat die onder het vriespunt zitten rond kerstmis.
2: Heerlijk.
1: Met sneeuw in heel het land.
2: Ja, dit is even zo het lichtpuntje dat ik nodig had, Frank. We krijgen een witte kerst.
1: Ja? Ah, wel, kijk.
2: En het mooie is dat dan de nieuwe serie van Harry Potter online komt. Dus dan kunnen we lekker binnen blijven en kijken naar de nieuwe Harry Potter. Terwijl het buiten sneeuwt.
1: En naar buiten kijken.
2: Allee, ja, het is dat. Dat is fantastisch.
1: Dat landschap.
2: Dat is fantastisch. Ja. Frank, ja, dank
1: je
2: wel.
1: Kijk er al naar uit of wat?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Ja? Ik heb nog nood aan een zomer.
2: Ja, ik ook. Maar, maar als ik erover nadenk, ben ik er wel klaar voor.
1: Ja, snap ik. Ja. Oké, ik ben volledig mee.
2: Ja, dat is goed. Frank, dank je wel. Tot morgen bij Leven en Welzijn.
1: Ja, dat is goed.
2: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. Je moet een uur en 5 minuten bijtellen van Diegem tot Expo en een kwartier van La Ulp tot Groenendaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten erbij van Antwerpen-West tot Borgerhout en 20 minuten van Sint aan Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A12 richting Antwerpen 30 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 15 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E17 tel je een halve uur bij van Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E34 20 minuten van Melselen tot Sint aan Linkeroever. Op de ring rond Gent richting Zelzate 20 minuten extra van de Brugse Vaart tot Bippelgem. Richting Destelbergen een kwartier van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbekering. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder.

0: Fever Dream. Bloop. Nummer 1 in de Q-top 40.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 5 mensen al eens werd aangevallen door een dier.
1: Ja, maar ja, is dat wel zo? Vincent Live doet een beroep op het Q-onderzoeksbureau.
0: Dat is de vraag. 1 op de 5 mensen werd al eens aangevallen door een dier. Pauli.
2: Ja, sowieso. Ik heb daar een spinnenfobie aan overgehouden, want ik ben ooit aangevallen door een spin.
0: Echt? Vallen spinnen aan?
2: Ja, als die zich bedreigd voelen, denk ik. Ik was wel nog een kind

0: En ik was aan het spelen in een soort van ja, waterbaan met bootjes. Ja. En daar zat een spin in, een groene, ik weet het nog goed. En ik wilde die eruit doen. En ja, ik was aan het spatten. Die spin sprong op mijn gezicht en heeft me dan aan mijn oog gebeten.
1: Oeh, heftig. En toen? Ja. En toen ben je Spider-Man geworden.
0: Ja, ik heb nu geheime krachten.
1: Ja.
0: Waar ik verder niet over kan babbelen.
1: Ik wou net zeggen, we wachten vol spanning om die in actie te zien. Maar goed.
0: Wacht maar als je mij 's nachts eens tegenkomt.
1: Nee. Ik heb een paar keer meegemaakt, nooit nuchter. Dus dat helpt niet. Een hond. Ik ben ja, ooit op het strand. Ik zag een hond, ik was bang, dus ik liep weg. En die hond dacht, ah leuk, die wil met mij spelen, ik moet die vangen. Ja, miserie. En sindsdien...
0: Heeft hij echt gebeten of zo?
1: Nee, maar die is gewoon op mij gesprongen. Want ja, die was in zijn hoofd was het spelen, hè.
0: Ja.
1: Maar ik was een kindje, dus ik viel. Ik lag ineens onder een hond. Dus ja, sindsdien hoef ik er niks meer van te weten. Ja. ik wil het ook niet laten behandelen. Door Philip Geubels en zijn angstencoach. Nee, goed, het hoeft allemaal niet. Laat me de rust. Zo dan.
0: Snap het.
1: Ben jij zelf ook ooit aangevallen geweest door een dier? Welk dier? En hoe was dat? En was dat ernstig? Ben je sindsdien bang of net niet? Hangt er een grappig verhaal aan vast? Alles kan. Vertel het ons via een berichtje in de app. Want dan checken wij of dat onderzoek klopt of niet.
2: We maken je iets wijs over het paleis.
1: Ja, het is tijd om het te hebben over de koningshuizen. Wim de Handschutter is onze vaste gast hier in de studio. Maar vandaag is hij er niet. Wim de Handschutter is in Wenen voor het Eurovisie Songfestival. Hij is daar als fan. Hij volgt dat elk jaar. Dat is zijn jaarlijkse trip. Maar dat is geen reden om het item niet te doen. Zoals elke week heeft Wim drie sappige verhaaltjes mee. Van koningshuizen, royals en andere dingen wereldwijd. Maar slechts één van die drie verhaaltjes is waar. De vraag is, welk van de drie? We gaan even naar Wim. We gaan niet naar Wim. Nee, we zijn aan het sukkelen met Wim en zijn verbinding.
0: Oei, ja, buitenland.
1: Ja, zo'n groot media-event. De wifi is daar toch nog altijd slechter dan je denkt.
0: Wordt misschien ook geboycott.
1: Ja, dus dat. Verdorie toch. Ook dat is de schuld van een bepaalde natie. Nee, we gaan hem er even bij halen, zo meteen na de reclame.
2: De Q-party barst weer los. En komt zaterdag naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Zaterdag in Dendermonde. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music.
3: Better with you. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op hemelvaart.
7: Dovi Keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
8: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
9: Vanavond bij VTM gaan Dina en Andy vreemd met AI in Ze zeggen dat. En bij VTM 2 Gerard met gescheurde Achillespees in het nieuwe seizoen van Only Joling. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: We maken je iets wijs over het paleis.
1: 12 points to Belgium en to Wim de Handschutter live vanuit Wenen. 1 minuut later hebben we al nog te pakken. Dag Wim.
10: Goedemiddag.
1: Hoe is het in Wenen?
10: Ah, leuk moet ik zeggen.
1: Ja.
10: Ik heb gehoord dat ik werd aangekondigd als songfestivalfan. Dat klopt inderdaad. Ik volg het al zoveel jaren. Maar ik ben hier ook als journalist van het laatste nieuws. En het is wel genieten achter de schermen, ja.
1: Ja, dat snap ik. Want meestal ga je echt als fan, maar nu ook als journalist eigenlijk. Dat is een totaal andere beleving, vermoed ik.
10: Is professioneler, ja. Zo zal ik het beschrijven.
1: Wat betekent dat eigenlijk gewoon, je kunt geen pinten drinken?
10: Ik heb wel een gin tonic gisteren gedronken, dus ik moet...
1: Ja, dat mag.
10: Ik val door de mand al sinds.
1: Dat mag, Wim, dat mag helemaal. Zeg, 3 verhalen over koningshuizen. 2 van de 3 zijn verzonnen, eentje is echt waar. Ik ben heel benieuwd, hier gaan we.
2: Verhaaltje 1.
10: Ah, dat is een goede vraag. De Belgische Songfestivalwinnaar Sandra Kim werd door koning Filip en koningin Mathilde uitgenodigd op een staatsbanket. Ze liet weten dat ze geen vis lustte, maar kreeg toch vis voorgeschoteld.
2: Verhaaltje 2.
10: De Zweedse Songfestivalwinnaar Loreen werd uitgenodigd door het Zweedse Koningshuis voor een high tea. Maar ze werd de hele middag lang niks te drinken aangeboden. Ze werd dus een beetje vergeten.
2: Verhaaltje 3.
10: Een andere Songfestivalwinnaar, de Nederlander Duncan Lawrence, werd uitgenodigd voor een diner bij de Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Waar hij zich zo hard verslikte in zijn eten dat hij de zaal moest verlaten.
11: Ja, 3 topverhalen over royals en Eurovisie Songfestivalwinnaars, maar slechts 1 van deze 3 is waar. Is dat Sandra Kim door Filip en Mathilde werd uitgenodigd op een staatsbanket, ze geen vis lustte, dat had doorgegeven en alsnog vis kreeg? Is dat Loreen, de Zweedse winnares, werd uitgenodigd door het Zweedse koningshuis voor een high tea, maar niks te drinken kreeg? Of is dat Duncan Lawrence, de winnaar uit Nederland, die werd uitgenodigd voor een diner bij Willem-Alexander en Maxima, maar zich zo hard verslikte in zijn eten dat hij de zaal moest verlaten? Welk van deze 3 is waar? Vul het in via een poll in de app en dan legt Wim het uit over 3 minuutjes. Tot zo, Wim.
10: Dag.

0: bij Vincent Live. We gaan weer over naar Wenen.
1: We maken je iets wijs over het paleis.
0: Maar daar is onze koningshuiskenner Wim de Hanschutter. Hij heeft drie verhaaltjes verteld, maar slechts één van die drie verhalen is waar. Even kijken naar de stemmen. 21% van de luisteraars geloofde dat de Zweedse songfestivalwinnares Loreen werd uitgenodigd door het Zweedse koningshuis voor een high tea. Maar ze werd de hele middag vergeten en kreeg niets te drinken aangeboden. Ze werd een beetje vergeten. 33% van de Q-luisteraars geloven dat de Belgische songfestivalwinnaar Sandra Kim door Philippe en Mathilde werd uitgenodigd op het staatsbanket. Ze gaf door dat ze geen vis lustte, maar kreeg alsnog vis voorgeschoteld. En 42%, het meeste van de stemmen, ging naar het verhaal waarin de Nederlander Duncan Lawrence werd uitgenodigd bij Willem-Alexander en Maxima. Maar hij zich zo hard verslikte dat hij zich moest verwijderen uit de zaal om ergens anders te gaan kuchen en puffen. Wim de Hanschutter, welk van deze drie verhalen is waar? Ja.
2: Ik denk dat we in eigen land moeten blijven in België. Want het juiste verhaal is dat van Sandra Kim, die door Philippe en Mathilde werd uitgenodigd op een staatsbanket. Ze had doorgegeven dat ze geen vis lustte en toch kreeg ze vis voorgeschoteld.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Want wat doe je dan? Heeft ze daar dan niets gegeten op dat staatsbanket?
2: Wel, ze heeft haar vis laten staan. Ze had het voorhand doorgegeven. Ik ben lactose intolerant. Maar ze had blijkbaar die opmerking niet doorgekregen. En Sandra Kim had trouwens nog een klacht. Want het vlees, zonder saus trouwens, had tot totaal geen smaak. Het dessert, nog een klacht, twee rode vruchten. En ze heeft tegen mijn collega Christophe Duissert van Story gezegd, zoiets koop je in de supermarkt.
0: Oei.
2: En zelfs de wijnen vielen volgens haar niet in de smaak. Het was niks speciaal, zei ze opnieuw tegen mijn collega.
0: Dat zijn wel, een aantal klachten op een hoop. Had ze er nog, Sandra?
2: Wel ja, ik kan even doorgaan. Het zijn de klachten van Sandra Kim, voor alle duidelijkheid.
0: Ja,
2: ze heeft die uitnodiging gekregen en haar eerste bezorgdheid was van, wat ga ik aantrekken?
0: Ja,
2: want vrouwen moeten, als zij uitgenodigd worden op een staatsbanket, verplicht een jurk aantrekken. Maar zij draagt liever broeken. Dus dat was al een beetje een lastige situatie voor haar.
0: Ja?
2: En tijdens het staatsbanket zei ze, ja, het was iets heel chic, maar behoorlijk saai. Letterlijk haar woorden, je kon de vliegen zo horen.
0: Ja, voor de duidelijkheid, dit vond niet plaats toen Sandra Kim Eurovisie Songfestival won. Hè, want toen waren Philippe
2: nog
0: geen koningin, koningin. Is zij vaker uitgenodigd geweest dan, ook vroeger?
2: Ja, na haar overwinning in 1986 is zij ontvangen door koning Boudewijn en koningin Fabiola, ook op het kasteel van Laeken. En Sandra Kim heeft daarover gezegd van ja, Boudewijn was vriendelijk, maar zeer gereserveerd en protocolair. Hij kende niets van de showbiz.
0: Oei, dat is gênant.
2: Dat is behoorlijk gênant, maar gelukkig was er koningin Fabiola, want die heeft volgens Sandra het ijs gebroken. Ze was wel geïnteresseerd, die stelde haar op haar gemak. En ook de situatie was zo, Sandra komt uit een heel bescheiden arbeidersgezin en zo'n bezoek aan het koninklijk paleis of het kasteel van Laeken, dat kan wel heel overweldigend zijn.
0: Ja.
2: Zeker voor een tiener. En ze wist niet hoe ze zich moest gedragen. Ze was bang om fouten te maken tegen het protocol. Ja. Dus dat maakt het wel moeilijk voor haar.
0: Ja, dat snap ik helemaal. Nu, wat ik mij wel weer wel in beeld, zijn onze royals die Jaime Lavi dan blijkbaar kennen. En ja, dat is in hun moedertaal.
3: Ja.
0: Dus ik beeld me dan in dat zo'n Philippe door huis wandelt en Jaime Lavi.
2: Nee, niet Philippe. Het is koningin Mathilde die het wel eens gedaan heeft. Want ze heeft tegen Sandra Kim gezegd, ik ben fan van u geweest en ik heb vaak uw liedje gezongen. Want Mathilde was 13 jaar in 1986, even oud als Sandra Kim toen ze het Songfestival won. En in die tijd waren er wel heel veel meisjes die Sandra Kim nadeden tijdens een playbackshow of tijdens schooloptreden.
0: Ja.
2: En ik kan me zo voorstellen, Mathilde die dan voor de spiegel staat met een roze strik en een haarborstel als microfoon gebruikt en dan Jaime la vie zingt. Dus Mathilde in het kasteel van Bas Snaken was helemaal fan van Sandra Kim.
0: Ik had me zo in beeld. En omgekeerd misschien ook, want tijdens het eerste seizoen van The Masked Singer speelde Sandra Kim
2: de koningin.
0: De koningin. En zo is de cirkel
2: rond. De queen.
0: Wim de Hanschutter, dankjewel. Merci om aan de lijn te komen. Veel succes daar.
2: Graag gedaan. Oké, dankjewel.
0: Kom jij terug als de Belgen eruit liggen of blijf je sowieso tot het weekend?
2: Nee, ik blijf tot en met zondag. Als België er vanavond uitlegt wat heel goed mogelijk is, toch ga ik blijven.
0: Je hebt groot gelijk. Geniet ervan. Tot ziens, Wim. Tot volgende week.
2: Oké, dankjewel.
4: Dag. Vincent, live. Let's have some fun.
5: I don't

0: Beautiful This Life Is van Better. How beautiful this life is. Q-music. Winnen met... 400 euro zit er alweer in de prijsbot van Winnen Met. En het is aan jou om die te winnen. Wil je het gewoon voor het grijpen? Het enige wat je moet doen is zo meteen heel goed spelen. De vraag is met welke letter we spelen, want dat is heel belangrijk. Dat maakt veel verschil. Medeklinkers zijn meestal makkelijker.
1: K.
0: Een medeklinker. Let's go. De K. Van Kellogg's.
2: Ah ja.
0: Of kaneel. Ik zit in het eten. Zeg, is dat niet om te eten?
2: K3.
0: Oké, dat ging snel. Mijn vraag was nog niet af. Wil je meespelen met Winnen met een K? Stuur een audiobericht in de Q-app waarin je zegt Winnen met een K. En dan ben je aan de beurt zometeen na Eric Prydz en Call on Me.

0: serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Zes uur, goeie avond. Hier is Paulien van het Nieuws.
3: Goeie avond. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten dus sluiten.
4: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
3: Zaterdag kwam in Hamme nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt nog of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag.
5: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
3: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft een 4e rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En er was ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis, want hij is ziek en hij stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels die hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk.
6: Ik ben al fan, hè. Dat Pardo.
3: Nu al.
6: Ja, dat Pardo in de punt. Heerlijk.
3: Maar je kent die nog niet.
6: Ja, en dan? Als dat een Rode Duivel wordt vanaf vrijdag. Party met de Pardo in de punt.
3: Ja, dat is goed.
6: Pardo is on fire. Your defense is on fire. Pardo is on fire. Een topnaam.
3: Pardo heeft dus ook de Spaanse nationaliteit, ja. Maar hij kiest na lang twijfelen voor ons land.
6: Goed, hè.
3: Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen krijgen we veel wolken. Kans op stevige buien met onweer. En ook fris, want we halen 13 graden.
6: En dan hadden we toch ook niet nog een Rode Duivel met Spaanse roots.
3: Ja.
6: Dat is goed voor de sfeer.
3: Dat is wel leuk.
6: Die zijn van de siestas en van de tapas en zo. Dat is goed. Die moeten wel een maand
3: Sangria
6: in Amerika gaan zitten. Ja, in Sangria ook. Die moeten een maand in Amerika gaan zitten. Dat is toch prima? Een beetje extra, ja.
3: Ja, dat is tof.
6: Gaan we niet meer.
3: Dan kunnen ze zo wat kennismakingsspelletjes spelen met elkaar.
6: Ja, ja, maar ja, zo een nieuwe.
3: Ah ja.
6: Altijd leuk. Vrijdag selectie, daar kijken we met z'n allen naar uit. Er zit altijd een wit konijn tussen en het lijkt erop dat die al gekend is. 12 files op de snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur en een kwartier bijtellen van Sint-Aralinger-Oever tot Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 3 kwartieren van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal en ook 15 minuten van Diegem tot Machelen. Op de binnenring 15 minuten erbij van Sint-Stevens-Woluwe tot Groenendaal. De files richting Antwerpen dan op de E17 36 minuten vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de A12 28 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord en 20 minuten van Via van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de E34 28 minuten van Melcere tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E19 20 minuten van Comtecht tot de Binnensingel. Op de ring rond Gent richting Destelbergen tel je 20 minuten bij van de Zwijnaardse Steenweg tot Merelbeke-Ring. En richting Zelzaten 17 minuten van de Brugse Vaart tot de Wippelgem. Sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan een kwartier.
1: Vincent Live.
6: We spelen winnen met de letter K. Zometeen na Cameron Whitcomb bij Vincent Live. En Medusa.

0: Concrete Heart.
1: Cameron Whitcomb bij Vincent Live in Concrete Heart. Zometeen heb ik zeer groot nieuws. Morgen wordt de grote sterrenparade bij Vincent Live. Er komt een voormalig grote duivel van de Gouden Generatie op bezoek in de show voor de BV-pet. En achter de schermen zal er iemand geïnterviewd worden van het niveau. Ik heb al opgetreden in het Koning Boudewijnstadion. Denk aan BTS, U2, One Direction, Lady Gaga, Beyoncé, dat niveau. En voor dat interview heb ik input nodig. En die input die komt van jou. De opdracht komt zo meteen.
2: Winnen met een K.
1: Eerst Emily, 23 uit Oosterzeelen aan de lijn. Dag Emily.
3: Hallo, dag Vincent.
1: Wat is jouw lievelingswoord met de K?
3: Kaas.
1: Oh, en wat is je lievelingskaas?
3: Ik heb eigenlijk geen lievelingskaas. Ik heb alles een beetje gemaakt.
1: Oh ja, heb je het Merci al geproefd? De kaas van Steffi,
3: ja.
1: Merci. En?
3: Ik vind het echt heel lekker.
1: Ah, voilà. We geven het door aan Steffi. Je speelt voor 400 euro aan shoppingbudget. Wat ga je daar naast kaas nog mee kopen?
3: Ik denk een nieuwe parfum.
1: Een nieuwe parfum. Heb je een vaste smaak, wou ik al zeggen, geur? Of wil je aanpassen?
3: Nee, ik heb geen vaste geur.
1: Alright, dat is leuk. Dat maakt het spannend, elke keer opnieuw. Dan krijg je meteen van mij 30 seconden en 10 categorieën. Het is aan jou om voor elke categorie een woord te geven dat met de K begint. En als dat lukt, ja, is het jackpot. Ben je daar klaar voor?
3: Ja.
1: Oei, wat een zucht. Heb je stress, Emily?
3: Ja, ik heb stress.
1: Oké, maar dan gaan we het anders aanpakken. Eerst even die schouders naar beneden, toch?
3: Ja.
1: Ja. We gaan voor zen. Let's go. Rustig. Rustig. Rustig. Emily, er kan jou niets overkomen.
3: Nee.
1: Je hebt niets gewonnen voorlopig. Daar kan verandering in komen. Je hebt ook niets verloren. Daar kan geen verandering in komen. Klaar voor?
3: Ja.
1: Met de K. Een werkwoord.
3: Koken.
1: Een kruid.
3: Koriander.
1: Een Belgisch treinstation.
3: Kortrijk.
1: Iets uit de frigo.
3: Kaas.
1: Een winkel.
3: Kruidvat.
1: Een elektronisch toestel.
3: Keukenrobot.
1: Een voetbalclub.
3: KBO Stende.
1: Iets uit de tuin.
3: Klavers.
1: Een beest.
3: Krekel.
1: Een vakantiebestemming.
3: Kroatië.
1: Dat was net te laat. Oh. Het was zeer niet, maar het was wel degelijk te laat. De buzzer ging al af tijdens mijn laatste opgave tijdens vakantiebestemming. Oh. Verdorie, verdorie, verdorie. Het lukte net niet voor jou. En ik denk dat je het laten liggen daar bij Colruyt. Een winkel bij een K. Verdorie.
3: Ja.
1: Je was wel goed te zeggen. Is het dat losse pols of heb je een voorbereiding?
3: Ik heb mij proberen voorbereiden een beetje.
1: Dat snap ik helemaal, Emily. Het was bijna prijs. Maar helaas, pindakaas was je net niet dik genoeg. En dus spelen we morgen opnieuw voor 450 euro. Merci om mee te spelen. Tot ziens, hè.
3: Dankjewel.
1: Het is tijd voor Bebe Rexha bij Vincent Live. Samen met Faithless, een new religion.

0: at the world. Snow Patrol en Chasing Cars bij Vincent Live. Morgen is een spannende dag. Want dan is het de grote namen-interviewdag hier bij Vincent Live. Vincent Live! Op tijd gaan strapen straks. We krijgen bezoek van Aster en zijn mana en Jan Vertongen. De persoon ooit die het vaakst voor de Rode Duivels heeft gespeeld, komt naar de show. Ze hebben groot nieuws en ze komen de BV-battle spelen, dus dat is toch redelijk intens en spannend. Daar kijken we naar uit. Maar nog voor Vincent Live begint, heb ik een interview gedaan met iemand die, denk ik, wereldwijd nog bekender is dan Jan Vertongen. Wat straf is.
1: Dat is straf.
0: Ik mag morgen iemand interviewen die vroeger in One Direction zat. Eén van de vijf.
1: Ja, ik zou weten wie kiezen, maar ja.
0: Ja. Ik heb er ooit al eens één van de vijf geïnterviewd. Ik heb ooit Louis Tomlinson al eens aan de lijn gehad. Krijn van een gast. Jij was daarbij, denk ik.
1: Was ik daarbij?
0: Zo'n goed plat accent. Mm. Topper.
1: Ik herinner het me nog zoals gisteren.
0: Het is een andere. Het is niet Louis Tomlinson. Dan blijft toch over...
1: Harry Styles, Zayn, Nile...
0: Ja, en Louis gaat natuurlijk
1: en Louis
0: niet
1: gaat niet.
0: Dat gaat niet meer. Dus het is één van die drie.
1: Ik hoop Harry.
0: Ja, hoop ik ook. Het is Nile. Het is een deze. Ja. Maar die zit nu met twee hits in de playlist. Hier met Miles Smith. En hier solo. Een sympathieke Ier. De blonde van One Direction. En ik mag morgen met hem video bellen. Een interview dat dan wat later op de radio komt. Dat zal je ongetwijfeld al horen als het zover is. Maar ja, ik wil deze unieke kans niet verloren laten gaan. Jij mag de vragen stellen. Dus wat je moet doen, is een audioberichtje in de Q-app sturen. In het Engels, met daarin je vraag. Dus je zegt gewoon even kort... Hallo Nile, ik ben die. En dit is mijn vraag voor jou. Ik stel het gewoon een vraag. Bijvoorbeeld, Pauline, stel dat jij een vraag zou mogen stellen aan Nile Horan. Doe maar.
1: Hi Nile, it's Pauline.
0: Yes.
1: What's your favorite song of Pomelien Thijs?
0: Yes. That's a very stupid question. but possible. Ik zou vragen, hi Nile, it's Vincent, what's your favorite football team? Zou ik dan bijvoorbeeld vragen.
1: Ah ja, en weet je dat niet?
0: Nee, I don't know.
1: Oké.
0: Google zal het ongetwijfeld wel weten, maar goed. Wat wil jij vragen aan Nile Horan? Laat het weten in de app van Q-Music. En dan ga ik het hem gewoon stellen. En we gaan ons meteen eens overlopen wat er binnenkomt. Ik ben heel benieuwd.
2: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
3: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Open op Hemelvaart.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Er is al een vraag binnengekomen die we zeker niet gaan laten horen aan Niall Horan van luisteraar Sanne.
1: Hi, with Sanne. I have a question. Can you arrange a meet and greet with Harry Styles for Emma Salvan of Q Music, please? Thank you.
0: We hebben het niet laten gebeuren, Sanne.
2: Het Q-onderzoeksbureau.
0: Zometeen nog veel meer inzendingen en vragen die je kan stellen aan Niall Horan morgen tijdens het interview. Maar nu eerst. 1 op de 5 mensen werd al eens aangevallen door een dier. Stijn uit Locristi is als kind ooit gebeten door een mol. Er lag een mollenijzer in de tuin en op het moment dat hij voorbij bijliep, hoorde hij dat ding dichtklappen. Toen hij de val probeerde eruit te halen, beet die mol plots in zijn ringvinger. Van de pijn verschoten en wou hij zijn vinger lostrekken, maar die mol liet niet los. Ja. Dus daar stond hij dan in de tuin, met een mol aan de vinger.
3: Ja, ik heb dat ook eens gehad. Een mol aan mijn vinger. Maar die, hun tanden staan dus op een bepaalde manier, waardoor die extra hard dingen kunnen vasthouden. En als je schudt, laten die niet los.
0: Ja, nog steeds een litteken in de vinger, zegt Stijn. Auke uit Ichtegem is ooit aangevallen door een paard. Het paard was drachtig en kon er niet mee leven dat ze niet als eerste hooi kreeg. Ze stond wat verder in de boksen. Dat ken ik van thuis. Ze was daar niet... ze was daar niet al te gelukkig mee. En dus mocht ze het bekopen, ze heeft haar gebeten. Voor de rest is ze niet bang van paarden geworden. Zo, ze heeft er alle begrip voor. Dalinda.
4: Hey Vincent, Dalinda hier. Ik ben ook ooit aangevallen door een dier. En dat dier, dat leefde niet meer. Wij hadden thuis dieren die op regelmatige basis nogal geslacht werden. En als kleine kindje van 2 à 3 jaar wou ik graag helpen. Natuurlijk liep ik heel erg in de weg. En heeft mijn papa een onthoofde kalkoen richting mij laten wandelen. Ik ben in een hoekje beland en ik ben daar heel hard beginnen te roepen toen dat de kalkoen op 1,5 meter voor mij dood neerviel. Ja. En sindsdien kan ik dus geen kalkoen meer zien of horen.
0: Dat snap ik dan, Linda.
3: Dat is heftig.
0: Pauline is helemaal in shock.
3: Ja, amai. Dat is een trauma voor uw leven, toch?
0: Dalinda, wat een verhaal. Oh, het plattelandsleven is toch iets moois eigenlijk.
3: Amai.
0: Ongelooflijk. Goed, zometeen veel meer verhalen en de resultaten van het Q-onderzoeksbureau. Eerst dus de eer morgen om een lid van voormalig lid van One Direction uiteraard te interviewen en ook een artiest die op zichzelf een vedette is en de ene hit na de andere scoort. Niall Horan en ik gaan videobellen morgen. Hij weet dat nog niet waarschijnlijk, maar ik wel. En dus ben ik op zoek naar enkele leuke originele vragen die ik kan stellen, kan laten horen eigenlijk. Hier is Lotte bijvoorbeeld.
5: Hi Niall, my name is Lotte and I'm a big fan of you. Ja? I saw your show 2 years ago in Antwerp and I also have tickets for your next show. But here's my question. What is your go-to late night snack after a show? Oh. I love your new song. Thank you. Bye.
0: De standaard late night snack na de show. Bij mij is dat Haribo.
3: Ja.
0: Kersen. Of kikkers. Mm.
3: Lekker.
0: Volgende vraag. Jana.
6: Hi Niall. My name is Jana and I've been a fan of yours since One Direction. I've got a question for you. Yes. You got a new album and I've already pre-ordered it on vinyl. But who was the first person you played the album to?
0: Ah ja, wie laat je als eerste je nieuwe album horen? Heeft je lief eigenlijk, Niall?
3: Ik ben niet op de hoogte van Niles en liefdesleven.
0: Moet ik opzoeken tegen straks. Ja. En dan is er nog Mira.
7: Hi Niall, my name is Mira and I've been a fan since One Direction. I'm really looking forward to your tour this year. I'm standing in the pit with my sister.
0: Oh, hola.
7: But what's your favorite way to spend the day off while touring? Thank you for all your music and I love you. Bye.
0: I love you. Wat ze toch gezegd hebben. Ah, kijk nu wel uit naar zijn glimlach als hij dat hoort. Leuke vraag, ik neem ze mee naar het interview morgen. Het zal waarschijnlijk voor over 2 weken zijn, want volgende week vindt het live mijn vakantie. Maar dat moeten we nog afstemmen met de platenfirma en dat soort dingen. Maar je hoort er ongetwijfeld snel van terug. En ik heb nog wel een paar andere dingen die ik wil uithalen met Mr. Niall, die je binnenkort op de radio kan beleven. Goed, nu is het tijd voor Niall Horan himself. Aan het woord, al zingend, dan toch op zijn minst. Dit is Dinner Party bij Vincent Live.

0: Very curious hoe het interview gaat gaan. Het is ook een Ier, hè? Dus qua verstaanbaarheid wordt dat even
1: moeilijk Engels.
0: Ja, Schots is nog erger. Maar ah, ja. Iers is toch ook geen cadeau.
1: Veel succes ermee.
0: Wel goede pups. Dat kunnen ze op café gaan. Ah, misschien nog een vraag over Guinness bedenken voor aan de Horst.
1: Ah, ja.
0: Paulien, in ons land worden heel wat verpleegkundigen gezocht.
1: Ja, het aantal openstaande vacatures blijft maar stijgen. Het waren er vorig jaar bijna 11.500. En gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. Dat blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd. De partij wil dat er betere ondersteuning komt voor het personeel en ook een vergoeding voor stagiairs. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. En in het Verenigd Koninkrijk zijn al 4 regeringsleden opgestapt. Dat meldt de Britse media. Ze doen dat uit protest tegen premier Keir Starmer. Die wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. En de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Die had banden met Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. De minima rond 7 graden. Morgen veel wolken, kans op stevige buien, zelfs met onweer en ook fris, want we halen 13 graden.
0: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse buitenring moet je 3 kwartier bijtellen van Mont-Saint-Jean tot Groenendaal en 11 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 1.5 uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Antwerpen E17, 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12, 20 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. En op de E34, 16 minuten van Melcede tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de ring rond Gent richting Zelzate tel je 1 kwartier bij van de Brugse Vaart tot Wippelgem. En sta je op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Vincent Live.

0: lijkt dat?
1: 1 op de 5 mensen al eens werd aangevallen door een dier. Wim uit Wachtenbeken is ooit gebeten door een lieve valparkiet van destijds. Tweety heette hij, we werd ouder en begon plots wat te bijten. Hij kan serieus knijpen, maar we bleven hem met liefde behandelen. Jens uit Geel is al een keer gestoken door een schorpioen in Italië. En ook bijna aangevallen door een eland met twee jongen in Zweden. Zo kwam het op een paar meter van me. En toen schrok ze van iemand die op een nabije camping een deur had dichtgeslaan. Ze stampte op de grond, de stoom kwam uit haar neus.
2: Amai.
1: En dan eindigt het sms-bericht. Jens, kom aan. Amy uit Lichterveld is aangevallen geweest door een stier. Echt zoals in de films. Het was heel beangstigend, maar gelukkig zonder al te veel schade. Enkel een duim uit de kom.
2: Oh.
1: En tijdens het gevecht terug in de kom geschud. Wat schaaf vonden aan de binnenkant van de benen. Want hij is in de lucht, gegooid geweest.
2: Maar nee.
1: Echt zoals in de films.
2: Wat maakt iedereen mee?
1: Amy. Hier is Freya.
3: Hey Vincent, Freya hier. Ja, ik ben dus ook eens ooit aangevallen geweest door een dier. Wij waren in Oostende aan het wandelen. We moesten ook nog iets eten ondertussen, dus we gaan een broodje halen. Mee worden wij aangevallen op de zeedijk door een zwerm meeuwen. Een paar keer weggevlucht, maar die bleven ons echt achtervolgen. Om een uur heb ik echt mijn broodje moeten weggooien. Ja, ze bleven echt ons aanvallen eigenlijk. Ja, ja. Echt in de winkel binnengevlucht, omdat we toch wel echt bang waren. Tot op de dag van vandaag heb ik het nog altijd niet met meeuwen.
1: Ja, ja, maar nee, maar dan snap ik. Hè. Als je zoiets meemaakt, dan kom je daar weer zo... Oh, vreselijk. Oh, mottige beest altijd. Liam?
4: Het is wel een redelijk gênant verhaal. Maar toen ik 8 jaar was, kreeg ik mijn eerste bril. En ik had toen al een redelijke sterkte, want ik zag de wereld eigenlijk altijd wazig. En toen ik de brillenwinkel uitwandelde, vloog er een vlinder op mijn bril. Ik zag de wereld ook voor de eerste keer in 4K. En ik heb toen zo luid geschreeuwd dat heel de markt van Sint-Truiden het gehoord gaat hebben.
1: En
4: sindsdien heb ik een enorme schrik van vlinders. Ik ontwijk ze ook. Vlindertuinen ook never.
1: Heerlijk. De hele markt van Sint-Truiden, weet hoe groot dat is? Dat is echt een grote markt. Ik denk de tweede grootste van het land zelfs. Dat is echt een gigantische markt.
2: Ik ben daar nog nooit geweest.
1: Iedereen heeft het gehoord, Liam. Hier is Jurgen.
5: Hey Vincent. Ik ben vroeger als 5-jarige ooit gebeten geweest door een rottweiler bij vrienden van onze familie. Die hond heeft mij heel goed tussen gehad, want het vel was letterlijk van mijn borstkas afgescheurd. Ter hoogte van mijn linkertepel, om het zo mooi uit te drukken. Ik was ongeveer 10 op 10 centimeter aan vlees kwijt. Maar ze zien geen bang niet meer van honden gehad. Alleen als ik een rottweiler tegenkom, dan ga ik er nog altijd in een boogje omheen.
1: Ja, maar dat snap ik helemaal, Jurgen. Zometeen de resultaten van het Q-onderzoeksbureau en Thijs uit Tielt aan de lijn. Die werd tijdens het fietsen aangevallen door niet één, maar door 2 wilde dieren.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf 6 euro. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
8: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden als Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
10: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
11: Check, check, check. Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: Pommelien Thijs, nu wij niet meer praten. 1 op de 5 mensen werd al eens aangevallen door een dier. En er komen echt, ik heb er geen ander woord voor, weerzinwekkende verhalen binnen.
1: Onderzoeksbureau.
0: Echt waar, dus om nooit meer buiten te komen, want hier allemaal in de app wordt doorgestuurd. Alessandro uit Pajottegem, die was een jaar of 17, 18 toen hij met lichamelijke opvoeding op school moest gaan lopen in een stadspark. En met elk toertje passeren ze een groep ganzen. En iedereen passeert en die ganzen blijven braaf staan. Tot Alessandro passeert en hij een horde boze ganzen achter hem heeft aanlopen / vliegen. Hij heeft nog nooit zo rap gelopen. Persoonlijk record. Helena heeft een berichtje gestuurd. Als klein kind werd ik ooit aangevallen door een pauw. Ik was een klein meisje en dacht dat die pauw wou spelen, maar dat was niet zo. Begon dat ding ineens achter mij te lopen, ben ik ook weggelopen en niemand geloofde mij. Maar toen ik een beetje later terug buiten kwam, kwam diezelfde pauw terug op haar afgestormd. Oh. En dan geloofde iedereen het wel. Ze heeft er een klein pauwentrauma aan overgehouden.
2: Hey Vincent. Russel hier. Mijn vader die was hoofdverzorger in de Zoo van Antwerpen van de roofvogel en de pinguïns. En op een dagje reed hij voorbij het bongo-verblijf en hij zag een bongo-bok met een horens in de schrikdraad zitten. Natuurlijk sprong hij ermee direct in het verblijf voor de bongo-bok te helpen, maar op dat moment trok de bongo-bok zijn horens uit de schrikdraad. Dus ja, naar al die elektriciteit viel hij meteen mijn vader aan, uit paniek. En met de eerste aanval leidde hij dan direct tot een dubbele open beenbreuk, de tweede tot een horen door zijn bil. En dan heeft hij er toch nog wel een paar maanden van moeten revalideren.
0: Ja, zie, dat is wat ik bedoel. Die verhalen die er allemaal binnenkomen. Ik wist ook niet dat de bongo bok... Ik dacht alleen dat het een bongo box was. Ik wist dat er ook een dier van was. Dat is ongelooflijk. Thijs aan de Rijn uit Tielt, 34 jaar jong. Dag Thijs.
3: Goedenavond, Vincent.
0: Jij hebt het ook voor gehad, hè? Jij bent aangevallen tijdens sporten, vertel.
3: Ja, ik was aan het fietsen door een bos. En plots uit het niets kwamen er 2 herten uit het bos die de baan overstaken recht op mijn voorwiel.
0: Oh.
3: En ik ben over kop gevlogen.
0: Ja, maar dat snap ik. Die herten hadden je natuurlijk ook niet gezien. Hoe was hun reactie?
3: Vluchtmisdrijf. Die zijn
0: had je zware blessures of viel het mee?
3: Ik ben achteraf naar het ziekenhuis geweest en mijn schouder was gekneusd. Een beetje kraakbeen tussen mijn schouder die weg was.
0: Crazy. Zeg, in jouw band met herden, is die nog intact gebleven of is daar toch wat wantrouwen in geslopen?
3: Sindsdien is toch altijd dubbel opletten als ik door een bos fiets of zelfs met een auto door een bos ga.
0: Ja.
3: Is het altijd meer naar de zijkant kijken.
0: Snap ik helemaal. Thijs, sterk verhaal. Tot ziens, man.
3: Ja, tot ziens.
1: Volgens een officieel onderzoek blijkt dat
0: 1 op de 5 mensen al eens werd aangevallen door een dier.
1: En volgens de resultaten van het Q-onderzoeksbureau is dat...
0: Fout, het is een beetje meer. Het is 1 op de 4. Dus 25% in plaats van 20% van de Q-luisteraars.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, Taylor Swift heeft weer eens nieuw gemaakt. En het heet Elizabeth Taylor. Het is dramatisch, as always. Q.

0: Nickelback en How You Remind Me bij Vincent Live. Zometeen is het aan de enige echte Robbe Petitjean met die gezellige R van hem. Maar eerst... Ja, maar dat is toch?
1: Ja, dat
0: is
1: zeker.
0: Maar eerst gaan we ons focussen op de laatste opdracht die je krijgt in Vincent Live.
2: Dit zijn de laatste nootjes.
0: Van welk nummer zijn dat toch de laatste nootjes?
1: Vincent Live!
0: Natasha, uit de gemeente niet ingevuld. Die, sorry. Die denkt aan Måneskin en Supermodel. Dat nummer zat al ver weg, moet ik zeggen.
1: Ja, hè?
0: Het eindigt zo. Dat is geen slechte gok, hè?
1: Nee.
0: Maar het is wel niet juist. Helaas. We gaan naar Louis uit Genk. Dag, Louis.
3: Dag Vincent, dag Paulien.
0: Welk nummer heb jij herkend?
3: Shut Up and Dance van Walk the Moon.
0: Dat is volledig correct. Had je het van de eerste keer door? Heb je diep moeten nadenken? Moet ik mij dat inbeelden?
3: Ik had het vrij direct door.
0: 10 seconden zendtijd, ben je daar klaar voor?
3: Ja, daar ben ik klaar voor.
0: It is all yours in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: Dit is Walk the Moon met Shut Up and Dance.
0: En nog 5 seconden.
3: Ja, ik ga het hier weer laten.

0: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
7: Psst, Karen.
6: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
7: Karen, stapelkorting bij Moris.
6: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
7: Karen, ik ben het. Huh? Bij Moris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
6: Echt?
7: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
6: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
7: Moris in Hulst. Verrassend veel won- en droomplezier.
8: Een hele goede avond. Het is 1 voor 7 nieuws. Krijg je van Niels.
9: Een goede avond. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures en dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. En in het Verenigd Koninkrijk zijn al 4 regeringsleden opgestapt, dat melden Britse media. Ze doen dat uit protest tegen premier Keir Starmer. Die wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Ook 80 parlementsleden vragen het ontslag van Starmer. En Vlaams Belang-kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. En dan nog sport. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de 4e rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En het weer nog vanavond, meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden.
8: Ja, het is precies terug herfst geworden. Ja. 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je op de Antwerpse ring richting Nederland. 32 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. En 15 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen West. Richting Gent dan op die Antwerpse ring. Daar zit je met 11 minuten tussen Antwerpen Noord en Deurne. Is daar afgesloten. En op de Brusselse buitenring 23 minuten erbij tussen Mont-Saint-Jean en Luilp. Als je nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
10: Music. Robbe Petitjean.
8: Jouw dinsdagavond is begonnen. Waar luister jij? Je frisse kopje? Zeer welkom in de Q-app. Nice to meet you. Miles Smith, die zegt het ook.

0: beetje sunshine vibes kan je wel gebruiken vandaag. Evi uit Berlare, die luistert nog eens mee vanuit het zonnige Mazarón in Spanje. En Andy uit Mol vanuit de vrachtwagen, ergens in het Gentse. Goedenavond. Hopelijk was je dag een beetje plezant. Ik heb een wazig dagje achter de rug. Met als hoogtepunt en dieptepunt de zoektocht naar mijn eigen laptop. Ben die kwijtgeraakt op de meest domme manier ooit. Dus ik was vanochtend een beetje mails aan het checken, koffietje aan het drinken. En ik was er wat klusjes aan het doen in huis en ik heb mijn laptop meegenomen naar een ruimte. Ik weet niet meer welke. Was het nu de zolder, was het de kelder, ergens daartussen? Ik heb die weggelegd en tijdens het wegleggen besefte ik, dit is geen goede plek. En ik weet ook niet meer waar dus. Ik heb heel de namiddag lopen zoeken achter die laptop. Ik heb hem niet gevonden. En dan denk je, maar dat is een zilverkleurig ding van, weet ik veel, 13 inch. Dat moet je toch ergens vinden in huis. Niet gevonden. En net nu, dat ga je dan zien. Vlak voor ik aan deze show begin, komt Vincent Viers naar mij en die zegt, de computer in de studio, die doet een beetje gek.
1: Computer says no.
0: Net vandaag. En hij zei, pak je laptop mee. En ik zei, ik heb die niet. Nee, ik ben die kwijt. Ik heb hier bijvoorbeeld geen Google vinden, dat werkt niet. Dus het gaat allemaal parate kennis zijn. Er is Ellie Goulding, dat weet ik.

0: Ik ben thuis mijn laptop kwijtgeraakt. Ik heb daar heel de dag achter lopen zoeken. En ik weet dat die daar ergens ligt. Want ik heb die ergens op een stomme plek weggelegd. Mieke uit Kontich, die laat nog weten via de app dat ze eens een hele dag haar autosleutels kwijtgeraakt was. En al nieuwe wou bestellen bij de garage, lag die sleutel gewoon op tafel. Mieke, dat is herkenbaar. I feel you. Ik raak zoveel kwijt. Maar ik ben niks kwijtgeraakt nu. Ik heb iets gevonden. Iets nieuws.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Fresh as hell dit. Afrojack, David Guetta en Sia.

0: Sia, heel de nacht wakker. Och, arme, wil je niet meemaken. Zometeen je favoriete langharige slungel.
1: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
2: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
1: Met een wel heel bijzondere bagage.
2: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
1: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
2: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
1: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
2: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Al 60 jaar vind je bij Auto5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekends staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto5.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Eindelijk weer gekke dinsdag bij Domino's Pizza. Dat betekent pizza's aan onweerstaanbare prijzen. Want op gekke dinsdag en gekke zaterdag haal je jouw favoriete pizza af vanaf €6. Ga naar domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.

0: trompetje op het einde.
1: En dan nog die viooltjes.
0: Bruno toch. 5 files. Jawel, 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je nog op de E17 richting Antwerpen tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. 12 minuten. Op de E19 richting Antwerpen 6 minuten erbij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 8 minuten tussen Antwerpen-West en de Kennedy-tunnel. Richting Gent op die Antwerpse ring is het afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Je schuift daar 9 minuten aan. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: had het daarnet over een laptop. En dat ik die in mijn eigen huis kwijtgeraakt ben. Het is niet het einde van de wereld, dat is allemaal niet zo erg. Gregory uit Oostende die heeft ondertussen een soort diagnose op mij geplakt.
1: Yo Robbe, kan het zijn dat je misschien ADHD hebt, man? Want dit klinkt heel herkenbaar. Ik vind mijn gsm terug in de koelkast, mijn schoenen bij de aardappelen, leiband van de hond ligt dan in de wasmand en zo verder.
0: Ja, het is redelijk plausibel, Gregory. Laat ik het daarop houden. Soms kent de Q-luisteraar je beter dan je jezelf kent, hoor. Dit is Justin Timberlake, Cry Me a River. Goedenavond.

heel heftig, hè. Als je een hele rivier bij elkaar gehuild hebt. Binnenkort trouwens deze en andere Q-classics in de schoonste stad van de Denderstreek. De Q-party Paars Weerlo.

0: Dendermonde. Tickets and info, QMusic.be and in the Q app. QMusic, Q sounds better with you.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging 25.

0: Blues.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
4: joehoe,
3: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Kygo. Save My Love als je onderweg bent naar je huis. Dit is altijd zo eentje om de gelukshormonen nog wat te pushen, zodat je goed vrolijk thuis aankomt. Shepherd en Geronimo.

0: niet. Weet je, we gaan waarschijnlijk allemaal in ons leven ooit wel eens een verpleegkundige nodig hebben. Ofwel maar één keer, ofwel heel intensief. Maar we komen er allemaal wel eens mee in aanraking. Het is dinsdag 12 mei. Een belangrijke dag voor de verpleegkundige. En voor iedereen die een verpleegkundige in zijn leven heeft, of je nu een vriend of vriendin hebt die verpleegster is, of je lief, of je hebt er nood aan een verpleegkundige. Het is vandaag hun feestdag, dag van de verpleegkundige. Een goede avond, Lindsay uit Essen.
1: Hey, goeie avond.
0: Goedenavond. Jij bent zelfs aan het werken op dit moment.
1: Ja, klopt. Ik ben op het werk. Ik heb late shift vandaag.
0: Een late shift. Veel infusen moeten steken en dat soort toestanden?
1: Nee, want ik werk in een rusthuis, dus dat valt op zich nog wel mee.
0: Oké. Oef, dan moest je dat al niet te veel doen. Lindsay, je bent niet altijd verpleegkundige geweest, hè? Wat was je vorige job?
1: Ja, mijn vorige job, het laatste wat ik gedaan heb, was in de schoonmaak. En daarvoor heb ik altijd in de Lidl gewerkt. Dus eigenlijk helemaal niet wat ik nu aan het doen ben. Maar ik heb geen spijt van de switch.
0: Nee, op een bepaald moment heb je gezegd, ik ga iets anders doen. Ik ga opnieuw studeren. Je hebt dat gedaan. Meteen ook een job gevonden, kan ik me inbeelden.
1: Ja, sowieso direct. Het laatste jaar, voordat je afstudeert, dan vragen ze of je interesse hebt om meestal op je laatste stageplaats te starten. En dat was ook zo het geval. Dus.
0: Ja, het blijkt ook vandaag, Lindsay. Er staan 11.500 vacatures open als verpleegkundige in die sector. Zijn er veel, hè? Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, het is niet idealiter met een gezinsleven. Het zijn shiften. Veel mensen vinden dat ook niet zo leuk om dat te combineren met een gezinsleven. Maar ja, ik kan het toch alleen maar aanraden voor het te doen. Mm-hmm. Het is mijn hart en ziel, hè.
0: Dus. Ja, maar dat hoor je altijd. Het is hard werk, dat moeten we toegeven. Waarom moeten mensen dat doen? Waarom moet je voor verpleegkunde kiezen?
1: Ja, bij mij is dat gewoon... ik heb daar veel vriendschap en zo van onze mensen. Het is niet altijd even simpel en het zijn ook pittige dagen. Maar je krijgt er op mijn momenten ook zoveel voor terug. En het geeft echt een voldoening. Mm-hmm. Voor mij dan toch.
0: Ja, je voelt je heel nuttig. Dat kan ik me zo inbeelden. Ben jij op het werk al in de bloemetjes gezet op deze speciale dag?
1: Nee, vandaag niet. Nee. Ik zeg het, vergeten.
0: Ze zijn het vergeten?
1: Ik ben het. Ik weet het al niet meer dat dat vandaag is.
0: Jij moet... Wow. Je moet jezelf niet in de bloemetjes zetten. Hè? Je directie en zo moeten dat doen.
1: Die zullen dat ook vergeten zijn. Ik denk dat dat bij ons vooral is, wij hebben een dag van de zorg.
0: Ah, ja.
1: Op ons werk. En ik denk dat inderdaad iedereen staat met een bloemetje met het woord dieren.
0: Ja, maar toch zijn het vergeten, Lindsay. Weet je trouwens hoe de nieuwe van Milk Kink heet?
1: Ah, nee, helemaal niet.
0: Het is echt iets voor jullie. Het is echt iets voor jullie. Ik zal het opdragen aan alle verpleegkundigen. Het heet namelijk Medicine. Geniet nog van je shift. Salut. Ja.

0: Anak is vader. Hier is brother Bambi.
1: Halleluja, brothers en sisters.
0: Halleluja, brother Bambi.
1: Donderdag is het weer zover.
2: Hemelvaartsdag.
0: Halleluja.
1: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
1: Nee tegen BTW, brother vader.
0: Halleluja, brother Bambi.
3: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Een hele goede avond. Het is iets over 8 nieuws met Niels.
10: Goeie avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder voor de Zuid-Amerikaanse. Collega Loranne Stappers.
11: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die Hantavirus-types, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
10: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het Hantavirus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En in het Verenigd Koninkrijk zijn nu al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur, omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden.
9: Er staan ondertussen geen files meer op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stilstaat, verlies je daar dus minder dan 5 minuten.
12: Music. Robbe Petitja.
9: Zometeen een avondactiviteit die gezonder is dan een hele pot skir uitlepelen. Dansen met Thomas Gray en dan wandelen met Pink.

Altijd genieten met Pink. En Walk Me Home. Goedenavond, het is 8 over 8. Q-music. Deze dinsdagavond. Hoe ziet jouw dinsdagavond er nog uit? Ik zie dat graag binnenkomen. Ik weet dat graag. Je mag ook altijd een voiceberichtje sturen, want ik vind het ook altijd tof om jouw stem eens te horen. We moeten het even over iets hebben. Er is mij iets opgevallen. Er is iets met het duet. Het duet tussen Nederland en België. Je neemt een Vlaamse stem en een Nederlandse stem en dan maak je een emotionele ballad. Er zijn er zoveel en dat blijkt ook gewoon heel goed te werken. Hè. Bijvoorbeeld deze, wacht. We zijn niet meer praten, ik je niet hoor. Pommelien en Jaap Rezema. Een dikke hit geworden. Maxim, die is daar ook heel goed in. Hè. Dat is de Vlaamse Maxim en dan de Nederlandse Hanna May. Nog één keer. Diezelfde Maxim heeft dat nog eens gedaan. Met Babette. En Meteor heeft het ook gedaan met diezelfde Babette. Allee, muziek gemaakt bedoel ik dan. En dan heeft Meteor ook nog eens een uitstapje gemaakt naar Nederland met Fleming. Ik kan nog blijven doorgaan, er zijn nog voorbeelden. Dat is echt een ding. En Aaron Blomhaart die dacht nu, ah wel, ik doe mee. Deze hit is nieuw bij Q. Samen met de Nederlandse Zoe Livé, Tranen van Goud, zo heet het. Aaron

Born to Love You. Zaterdag trouwens de eerste show van Harry Styles in Amsterdam. De eerste van velen. Want het zijn 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. En ze zijn niet allemaal uitverkocht. De ticketverkoop loopt een beetje moeizaam. Johan Cruijff, zaliger, die zou gezegd hebben, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat wil vooral zeggen, je kan nog een ticket kopen. En Johan Cruijff zou ook gezegd hebben, je moet schieten, anders kun je niet scoren.

0: Trekken zo meteen naar Amerika. Naar de provincie... Nee, de staat. Het is niet de provincie. De staat Florida. Het is Florida.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
2: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
1: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Auto
3: 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in...

Florida. Die uiteraard afkomstig is uit Florida. Anders zal het maar een rare naam zijn. Die komt helemaal van Florida naar Forst. Florida. 26 mei, eind mei, dus staat hij in Forst Nationaal. En in Meulebeke? Daar is het iets minder spannend vandaag, maar Lien is daar aan de moestuin bezig. Het ziet er zalig uit, Lien. Geniet ervan met dat ondergaande zonnetje. Lekker bijklussen in dat moestuintje.

heeft iets met Shakespeare te maken, dit lied. Ophelia, you saved my heart from the fate of Ophelia. Maar meer weet ik je niet te vertellen. Dat is ook een gat in mijn cultuur, sorry. Kleine bevraging. Straks de eerste halve finale van Eurosong. Er zijn heel veel mensen die niet gaan kijken uit een soort boycott tegen Israël. Ik vraag me af, kijk jij of kijk jij niet? Laat het even weten in de Q-app. Dit is trouwens Ed Sheeran. Eddie, al heel. Laat op zich wachten soms, hè, Ed Sheeran. Nu wel echt al heel lang. Eddie. Ah. Jesus. Ik ging bijna opgeven. Het gaat soms zo met de wereldsterren. Happier bij Q. Goedenavond.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
4: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
3: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
4: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
3: Nee, maar ik wel.
2: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Your music, your sound better.

mensen die nog iets bijzonders gaan doen vandaag. Ellen uit Mol bijvoorbeeld. Die heeft haar eerste nachtshift en die begint nu. Ellen, succes ermee.

altijd goed gepositioneerd in de Q-top 40. Plekske 27 voor Max en Andy Grammer. We gaan even terug in het archief, hè. De Q-top 40. Met vandaag een mooie terugblik naar het prachtjaar 2010. En 2010, dat is 16 jaar geleden, hè. Maar nee, dat is toch zot. Als ik daarover nadenk, dan begint heel mijn hoofd te draaien. Dat lijkt gisteren, 2010. Eerst even in thema. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2010, dat was de Duitse Lena met Satellite. Ik was dat totaal vergeten, maar dat is dit lied. Dan klinkt 2010 plots wel heel lang geleden. 2010 was een goed jaar voor hits. Satellite was niet echt een dikke hit. Maar 2010, dat was het jaar waarin we Train leerden kennen. Ook relevant vandaag, met die treinstaking. 2010 was het jaar waarin we deze Brusselaar leerden kennen. En ook het jaar van de eerste hitsingle van Avicii. Toen nog onder een andere naam. Zijn echte naam, Tim Berglin. En maar 2010, dat was vooral een heel goed jaar voor... Deze Root Girl uit Barbados kampeerde in 2010 heel

het heerlijke Kingdom of Fear. Ze stuurt, mijn papa is hier helemaal fan van. Hij is agent en zingt dit keiluid mee in de combi. Keigoed. Even iets anders. Het is 9:10. Nu zo is er op tv de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. De 70ste editie trouwens. Onze inzending komt van de Waalse Copains van de RTBF. En het is dit. I keep dancing on the ice, where everything does. Escilla. Frozen to the bone. En Dancing on Ice. Maar heel veel mensen kijken niet. Heel veel landen doen niet mee, want er is een boycott gaande. Het heeft natuurlijk alles te maken met het hele Israël-Palestina-verhaal. België zendt het wel uit, maar wel met heel wat context bij. Met journalisten en heel veel serieus. Het lijkt vooral wat Dancing on Thin Ice. Inge uit Mechelen, die kijkt sowieso. Het is een traditie, zegt ze. Kurt uit Bredene, die zegt dan weer... Mijn vent is blij dat er een boycott is. Die kijkt niet. En ik ga stiekem kijken. Met de oortjes in op de laptop. Ieder zijn ding, Kurt. Enjoy. Dit is van toen alles nog oké was op Eurosongvlak. En iedereen vrolijk keek. Loreen, Tattoo, 2023.

En nog even blijven. Heel goed trouwens, heel de vraag van ja, Eurosong, kijk je of niet, hè? Boycott jij het of niet? Er zijn vooral mensen in de app die niet wisten dat het de eerste halve finale is vanavond. Kijk, zo hard leeft het dus niet. Dit is The Weeknd, In Your Eyes.

0: eindigt op een saxofoon, dat is altijd goed. Ik ga een competitie starten. Elk nummer zou moeten eindigen met een goede vettige saxofoon solo. The Weeknd en In Your Eyes. Goedenavond. Het is 1 over 9. Nieuws krijg je van Niels.
1: Een goede avond. Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise nu besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Collega Loranne Stappers.
2: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
1: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie, met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest, Els Hertogen.
3: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten, zoals Lotusoren, Gustav, maar ook Dani, Solde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
1: En dan nog het weer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden.
0: Momenteel ook geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je toch nog ergens stilstaat, gaat het dus niet echt lang duren. Music. Robbe Petitjean. De zon is bijna gaan liggen, de sfeerbelangen nog niet. Want olé olé, we doen van Offenbach en Miles Away.

0: De Eurosongwinnaar van 2019, Nederlander Duncan Lawrence. In Nederland doet niet mee dit jaar, net als Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Het protest door het geweld van Israël in de Gazastrook. Is nu bezig, die halve finale. Ook al onze halve finale, want Escila, de inzending van de RTBF, die doet mee. Gaat ze hoog eindigen, onze Belgische Escila? De meningen zijn verdeeld. Heel erg verdeeld. Het is niet echt een hit geworden. Het is ook niet echt opgepikt door heel veel radiozenders. Het leeft ook niet. Of Escila een hoogvlieger wordt. Dat ontdekken we straks. En over hoogvliegers gesproken. Ik heb iets in de krant gelezen. Want er zijn twee mensen op een vlucht van Panama naar Argentinië betrapt omdat ze met elkaar aan het vogelen waren. Dat werd ontdekt toen stoeltje 1E en stoeltje 1F plots verdacht aan het bewegen waren. Maar wacht, er zijn nog wat pittige details. Want 1, het was geen koppel, het was namelijk overspel. Want de vrouw en de kinderen van de man in kwestie die waren in Argentinië, de eindbestemming dus, aan het wachten op het vliegveld op de papa. Heel erg. En die twee die waren al bezig nog voor het vliegtuig opgestegen was. Dus die waren nog niet eens in de lucht. En na de landing zijn ze opgepakt. Het is een zeer lullige manier waarop je overspel ontdekt wordt.
1: 1 vraag, 5 nonkels.
0: Dus ik ga de nonkels inschakelen. Want ik wil van de nonkels weten. Wat is de meest lullige manier waarop je overspel ontdekt kan worden? Grappige antwoorden die zijn welkom via de Q-app. Haal de innerlijke nonkel in je maar boven. De meest lullige manier waarop je overspel ontdekt wordt.

0: heb dat altijd s'avonds in bed. Hot or cold. Het is veel te warm of veel te koud en dan moet ik mijn kus de hele tijd omdraaien. Gedoe. Op een vlucht van Panama naar Argentinië zijn twee mensen betrapt op overspel toen hun stoeltjes plots heel hard aan het bewegen waren. Ja, ja, ja. En de vrouw en de kinderen van een van de twee die waren aan het wachten op de papa op de luchthaven. Die zijn uit het vliegtuig gegooid. Dat is dus de manier waarop die vrouw ontdekt heeft dat haar man overspel gepleegd heeft. Omdat hij uit een vliegtuig gezet is terwijl hij het met zijn minnares aan het doen was. Heel lullig.
1: Eén vraag.
0: De meest lullige manier waarop je overspel ontdekt kan worden.
1: Vijf nonkels. Nonkel 1.
0: Nonkel Anne uit Merksem die zegt de meest lullige manier waarop je overspel ontdekt kan worden is wanneer je met je man bij een vriendin van je voor het eerst op bezoek bent en zijn iPhone verbindt zich daar al automatisch met de wifi. Dan weet je hoe laat het is.
1: Nonkel 2.
0: Dat is Lieve uit Hamme, nonkel Lieve. En die zegt de meest lullige manier waarop je overspel ontdekt wordt is Siri die in de auto plots hardop zegt route naar schatje gestart. Het goede, nonkel Lieve, is dat je dan wel meteen weet waar dat schatje in kwestie woont.
1: Nonkel 3.
0: Dat is nonkel Joost uit Sint-Niklaas. Die zegt de meest lullige manier waarop je overspel ontdekt kan worden is stel je wil een YouTube-filmpje casten naar je tv, maar je cast per ongeluk via je iPhone je Tinder-app naar de tv en je partner kijkt mee en ook je kinderen en je schoonmoeder. Die is daar ook. Dat is einde relatie, denk ik. Nonkel Joost.
1: Nonkel 4.
0: Nonkel Bo uit Wijdschaten. Die zegt de meest lullige manier om betrapt te worden op overspel is dat je vriend of vriendin betrapt wordt via de babyfoon. Oeh. Via de babyfoon. Einde relatie. Einde relatie.
1: Nonkel 5.
0: De meest lullige manier om achter overspel te komen is volgens nonkel Kitty uit Staarbroek een geboortekaartje in de brievenbus krijgen met daarop de trotse papa en dat is dan de naam van je partner. Dat is niet gewoon einde relatie, dat is het einde van die mensen leven.
1: Want elke nonkel heeft een kronkel.
0: Precies om mee na te denken. Morgen

0: Haven. Straks nog repeaten of niet, and it's up to you. En je krijgt ook een streep Shawn Mendes.
1: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
2: Laat het los, laat het gaan.
1: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Q Music.

voeten die Shawn Mendes op dat gitaartje. Met al die emoties. Ah, goed zo. Het is aan jou nu. Repeat of niet. Sienna Spyro die heeft met Material Lover al een paar rondes overleefd. Wat wordt het nu? Laat maar weten.

Ik kijk hier binnen. Een dikke repeat voor Gregory uit Oostende. Het beste dat ik hoor sinds Eurovisie is begonnen. Kan ik mij zo inbeelden, Gregory. Een repeat voor Kel uit Oudenaarde. Zomersfeertje, laat hij weten. Een repeat voor Ben uit Ninoven. Zegt stiekem verliefd op Sienna Spyro. Is goed, Ben. Ik zal iets fixen. Ik heb haar nummer. Is niet waar. Niet voor Stefanie uit Kontig. Zij vindt het een heel saai lied. En ook Leentje die zegt een dikke niet. Weg ermee. Meer repeats toch wel. Meer repeats. Ik heb zo'n gevoel. Allee, ik heb niet eens een gevoel. Het is gewoon zo. Statistisch gezien gaat ze door naar morgen voor ronde 8.

het weekend is er nog niet. Kan ik niks aan doen. Als jij zoiets hebt van I don't wanna wait. Kan ik wel melden dat er geen files staan op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Heb jij chance toch niet?

0: Sofia en Zijn.
1: Ik ben zo stiekem toch aan het meekijken naar Eurosong. En Portugal, die hebben blijkbaar een kandidaat gestuurd waarvan ik denk dat het stiekem gewoon Matthias Vergels is in een kostuum. Matteo Vergeij zal het dan zijn. Miles Smith, die krijg je nog bij Q.

Babette die komt vanavond niet thuis. Het is bijna 9:15. De zon is al gaan liggen, de kinderen liggen in bed. De late night is bijna in gang getrapt. Ik heb eigenlijk één simpele vraag voor jou. Waarom? Waarom ben jij nog wakker? Wat ga jij nog doen? Laat het even weten. Dit is Avicii Levels.

0: altijd feesten met Avicii. Annika uit Lanaken, die is nog wakker. Want haar dochter is aan het oefenen voor haar examen musical. Garme. Allee, niet dat dat examen musical er is, maar dat jij dat moet aanhoren. Nog zo laat musical. En haar ventje is nog aan de auto aan het werken. Dus die is ook keiveel lawaai aan het maken. Met motoren en zo. Annika toch. Volhouden haar, och garme.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Gelukkig wat feestmuziek voor jou van Olivia Rodrigo. Drop Dead, zo heet dit topschijfje.

0: Shopday.
1: Ah, ik vind het helemaal goed in hier van Olivia Rodrigo. Er zijn nog veel mensen wakker. Jonas bijvoorbeeld komt van een kookdemonstratie met Piet Huizentruid. Hopelijk heb je ook mogen proeven, Jonas.

0: Heerlijke plaat is Think of Me van Yugel. En als hallo.
1: Robben.
0: Hallo, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent een beetje naar Eurosong aan het kijken, stiekem, op de laptop.
1: Ik ben het aan het volgen, als dat mag.
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Ja,
0: dat is toch een journalistieke taak of
1: voilà,
0: zo?
1: Inderdaad, dat is onze taak.
0: Wat ik mij afvroeg, want dat staat nergens. Hoe laat spelen wij? Hoe laat is het aan België?
1: Wel, Italië is op dit moment bezig en België moet als 11e. Maar er staat niet bij welk getal Italië is.
0: Blijf het opvolgen, dan komen we het op een bepaald moment wel te weten.
1: Maar het was daarnet nummertje 6, dus dan is Italië denk ik 7. Nummer 7. Ja. En wij komen al op plek 11 in actie.
0: Oké, okay. Gaan we het halen? Gewoon even eerlijk.
1: Wat denk je zelf?
0: Maar, ik moet eerlijk zijn, ons nummer... Tot een paar weken terug had ik het nog nooit gehoord.
1: Je durft gewoon geen nee zeggen.
0: Ik ga gewoon nee zeggen, nee.
1: Ja, maar nee.
0: En ook, dat weet je, daar zijn we vanaf van heel het gedoe, moeten we het er niet meer over hebben. Handig. Zo.

0: Goedenavond, het nieuws krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet. Dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. En er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures en dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
2: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
1: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. En Amerikaans president Donald Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden.
0: Op dit moment gaat het nog op 1 plek traag. Dat is richting Brussel op de E19. Daar moet jij 10 minuten rekenen tussen Kontig en Rumst. Sta je op dit moment toch nog op een andere plek in de file, dan verlies jij daar normaal gezien minder dan 5 minuten. Music. Als er één stem is, oh zeg, allee, begint mijn show met een verspreking. Dat is toch niet de bedoeling, hè? Ah, wacht, we gaan dat opnieuw doen. Ben jij er klaar voor? Hopelijk wel, ik ook. 1, 3, 2, 1. Ik had het over een hele belangrijke stem die je zeker 1 keer per dag moet horen.
3: Music. Emma Salden.
0: En dat is de wonderlijke stem van Olivia Dean. Dat is heerlijk, toch? Dit is So Easy to Fall in Love.

0: 31 mei, binnen exact 10 dagen, dan komt hij met een nieuw nummer. Mark Ember met Good To Be in de enige echte laatavondshow van Vlaanderen. En dat is die van Q natuurlijk. Een heel erg goeie avond. Afwak, wacht. Ik ga even Q-DJ Robbe terugroepen. Hopelijk is hij nog niet naar huis. Robbe!
1: Ja.
0: Kun je... Oh, ik ben blij dat je er nog bent. Ik heb eigenlijk een vraag voor jou. Wacht, hè. Ja, dan moet ik natuurlijk jouw microfoon openzetten.
1: Ja, ik was hier
0: Okay,
1: ik was de dag helemaal aan het lezen nog op de redactie.
0: Ah, je hebt niks beter te doen. Okay. Ik vind het heel fijn dat je er nog even bent. Kom even mee in de studio zitten. Zie het zitten om nog even te blijven.
1: Ja, is goed.
0: Ja, als dus je het allemaal kan lezen, dan kan je ook hier.
1: Ik kan ook voorlezen eruit. Hè?
0: Nee, dat is dat niet nodig. Want ik heb een vraag voor jou. Ik heb vandaag een onderzoek gelezen dat er iets is dat avondmensen verbindt. Iets dat avondmensen heel vaak doen. Hmm. Over wat gaat het volgens jou?
1: Oeh. Ik heb een theorie, maar ik denk dat het over... Nee, maar het is niks vies, hè. Maar ik denk ongezond eten. Want alle gezonde dingen zijn dicht s'avonds. Probeer eens een slaatje te fixen op dit uur.
0: Ja, vind ik wel een goed idee, maar dat is het niet. Ah. Het is fout. Dus blijf nog even hangen, want ik ben heel benieuwd of jij het ook doet. Zo avondmensen onder elkaar, dan kunnen we het er zo meteen over hebben. Goed?
1: Is goed.
0: Ja, ik ga eerst nieuwe muziek draaien.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst nog dit duo van eigen bodem. Dit zijn DJ Licious en Milo met Forever Young.

0: είναι playlist Funk You, DJ Alicia's and Milo. Met het nummer Forever Young. En goed hoor, helemaal top dat jij. Het allerlaatste twee uren van je dag samen met Q doorbrengt. Want blijkbaar is er één specifiek ding dat avondmensen verbindt. Dat we met z'n allen doen.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: elke ochtend snoest, daar gaat het over. Dat heb ik vandaag gelezen. Dat vooral voorkomt bij mensen die s'avonds laat nog wakker zijn. Dus als jij nu denkt van, dat gaat hier over mij, dan mag jij nu van jezelf laten horen via de Q-app. Bij ons thuis gaat het als volgt. Ik wil mijn wekker zo laat mogelijk zetten, om dan echt direct op te staan. Dus ik wil zoveel mogelijk slaap pakken. Maar mijn vriend, Q-DJ Vincent Virus, die kan 2 uur lang snoezen. Dat is echt om zot van te worden. Robbe, dankjewel dat je nog even bent blijven hangen. Wat doe jij?
2: Ik weet het niet.
0: Hoezo?
2: Ik heb geen wekker.
0: Oeh, hè? Ja, dat snap ik niet.
2: Ja, de kleine maakt mij wakker doorheen de week.
0: Ah, jouw zoon.
2: Dus, ja, die is wakker om 6:30 of zo. Soms 6:00. Soms 6:30.
0: Oh, dat is
2: altijd zo.
0: Pittig.
2: Ja, dat is pittig, maar dat is altijd wel zo op tijd.
0: Maar je kan ook snoezen met je zoon, hè? Of sta je dan echt direct op?
2: En zo opduwen. Zwijg!
0: Nee, maar je kan toch zeggen van, kom toch even bij mij in bed liggen? En...
2: nee, maar dat doe ik, hè. Maar die slaapt niet terug. Die is dan wakker en enthousiast.
0: Dus
2: ik ben wel wakker. En in het weekend heb ik wel een wekker. Want dan moet ik hier zijn om 7:00 ochtends. En dan snoes ik niet.
0: Oh my god. Maar 6:30 komt je zoon aan je bed staan.
2: Ja.
0: Oh, ik word binnenkort mama,
2: nee,
0: hè.
2: Die komt nog niet aan bed. Die roept. Je gaat.
0: Oh,
2: dat is nog
0: nee.
2: erger.
0: Ja, nu weet ik wat mij te wachten staat.
2: Oh ja.
0: Maar goed, doe jij dat, snoezen of niet? Dan mag je dat nu even laten weten via de Q-app.

0: Suzanne en Freek met Halverwege.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: elke ochtend snoest, daar gaat het over. Blijkbaar is dat iets dat heel vaak voorkomt bij mensen die 's avonds laat wakker zijn. Is dat echt iets dat avondmensen doen? En als ik de Q-app mag geloven, is dat ook echt zo. Want er komen heel veel berichten binnen. Zo is er onder andere Costa uit Zonhoven die zegt... ik snoes graag 3 keer om de 10 minuten voor ik echt opsta. En ik vind het zalig. Er is ook nog, even kijken, Leila uit Zwijndrecht die zegt... ik deed dat vroeger eigenlijk nooit, maar toen ik mijn partner leerde kennen... werd ik gedwongen om te snoezen. Alhoewel, bij ons thuis is dat exact hetzelfde. Ik haat het, snoezen. Ik wil liefst direct opstaan, maar mijn vriend die beslist om 2 uur lang te snoezen. Verschrikkelijk. Ook een spraakberichtje binnengekomen van Seppe uit Reet.
2: Honestly, snoezen is life.
0: Dat is heel duidelijk. Kelly uit Balen die zegt, ik ben een echte snoezer. Ik zet ook 2 alarmen tegelijkertijd. Voor het geval moest ik er eentje afdrukken. Dan is er ook nog Davy uit Puur Sint-Amand.
3: Hey Emma, ik heb 5 wekkers staan tussen 7 uur en 7:30 AM. En ik snoes ze eigenlijk allemaal. Die van 7 uur, die van 7:15, die van 7:20. Dan heb ik er weer staan op 7:55, die snoes ik ook. En die van 7:30 snoes ik ook nog.
0: Heel veel ervaren snoezers aan het luisteren op dit moment. Zometeen. Dan hoor je ook nog het verhaal van Bram uit Izegem. Die moet elke ochtend op een ander uur opstaan. Dus zijn bioritme is echt volledig om zeep. En in totaal zet hij 15 verschillende wekkers. Waarom die dat doet, dat ontdek je zo meteen.

0: Jesse J en B.O.B. met Price Tag by Q. Jij kan nog serieus in de prijzen vallen hoor vanavond. Forget about the price tag. Want ik heb nog voor 11 uur 3 cinematickets in de aanbieding. Die kunnen zo meteen van jou zijn. Eerst nog dit.
1: Sowieso luistert er iemand die...
0: elke ochtend snoest. Daar gaat het over. En als dat dus over jou gaat, dan mag je dat altijd even laten weten via een berichtje in de Q-app. Ik heb Bram uit Izegem aan de lijn. Want Bram, jij zet heel veel wekkers. Hoeveel wekkers gaan er bij jou elke ochtend af? Bram, hoeveel wekkers zet jij elke ochtend?
2: Dat is normaal een stuk of 15.
0: 15 wekkers in totaal. Wacht, hè. Klinken die dan alle 15 zo?
2: Oh, nee. Dat is het niet hoor, Emma.
0: Nee, en misschien zo?
2: Oh. Ja, dat komt in de buurt. Oh, daar lijkt het wel op. Ja.
0: Dat is echt om kippenvel van te krijgen van die wekker. Dat is toch om zot van te worden, Bram?
2: Ja, dat klopt wel. Maar ik moet zeker op tijd uit mijn bed, want anders sta ik overal in de file.
0: Ja, maar alleen 15 keer achter elkaar, dat vreselijke geluid. Dan sta je toch op met een ochtendhumeur.
2: Nee. Maar ja, ik zet ze voor de zekerheid 15, maar ik heb ze niet alle 15 nodig. Ah, ja. Normaal gesproken heb ik ze niet alle 15 nodig.
0: Oké, en waarom doe je dat?
2: Ja, omdat ik anders... ik heb elke nacht zijn dat verschillende uren dat ik opsta. Dus de komende nacht is bijvoorbeeld om 2:30. Gisteren was het om 3:00. Dus ja, het kan ook een keer om 4:00 of om 5:00 zijn. Ook wel een keer om 12:30 s'nachts. Dat gebeurt ook wel.
0: Wacht, wat doe jij van job?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur, Emma.
0: Oh, dus dat is elke ochtend op een ander uur opstaan. Jij hebt totaal geen ritme.
2: Nee, dat ritme dat is helemaal weg bij mij.
0: Amai, ik zou denken dat je dan echt ook voor elke wekker een koffie drinkt. Dus dat je dan ook 15 koffies naar binnen speelt. Of wat zorgt ervoor dat je wakker blijft?
2: Ja, ik had wel 1,5 liter koffie mee in de nacht. Dus,
0: Wat een leven, Bram.
2: Misschien ook wel niet zo gezond, maar ja.
0: Amai zeg, ik ben blij dat ik jou nog in levende lijven aan de lijn heb.
2: Ja, wel, ik eigenlijk ook, maar ik ben blij dat ik ook even de leven aan de lijn heb.
0: En hoe laat staat die wekker nu weer morgen vroeg? Wat was het? 2:30?
2: Ja, 2:30.
0: Abai, vind ik het echt heel zot dat jij op dit moment nog wakker bent. In ieder geval, Bram, dank je wel om even aan de lijn te komen en veel succes morgen vroeg.
2: Ja, dank je wel hoor, Emma.

Afrojack en Ello Black met In My World Back You. Het gaat over snoezen vanavond, of jij dat doet of niet. Sharon uit Willebroek heeft nog een berichtje gestuurd. Die zegt, yep, ik snoes elke ochtend van 6:15 tot 6:30. Ik vind het vooral heel zot, Sharon, dat jij dan nog op dit moment wakker bent. Maar het is ook wel heel goed en heel verstandig van jou, want zometeen kan jij meespelen met de enige echte showbizquiz en wie weet word jij wel de kandidaat van vanavond. Eerst even kijken naar de Vlaamse snelwegen. Op dit moment gaat het heel vlot. Er is geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.

0: volop bezig. Alle landen hebben zo net opgetreden, dus de optredens die zitten erop. Vanaf nu kan het stemmen beginnen. Dus ik ben heel benieuwd of België doorgaat naar de grote finale van nu zaterdag. Als ik heel eerlijk mijn mening moet geven, denk ik niet dat dat gaat gebeuren. Maar goed, ik ga je sowieso op de hoogte houden hoor, doorheen de show, wat er allemaal gebeurt. En los daarvan is er in de showbizwereld nog heel veel anders gebeurd.
1: De Showbiz Quiz.
0: In die spetterende showbizwereld gebeuren er elke dag heel veel dingen. Daarom test ik elke avond of jij daarvan op de hoogte bent. Zo eenvoudig is dat. Dus zometeen krijg jij in de Showbiz Quiz 3 vragen over wat er dus vandaag op deze grijze regenachtige dinsdag gebeurd is. Ik wou donderdag zeggen, omdat het, ja, het voelt zo aan als een donderdag. Omdat het een korte week is. Het verlengd weekend is bijna daar. Maar goed, het is dinsdag. Wat is er allemaal gebeurd in die showbizwereld? Jij krijgt 3 vragen en per juist antwoord dat jij kan geven, scoor jij een cinematicket. Dus wil je meespelen? Dan moet je nu via berichten in de Q-web het woord showbiz doorsturen. Laat maar komen, veel succes. I can see in your...

0: de gitaren van Kings of Leon en You Somebody by Q. Het is nu hoog tijd om te quizzen. De enige echte Stef Wouters van VTM Nieuws is 59 jaar geworden vandaag. Fast and Furious krijgt een eigen tv-serie. De stiliste Tom Erebout die is papa geworden. En ga zo maar door. Er is nog veel meer gebeurd, hoor.
1: De Showbiz Quiz.
0: Een goeie avond en welkom bij de meest spetterende quiz van de Lage Landen. Dit is jouw vaste afspraak met de showbizwereld. Jouw gastvrouw van vanavond is Emma Salde. Goeie avond. En kandidaat van vanavond is...
2: Jurgen uit de Stendelo.
0: Jurgen, wat ben ik blij dat ik jou aan de lijn heb. Wie is jouw favoriete bekende Vlaming?
2: Dat ga ik voor de zangeres Camille.
0: Ah ja, en waarom?
2: Ik vergelijk het altijd met dat zangeres Helen Fischer. Zowel qua dans, qua talent, qua zang, qua shows en dergelijke. Daarom.
0: Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo goed verstaan. Met wie vergelijk je haar?
2: Helene Fischer, een Duitse zangeres.
0: Ah, Helene Fischer. Ik dacht dat je Taylor Swift bedoelde. Helene Fischer, oké. En is zij dan wel jouw favoriete zangeres, Helene? En Camille, jouw favoriete bekende Vlaming, of?
2: Ja, zo te zeggen.
0: Blond is dan wel je ding, hè?
2: Ja, nou wel, serieus gezegd.
0: Goed. Ja, ik heb bruin haar, Jurgen. Goed, we gaan dus quizzen. Jij krijgt 3 vragen over wat er vandaag gebeurd is in de showbizwereld. Per juist antwoord win jij een cinematicket. Is dat duidelijk?
2: Dat is duidelijk, ja.
0: Veel succes! Welke bekende Nederlandse zanger is 45 jaar geworden vandaag? Een tip, misschien heeft hij wel een bagagedrager cadeau gekregen. Ja, goed. 1 cinematiket op zakken. Volgende vraag. Gaat ook over een Nederlander, Joost Klein. Die is zijn eigen boysband begonnen. Maar hoe heet deze boysband?
2: Ik ben kwijt. Ik weet het niet meer.
0: Ja, dat is niet erg hoor. Euroboys.
2: Ja, klopt.
0: Je gaat dat nooit meer vergeten. Je hebt nog een laatste vraag, te goed. Welke Vlaamse comedienne, die momenteel ook meedoet in het nieuwe seizoen van Celebrity Masterchefs, is mama geworden van een zoontje Luca? Ze heeft dat echt een paar uur geleden nog maar gedeeld op Instagram. Ze is nogthans ook blond.
2: Ja.
0: Nee, het is Amelie Albrecht. Jammer, Jurgen. 1 juist antwoord, dat betekent 1 cinematicket. Daar kan je toch al 1 film op je eentje mee zien. Goed, Jurgen, fijne avond nog. Dankjewel om mee te spelen.
2: Dank je.

met Next Summer bij Q. De vraag van Esther uit Ieper die gaat echt heel raar klinken, maar, er is een uitleg voor. Ze stuurt, ik dicteer, hey Emma, heb jij vandaag druiven gegeten? Ik dacht eerst van Esther, dit is echt heel raar, koekoek, Esther is helemaal zot aan het worden, maar nu heb ik eindelijk door wat dat ze bedoelt. Na 11 uur wordt het helemaal duidelijk en ontdek je dus of ik druiven heb gegeten en waarom. Eerst nog Bruno Mars bij Q met I Just Might.

0: Goedenavond, het nieuws van 11 uur krijg je van Niels.
1: Goedenavond. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Collega Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten.
1: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit de luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook hebben over handel. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden.
0: En op dit moment is er geen enkele plek waar je 5 minuten of meer verliest.
3: Music. Emma Salden.
0: Top keuze van jou hoor. Dat jij het allerlaatste uur van je dag samen met Q doorbrengt. Met nu Marshmallow en Kane Brown.
4: Big Lip.

Hey Emma, heb jij vandaag druiven gegeten? Dat is een vraag die Esther doorstuurt in de Q-app. Dat is op zich echt een heel gekke vraag. Maar het is tegelijkertijd ook wel een hele goede vraag, want er is een uitleg voor. Op dit moment zit er een baby in mijn buik. Ik ben 25 weken zwanger. Er is een app waarop je elke week kan zien hoe groot je baby is. En dat wordt dan vergeleken met een zoete tractatie, met een dier of met fruit en groenten. En ik heb daarnet bij Vincent Live verteld dat mijn dochter op dit moment even groot is als een tros druiven. Dus Esther, het is lief dat je het vraagt en het antwoord is ja. Ik heb druiven gegeten daarnet. Maar wel geen hele tros hoor, dat gaat erover. Ik heb het ook even gecheckt, binnen 2 weken is het een grote bloemkool. Dus ja, het lijkt me eigenlijk wel leuk als ik elke week eet hoe groot dat mijn baby is. Dus moest jij sappige, leuke recepten hebben met een bloemkool, dan zijn die nu welkom in de Q&A.

0: Accolade met Dive Into Me. Ik vertelde dus daarnet dat op dit moment de baby in mijn buik zo groot is als een tros druiven. Je kan dat dus elke week opvolgen in een speciale app. Daar kan je de grootte van je baby vergelijken met een dier, met groente of fruit of met een zoete tractatie. Op dit moment is het dus een tros druiven. Binnen 2 weken is het bloemkool. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel tof als ik zo elke week iets eet. De grootte van mijn baby. Snap je? Dus er komen nu echt superveel recepten met bloemkool binnen. Onder andere Cynthia uit Jabbeke, die zegt, ja, je moet de bloemkool in een curry draaien. Dat is echt heel lekker, een goed idee. Bloemkoolrijst is een idee van Chris uit Antwerpen. Ook heel vaak overschotel met bloemkool binnengekomen. Oh, dat is lekker. En dan is er ook nog Giovanni uit Bonheide. Hallo Giovanni.
1: Dag Emma.
0: Wat moet ik volgens jou eten met bloemkool?
1: De klassieker bloemkool in witte saus met puree patatjes. En een goede worst erbij. En belangrijk.
0: Nog
1: belangrijk,
0: iets?
1: Pickles.
0: Huh? Pickles. Wacht, pickles, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik eet dat inderdaad altijd gewoon worst met patatten en dan bloemkool. Maar met pickles daarbij, waarom?
1: Ja, dat is gewoon de smaak van die bloemkool met de witte saus. En dat combineert met het, moet ik zeggen, het bitterzure van die pickles. Dat is gewoon de combinatie.
0: Zeg Giovanni, je kan het wel heel goed en heel sappig uitleggen. Wat doe jij van job?
1: Ik werk als freelance voor een promobureau eigenlijk.
0: Ah ja, ik wou zeggen... Ik heb hier precies de nieuwe Jeroen Meus aan de lijn.
1: Nee, maar ik heb wel in de tijd door promowerk veel samengewerkt met een aantal chefs bij Miele.
0: Ah, ja.
1: Onder andere Vicky Geunens voor dessertjes, maar ook met Wout Bru.
0: Ja.
1: Van die dingen. Maar daar ging het nu niet zozeer over die klassiekers van bloemkool met worst.
0: Ja, ik heb het door. Ik heb het door, Giovanni, dat je het goed kan uitleggen. Merci voor de tip. Pickles, nog nooit van gehoord. Misschien dat ik het wel eens ga testen. Misschien ook niet. Het klinkt niet zo heel lekker.
1: Ja, oké. Zwanger zijn, dan is het soms van die rare goesting.
0: Ja, dat is wel waar, augurken. Dat is wel heel lekker voor zwangere vrouwen. Goed, salut, Giovanni. Ja.

0: Jelly Roll met I'm Good. Ik moet de show even onderbreken, want... Zo net fantastisch nieuws binnengekomen. Ik had beloofd dat ik jou op de hoogte ging houden van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De stemmen zijn geteld. En goed nieuws, totaal onverwacht, België zit erbij. Dus kijk, zaterdag is het de grote finale van het Eurovisie Songfestival. En dan komt ons land terug in actie. Hopelijk gaan we dan niet te hard op ons bek.
1: Cue music.
0: Goed, we kunnen verder met de show. Zometeen muziek van Taylor Swift na jouw nummer 20. Nee, naar Purple Disco Machine met Hip.

Die heeft Shakira met het nummer Zoo van de troon gestoten in de Q-top 40. Hij staat nu op nummer 1. Alex Warren met Fever Dream. Voor als je het nog niet door hebt, het weekend is bijna daar. Je moet gewoon morgen nog één dag knallen en dan kan je lekker je eigen goesting doen. Want ja, het is eigenlijk donderdagavond, hè. En daarom hoor je dus zometeen hier bij Q Fateless na deze prachtige vrouw. Dit is Dua Lipa met Be The One.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone Gone Gone bij Q. Even terugkeren naar de show van gisteravond. Toen had ik Silke aan de lijn, die was nog wakker. En die koos voor het volgende nummer.
1: Ik zou graag Bazaar horen met Goud.
0: Voilà, en dan heb ik dat ook gedraaid voor haar. We hebben heel veel plezier. En vanavond is het aan jou. Want elke avond bepaal jij wat het allerlaatste nummer is dat vandaag op Q gedraaid wordt. Er is sowieso, daar ben ik zeker van, een nummer dat je vanavond nog heel graag wil horen hier bij Q. Dus ik wil zo meteen weten wat het mag zijn voor jou. Nu eerst nog deze classic van de Black Eyed Peas. Dit is I Got A Feeling.

0: Voilà, tot de laatste noot. Maar...
1: alles mag op het einde van de dag.
0: Wat is de allerlaatste noot die jij vandaag op Q hoort? Gisteravond ging het alle kanten uit. Er kwam muziek van AC/DC binnen. Ik heb ook Roxy Dekker gezien, Marco Borsato, maar ook Ed Sheeran. Dus het is heel duidelijk, alles mag op het einde van de dag. Het enige dat jij moet doen, is titel en artiest doorsturen via de Q-app. Want jij bepaalt zo meteen wat het allerlaatste nummer wordt dat vandaag op Q te horen is. Je moet dat doen binnen de 20 seconden. Dus hou de Q-app klaar, ga naar berichten, want die 20 seconden die gaan in. In 3, 2, 1. Voilà. Alles wat nu binnenkomt maakt kans op het allerlaatste nummer van de dag. Je hebt nog 10 seconden. Nog 6. Voilà, en de 20 seconden die zijn om. Even kijken via de Q-app. De eerste artiest die ik zie is de Venga Boys. Oké, okay, dat is bijzonder. Gekke keuze. Dua Lipa zit er ook tussen, zie ik. Je moet me even de tijd geven om even rustig alle suggesties door te nemen. En wie weet wordt jouw keuze eruit gepikt zo meteen. Eerst nog Bazaar met een nacht in Amsterdam.

0: Lost Frequencies samen met Bess Dillon, Head Down bij Q. Don't hang your head down, head down. Voor het woensdag is, moeten we nog even live over naar Arno uit Deerlijk. Die is nog wakker. Arno, goeie avond.
1: Hey, helemaal goeie avond.
0: Hoe komt het dat je nog wakker bent?
1: Ik ben nog een klein beetje aan het werken. De dinsdag is een avond waar ik graag nog een beetje werk inhaal. Los van alle mails, alle teamsberichtjes, even op het gemak een beetje doordoen.
0: Hey, en ben je van plan om nog lang door te doen?
1: Ik denk nog een half uurtje en dan op het gemak afronden en in mijn bedje kruipen.
0: Je hebt groot gelijk, dat is pittig. Maar ik heb goed nieuws voor jou, Arno. Want jij bepaalt wat het allerlaatste nummer van de dag wordt. En ik denk dat het een nummer is, al ik ben er zeker van, dat velen kunnen gebruiken. Want vertel eens, wat mag ik draaien voor jou?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik heb gekozen voor Danza Kodoro. Ik vind dat een heerlijk klinkende plaats. Positieve vibes. Je krijgt meteen zin om aan het dansen te gaan. En normaal gezien zou ik past heel goed bij het lenteseizoen, bij de zon. Vandaag was die wat minder aanwezig, maar misschien is dat een goed signaal om de zon terug naar ons te brengen.
0: Ja, vind ik nog heel zacht uitgedrukt. Het was gewoon echt ranzig weer buiten op dit moment. Dus het is een nummer dat heel ons land kan gebruiken, dus ik draai dat met heel veel plezier. Arno, ik maak het stiller voor. Veel succes nog daar.
1: Dankjewel. Fijne avond.

0: is middernacht. Het laatste nieuws krijg je van Niels.
1: Een goede nacht. Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Essila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ze geeft zo de bookmakers dus ongelijk, want die gaven haar weinig kans. De finale vindt zaterdagavond plaats. Ook Israël gaat trouwens door. Tijdens hun optreden was er veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Collega Greet Hendricks.
2: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
1: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan nog sport, want Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club, dat is er eentje meer dan Roeselare. En het weer nog, kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden.
0: En op de weg loopt alles op wieltjes. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
3: Music. Q Academy. Steenlens.
0: De ideale plaat voor als je nog late night aan het cruisen bent. Die komt eraan aan de nummer 3 in de Q Top 40. Dit is Somber. Q.

Maar hey, jij en ik, wij zijn nog wakker, hè? Vannacht weer een rondje. Tot 2 uur 's nachts ben ik er. Aangenaam, mijn naam is Stielens. En ik ga jou begeleiden tot 2 uur 's nachts. Bij wat? Dat wil ik wel nog van jou weten. Dat mag je mij even laten weten in de Q-app. Wat staat er op de planning vannacht? Waar hang jij nog ergens uit? Hoe voelt het dinsdagnacht aan? Je mag dat doorsturen, maar doe dat wel in 3 woorden. 3 woorden die jouw mood, jouw to-do-list of jouw locatie beschrijven. Je mag dat nu doen. Hoe is je nacht in 3 woorden? Sienna Spyro is de jongste artiest uit de Q-top 40, maar het heel goed aan toe met haar nieuwe songs. Maar dit is waar het allemaal mee begon. Die on the Hill.

De dinsdag is bij deze helemaal van ons afgeschud. De stakingen, de files door de stakingen, de afgeschafte treinen en vluchten. Het is allemaal over en uit voorbij. En dan kunnen we nu gewoon genieten van de muziek. Dat is de boodschap vannacht. Dit zijn Alesso en Sasha Destiny.

0: van mijn persoonlijke favorieten van Miley Cyrus. En Mark Ronson natuurlijk, niet te vergeten het brein achter deze en veel andere hits. Ondertussen al heel veel reacties binnengekregen op hoe is je nacht in drie woorden. Joachim uit Gentbrugge die stuurt papfles weinig slaap. Dat lijkt mij een duidelijke. Die heeft nog geen doorslapertje thuis, dat moet ik zeggen. Dus kop op daar, Joachim. Kaat uit Assen, haar drie woorden zijn zwart, geel, rood. Dat is de Belgische driekleur. Dus misschien heeft dat wel iets te maken met de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Die ons Alissa trouwens zomaar heeft gehaald. Ja, nog even een applausje daarvoor, want het was in tegen de bookmakers. Zaterdag staat zij in de grote finale. Enfin, dit is Bjorn uit Diksmuiden.
1: Moe, paarden en onderweg.
0: Ja, nachtwerk, dat is blijkbaar ook dieren vervoeren. Dat is ook weer interessant om te weten. Jouw drie woorden die mogen ook gewoon blijven binnenkomen. En dat mag ook heel mysterieus, hè. Maak mij maar nieuwsgierig naar jouw plannen. En terwijl, nieuwe muziek.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En die komt van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

0: love.
1: Half één.
0: It was almost love. It was almost love.
1: En ik ga jou goedgezind maken om twee redenen. Eén, de zomerrit van 2026 die staat klaar voor jou. En twee, er zijn geen files waar je op dit moment 5 minuten of meer verliest. Dus je kan gewoon rustig doorrijden.
2: Q Academy.

Heel funny hoe deze song tot stand kwam. Toen Ed Sheeran de makers van Pokémon ooit ontmoette in Japan, dan zei hij voor de grap dat hij een lied voor ze wilde maken. En dat is dus gewoon een resultaat geworden 4 jaar geleden in

0: nog niet opduiken als drie woorden in de Q-app. Wel andere interessante reacties op hoe is je nacht in drie woorden. Peter uit Scherpenheuvel die stuurt koud. 1 graad België-Nederland. Ik vermoed dat hij dan ergens op de grens zit tussen België en Nederland. En dat is inderdaad heel koud. Dus succes daar. Britt uit Hoven stuurt op muggenjacht. Tja, ik heb eigenlijk zelf helemaal nog geen last gehad van muggen. Of ze nog niet gezien. Dus ja, nu moet ik wel hout vasthouden, want misschien hang ik er anders straks aan. Succes daar ook. Timothy uit Beersen die heeft 3 mysterieuze woorden gestuurd. Heel veel plakband. Timothy, kan jij mij alsjeblieft laten weten wat jij allemaal met plakband bent aan het uitsteken om 12:40 s'nachts? Kurt uit Gistel die stuurt nog werken in bakkerij. En dan is er ook nog Maurits uit Locristi. Hallo.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Dag Maurits. Jij stuurde Breek de Week.
1: Ja, dat klopt. We zijn Breek de Week aan het houden, hè, want het is maar een korte week.
0: Oké, en hoe vertaalt die uitspraak zich dan naar wat jij nu exact aan het doen bent? Wat is de week breken?
1: De week breken bij ons is een nieuwe waterpomp steken op onze crossauto en dan de week breken met een dieseltje om 1:00 s'nachts.
0: Oké. Een beetje het nuttige aan het aangename... het aangename aan het nuttige koppelen, hoe zeggen ze dat?
1: Ja, de waterpompgedeelte was niet zo aangenaam, dus ja.
0: Het
1: is een beetje het aangename aan het onaangename koppelen.
0: En wat zei je daar? Een motor? Ik heb het niet zo goed begrepen. Je zit ergens in een stal of zo?
1: We zitten bij is dat de stal, bij andere mensen is dat de loods. Dat is waar we sleutelen aan de auto's. En die was kapot, gelijk altijd.
0: Oké, een beetje sleutel.
1: Ja.
0: Oké, en doen jullie dat vaker zo 's nachts?
1: Waarschijnlijk bijna dagelijks.
0: Bijna dagelijks? Oké, dat is echt ook nachtwerk voor jullie.
1: Dat is een uit de hand gelopen hobby, denk ik dan. Maar de Fritex staat hier regelmatig aan en de frigo is meestal gevuld, maar nu is die 100% wel al leeg.
0: Kijk, en dan is dat gezellig met wat vrienden erbij, vermoed ik.
1: Zeker, ja. Die kunnen momenteel allemaal hun lach niet inhouden.
0: Kunnen die zich eens laten horen?
1: Ah, Pieter, ben ik. Hallo?
0: Hallo. Heel leuk dat jullie er ook bij zijn. Ik ben heel vereerd dat ik ook de achtergrondmuziek mag verzorgen op jullie stalfeestje daar. Merci om even te bellen, Maurits.
1: Absoluut geen enkel probleem.
0: Salutjes.

de beste hit van Belgische bodem uit mijn geboortejaar, denk ik. Clouseau met En Dans uit 2002. En van een evergreen gaan wij naar iemand die nog maar net komt piepen in de muziekscene. Het is Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It.

DJ Enema. Hij stond op Coachella. Hij trad al op aan de piramides van Gizeh. En in juni is België aan de beurt. Een uitverkochte show in het Jubelpark in Brussel. En dat belooft een muzikaal en visueel meesterwerkje te worden voor al wie daarbij mag zijn. Zometeen een hit uit 2015, waar Zara Larsson nu opnieuw de wereld mee aan het veroveren is. Voor de TikTokkertjes, hou je klaar om mee te dansen? Eerst een andere harteveroveraar, Bruno Mars, met zijn zuiderse gitaar en trompetten. Dit is Risk It All.

0: Freek, als het avond is, gisteravond liep het mis bij Naomi uit Gent bij de vertaalvraag in Steen's Hit Machine. Ze moest het nummer herkennen dat bij deze vertaalde tekst hoort.
1: Kom op, sta op, we zijn wild en niet te temmen. En we maken van de dansvloer een dierentuin. Oh, oh.
0: Ja, de dierentuin.
2: Geen idee.
0: Geen idee? Dierentuin? Die dierentuin die verwees natuurlijk naar de zoo van Shakira. Je hoorde haar daarnet nog. Straks een nieuw rondje met nieuwe vragen. Als jij een beetje van muziek houdt en je wil je kans wagen, stuur dan Steen's Hit Machine in de Q-app en dan kunnen wij dat misschien regelen. Voor muzieklovers is het sowieso een hele mooie dag vandaag. En dan heb ik het niet over Eurovision. Daar gaan we even niet meer over praten, maar wel over Spotify. Want Spotify heeft voor zijn 20ste verjaardag een nieuwe soort van Wrapped gelanceerd. Party of the Years heet het. Het is een overzicht van je luistergedrag, niet van het afgelopen jaar, maar wel sinds jij een Spotify-account hebt. Dus van alle jaren opgeteld. En zo kan jij nu bijvoorbeeld ontdekken wie de artiest is die je het vaakst hebt geluisterd al die jaren. Bij mij is dat Taylor Swift. Dat is geen verrassing, die staat bijna elk jaar op 1. Maar deel gerust ook jouw nummer 1. Ik ben heel benieuwd wie jouw lievelingsartiest is. Hè? Wat voor muziekfans hier luisteren naar Q-Music. En de fans van Milk Inc. die hebben sowieso al geluk deze week. Dit

Pray voor een mooie plaats voor Estilla in de finale van het Songfestival zaterdag. Ze heeft toch maar mooi geflikt, hè? En zo krijgt heel die cirk daar misschien nog een mooi staartje voor België. Je weet maar nooit. Clara uit Rums laat nog weten dat haar meest gestreamde artiest aller tijden Katy Perry is. Clara, dan heb jij helemaal echt heel veel chance, want ze staat klaar vlak na Kamrads met Firework. Dit is Be Mine.

0: Het vuurwerk dat jij nu hoort, dat is speciaal voor Amber. Happy birthday. Dag Amber.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond Amber, jij bent jarig vandaag, of vannacht.
1: Ja, dat klopt.
0: Proficiat, hoeveel kussen of auditieve kussen mag ik jou doorgeven?
1: 20.
0: Oké, daar ga ik niet aan beginnen, maar... Voilà, bij deze is dat gebeurd. Proficiat en speciaal voor jouw verjaardag dacht jij... Ik ga mijn kans wagen en ik ga proberen om 3 cinematickets binnen te rijven.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, Amber, ook nog een belangrijke vraag. Want Spotify, daar had ik het daarnet over... die hebben een Party of the Years soort van Wrapped gereleased. Ik weet niet of je het al hebt bekeken, ja. Maar mijn vraag is... wie was jouw lievelingsartiest volgens Spotify?
1: Oei, ik ga het niet
0: kijken. Oh, sorry, dat kwam er hier even tussen. Oké, nee, geen probleem. Ik was benieuwd naar jouw lievelingsartiest. Misschien heb je er gewoon zo eentje uit je hoofd?
1: Ja, ik heb wel een lievelingsartiest, maar het is niet zo heel bekend.
0: Oké,
1: zeg maar. Dat is Jens uit
0: Ninove. Jens uit Ninove, oké. Wow, nu ben ik heel benieuwd. Je mag er altijd een liedje van doorsturen straks, oké?
1: Ja.
0: Die gaat er wel niet tussen zitten zo meteen, maar we gaan toch gewoon proberen om die cinematickets binnen te halen. Speciaal voor jouw verjaardag.
1: Ja. Oké.
0: Alright, daar gaan we. De eerste vraag, daarvoor krijg jij een stukje uit een heel bekend nummer. En jij moet mij gewoon zeggen welk nummer je herkent. Hier komt het.

0: Dat is van Michael Jackson. Maar het liedje... wacht, hè. Oh, ik kan er niet op komen. Diana is het niet.
1: Ik moet het nu weten. Sorry?
0: Carnaval?
1: Nee,
0: nee. Kan niet.
1: Sorry, dit was het juiste antwoord. Maar dat is helemaal niet erg. Amber, zeg, er zijn nog twee vragen. Rustig, rustig blijven. Oké, kom, we gaan gewoon verder naar de tweede vraag. En voor de tweede vraag heb ik aan Google Translate gevraagd om de tekst van een bekend liedje te vertalen. Het is aan jou om te raden over welk nummer het gaat. Hier komt de vertaling.
2: Want ik ben blij, klap mee als je je als een kamer zonder dak voelt. Want ik ben blij, klap mee als je het gevoel hebt dat geluk de waarheid is. Want ik ben blij...
0: Because I'm happy?
1: Ja, dat ga ik goedkeuren, hè. Clap along if you feel like a room without a roof. Happy van Pharrell Williams, inderdaad heel juist geraden. Dan gaan we naar de laatste vraag. En daarvoor mag jij de tekst van dit nummer verder aanvullen. Het is zelfs echt wel een party anthem, dus je hebt geluk. Speciaal voor jouw verjaardag, uit volle borst aanvullen.
0: Like the feelings getting older.
1: Nog eens. En veel luider.
0: Like the feelings getting older.
1: Ja. Wallace Amber, twee cinematickets binnen.
0: Dank je.
1: Proficiat. Wat ga jij nog doen op jouw verjaardag?
0: Ik moet werken van 8 tot 6 en daarna ga ik gaan eten. Maar zaterdag ga ik het goed vieren met vrienden van het café en met gewoon vrienden op een goed feestje.
1: Oh, wel, dat klinkt als een fantastische verjaardag. Ik wens jou heel veel plezier ook op je verjaardag en in het café enzovoort. En heel hard bedankt om mee te spelen. Hè.
0: Dankjewel.
1: Geniet van de cinema. Bye bye.
0: Bye. Here sounds better with you.

0: Walker en Eva Max. Het is 2:30. Een hele, hele goede dag en dikke merci om nog zo laat te luisteren naar Q-Music. Je bent sowieso al niet alleen, want Amber die geeft er ook nog een lap op.
1: Hey Steen, ik werk in de nacht en ik werk in een fabriek voor dierenvoeding. Ik werk nog tot 5:30, dus ik luister mee. Q-Music.
2: Q sounds better with you. Q Academy.

schattig. Cover Me in Sunshine van Pink en haar dochtertje Willow. Harry Styles die wordt het zonnetje in Amsterdam vanaf dit weekend. Hij staat 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Maar de vraag is een beetje, zal dat stadion wel altijd gevuld geraken? Want heel veel mensen die zijn hun tickets aan het verkopen op Ticketswap. Soms ook echt aan lage prijzen. Voor Harry Styles zijn doen best wel laag. En dat komt misschien omdat mensen een andere datum kiezen dan dat ze oorspronkelijk gingen kijken. Want ja, hij speelt er 10 keer. Of ze gaan in een andere stad naar de tour. Of misschien zien ze de trip naar Amsterdam gewoon niet meer zitten. Dus ik wil het eens in de groep gooien. Bij deze open ik een poll in de Q-app waarop jij kan meestemmen op deze vraag. Voor een concert naar het buitenland gaan. Ja of nee? Zou jij dat doen? Of heb je het misschien al eens gedaan? Dat kan ook. Stem mee in de Q-app en vertel ook waarom met een berichtje. Want ik ben zelf eigenlijk ook nog altijd aan het twijfelen om een goedkoop ticket te zoeken. Want ja, deze piano live horen en dan met die mooie stem erover. Oh,

0: klein beetje aerobics muziek voor moest je al in een dipje zitten tijdens je nachtshift. Gewoon even die beentjes even. Tik, tik, tik, tik, tik. En dan zijn we weer wakker. Voilà. En ook volledig klaar vooral voor de hoogste nieuwkomer in de Q Top 40. Dat is deze week Taylor Swift.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze staat op plekje 26 in de lijst met Elizabeth Taylor.

0: Burning Down. Voor onze laatste minuten samen heb ik nog even jouw mening gevraagd. Ik heb een debat geopend in de Q-app over de stelling naar het buitenland gaan voor een concert. Ja of nee? De meningen in de poll die zijn uiteraard verdeeld. 33% gaat uiteindelijk voor nee. Rosalia Turnhout die zegt bijvoorbeeld, ik ga naar heel veel concerten, maar de grens over, dat vind ik toch net te ver. Er komen ook altijd nog zoveel kosten bij aan eten, brandstof of een treinticket. Ja, dat snap ik. Charles uit Lier die zegt, als een artiest België links laat liggen, dan is hij het niet waard dat ik geld aan hem spendeer. Ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Als ze ons niet kiezen, dan kiezen wij ook niet voor hen. 67% zegt wel ja en ze vinden dat naar het buitenland gaan voor een concert gewoon oké is. Onder andere Isa uit Denderleeuw. Zij gaat binnenkort naar Bruno Mars in Amsterdam. En ze zegt, ik heb er een heel weekendje rondgepland. Dus ik kijk er net extra naar uit. Harris uit Antwerpen zegt, 17 juli ga ik naar Amsterdam voor The Weeknd, omdat hij niet naar België komt. Voilà, dus zij zegt ook ja. En dit is Rana uit Vliermaalrood.
1: Ik zou heel graag een concert in het buitenland willen meepikken. Gewoon voor de andere vibe, andere mensen, andere omgeving. Dus ik zou zeker een concert in het buitenland willen meepikken.
0: Dat snap ik helemaal. Zelf zeg ik ook ja, want ik heb nog maar, ik heb het wel nog maar één keer gedaan, naar het buitenland gaan. Dat was voor Taylor Swift, uiteraard. En dat was in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, waar ook Harry Styles zal staan dit weekend. En dat was wel echt, echt een van de beste shows die ik ooit heb gezien. Dus ik heb er nul spijt van. Maar het is inderdaad wel een duur uitje als je alles optelt. Goed, merci voor jouw mening. Dat weten we dan ook weer al, hè. Last

Wij horen elkaar hopelijk volgende week terug voor een nieuwe uitzending. Vincent van Geelde is hier al over 2 uurtjes met de vroegste goeiemorgen. En tot dan hoor je alleen maar hits op Q.